0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: goed.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. Antwoord wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen en van harte welkom hier op Omroep Zeeland om 6:02. Vrijdagochtend is het, veel zon vandaag, zomers warm gaat het worden. Een noord- tot noordoostenwind neemt toe naar vrij krachtig. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden gaan worden en pal aan zee 23 tot 24. In het nieuws is opnieuw gedoe in de gemeente Sluis, omdat van één persoon de VOG-verklaring nog niet binnen is, ging de installatie van de hele wethoudersploeg niet door. Iedereen moest worden afgebeld. En verder in het nieuws, op de A58 is vannacht een spookrijder staande gehouden. Die reed vanuit Zeeland naar Bergen-op-Zoom tegen het verkeer in. Na de verloren voetbalwedstrijd Marokko tegen Frankrijk zijn in Vlissingen Marokkanen de straat op gegaan. Toeter en vuurwerk was wel snel voorbij. En commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen bij de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid onderzoekt. Hij was destijds minister van Volksgezondheid. Kan een interessant debat gaan worden. Maar zullen we eerst beginnen op vrijdag? Jij en ik? We zijn samen

0: Ja, herkende je de stem Bonnie Tyler? Waarvan we sinds gisteren weten dat zij er niet meer is. Hier samen met Shaken Stevens en A Rockin' Good Way. Begin op vrijdag 10 juli, goedemorgen. 6 Nederlandse scholieren doen in China mee aan de internationale wiskunde-olympiade. Ik heb even gecheckt, zit er geen Zeeuwen bij. De zomervakantie begint voor onze regio Zuid. Tweede regio van het land die nu vakantie heeft. Waar ga jij heen? Waar kijk je naar uit? Mag je laten weten, 01 8 4 5 9. En straks weten we hoe de nieuwe streekbussen eruit gaan zien, want provinciebestuurder Harry van der Maas presenteert de nieuwe huisstijl en dat doet hij samen met busbedrijf EBS, die vanaf december het busvervoer in onze provincie gaat regelen. En het lijstje van Peter is binnen. En Peter, waar heb je dit nou weer vandaan? Het is namelijk sta niet op een bijdag. En het zit opnieuw tegen in Sluis. De installatie van 3 wethouders is gisteravond op het laatste moment uitgesteld. Want van 1 wethouder was er nog geen VOG-verklaring binnen. Dus kon het hele feest niet doorgaan. Sebastian Keimel hebben we even gebeld van Sluis Lokaal en hij baalt.
1: Ik hoorde het eigenlijk in de auto dat ik een rit uit België had van ongeveer een kleine 3 uur rijden. En bijna bij Antwerps en Breskens kreeg ik te horen, het gaat niet door.
2: U had uw hele programma ervoor opgegooid. U was aan het werk in België.
1: Ja, ik geef DJ-cursussen aan kinderen op basisscholen. En ik was terug aan het rijden. En de vergadering was vanwege mij al wel een uur verlaat. Maar 8:30. Omdat ik echt gewoon met verkeer zit. En met de reistijd deze weken.

0: kent, is dat wethouders, kandidaten of wethouders een VOG moeten overleggen bij installatie. Dan zou ik toch bedenken dat elke politieke partij vooraf de VOG al aanvraagt, ongeacht of men coalitie- of oppositiepartij is. Aangezien dat bij formatieonderhandelingen de wethouderskandidaten bij elke partij, ongeacht de kleur, al bekend zijn. Want je wil niet voor een verrassing komen te staan.
1: Dat hadden ze van tevoren gewoon kunnen regelen.
0: Dit had van tevoren geregeld kunnen zijn, ja. Ondanks dat een VOG maar een beperkte geldigheidsduur heeft.
1: Er rust tot nu toe geen zegen op de vorming van een coalitie in jullie gemeente Sluis. Jullie zijn uiteindelijk na veel praten en begeleiding door een formateur zijn jullie eruit gekomen. En dan nu dit weer.
0: Ja. Ik heb vorige keer dus in de interview gezegd welkom in de gemeente Sluis. Maar het is bijna tekenend over hoe dat dingen inderdaad gaan. En dat vind ik wel jammer, want het is voor de burger... is het ook niet goed natuurlijk. De burger heeft zo ook geen vertrouwen in een gemeente die zo werkt.
1: Heeft dit invloed op jullie samenwerking straks? Want jullie moeten samen de coalitie gaan vormen.
0: Of dat invloed heeft, dat weet ik niet. Ik weet dat de datum nu verplaatst is naar eind augustus. Of ik dan aanwezig kan zijn, dat weet ik ook niet. Want ik heb op de datum dat het al gepland staat, heb ik al een paar afspraken staan die al bijna een jaar in mijn agenda staan.
1: En ik kan me voorstellen dat u nu denkt van nou, ik wacht wel even met het verzetten.
0: Dat zeg ik niet, maar er zit wel een afweging van in hoeverre ligt mijn prioriteit waar. Is dat naar een raad gaan? Want als er onder zulke druk geïnstalleerd zou moeten worden, kunnen we 3 weken ook wel wachten op de raad in september, in mijn optiek.
2: Sebastian Keimel van Sluis Lokaal. Ja, het was dus toch al gedoe om een wethoudersploeg bij elkaar te krijgen door oud zeer en scheve gezichten bij die vorige raadsperiode waar je net ook over hoorde. Die werd uiteindelijk wel gevonden trouwens, een coalitie. Sluis Lokaal, VVD en CDA, de zittende partijen. Maar goed, ze zijn voorlopig nog even niet geïnstalleerd, die wethouders, door die VOG. En de gemeente Sluis hebben ook eventjes om een reactie gevraagd. Zij zeggen, ja, het is een administratief dingetje. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Het wil niet zeggen dat één wethouder zo'n VOG-verklaring niet zou kunnen krijgen vanwege gedrag uit het verleden. Die komt echt wel, zeggen ze in de gemeente Sluis. Alleen, ja, het duurt allemaal net eventjes ietsjes langer.

Shivers van Ed Sheeran. Maar wat zijn jouw plannen op deze dag, op deze vrijdag? Een dag dat het warm weer gaat worden? Laat het maar vooral eventjes weten. 4018-499-999. Dan komt jouw verhaal straks hier in Zeeland wordt wakker. Veel zon vandaag. Het wordt zomers warm. Met een noord- tot noordoostenwind. Die neemt toe naar vrij krachtig. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden gaan worden. Pal aan zee blijft het maar 23 tot 24. En ook de komende dagen zijn zonnig en die gaan nog iets warmer worden. Opkomend tij nu, hoogwater in Vlissingen om 22:50. Laagwater vanmiddag om 5:00. De zon onder, vanavond 22:50. En de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen, 22 graden, lekker. Ik ga even zwemmen vanmiddag. Westerschelde bij Kloosterzanden, 23. Oosterschelde bij Bursluis, daar zie ik 22 graden. Bij Poortvliet, Oosterschelde, 25. Het Gevelingenmeer is dan 23 graden. En het Veerse Meer op dit moment 25 graden warm.

0: Dat is Shanna Spiro en Material Lover op deze laatste werkdag voor de vakantie in Zeeland. Misschien is er nog wel iets dat je moet afronden of ga je misschien heel relaxed het vakantieweekend in. Ik hoor je graag via 0118-499-999. Al een paar bruien richten binnen via de WhatsApp. Wim gaat een stukje fietsen voor het te warm wordt. Remco, je maakt me niet echt blij met het weerbericht. 30 graden, laat die weten. Sorry Wim, ik zal je even koelte toewuiven. Hier, voel je het? Daar komt het. Leni die wil even naar de Goede Doelenmarkt in Westkapelle in de Moriakerk. Delta voor Colombia. En, ja, dit is ook een leuke, Jacqueline Strobos laat weten dat ze een weekendje naar iemand gaat die ze al 10 jaar kent via Facebook. Ze noemt het zelfs al een vriendin. Alleen ze hebben elkaar nog nooit gezien. En daar gaat dit weekend dan veranderingen komen. Oh, een soort blind date, terwijl je al heel veel van elkaar weet. Dat is spannend. Erik Hartman uit Zierikzee, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: In Rotterdam met de vrachtwagen, hoe is het daar?
1: Ja, het begint hier ook alweer al warm te worden. We zitten alweer aan de 19 graden met een voorzonnetje.
0: Ja, houdt het nog iets in eigenlijk, die warmte voor jou, of ga je gewoon door? Maakt niet uit.
1: Nou ja, in principe gaan we door, maar het liefste zit ik toch in die cabine. Kan ik lekker bij de airco zitten.
0: Ja, en als je even niet in de cabine zit, wat doe je dan?
1: Ja, dat ligt eraan waar ik ben. Als ik mij aan het aanmelden ben in een kantoor voor een lading of een lossing, dan zal daar waarschijnlijk ook wel verkoeling zijn door middel van een airco. Ja, en anders kan het wezen dat je zit te wachten tijdens het laden of het lossen en dat je dan in het een of het andere warme hoekje zit.
0: En dan denk je, puf, puf, moeder, wat is het heet?
1: Nou ja, precies dat dus.
0: Ja, hey, dan, Erik, vakantie gaat het worden, hè? Heb jij eigenlijk ook vakantie straks, of niet?
1: Ja, ik moet nog een weekje werken en dan heb ik 2 weken vrij inderdaad, ja.
0: Wat
1: ja.
0: Merk je daarvan op de weg van de vakantie eigenlijk?
1: Nou, ik moet zeggen dat het bij vlagen is het minder druk eigenlijk. Maar als ik dan gisteren kijk met weer wat opstoppingen hier en daar, was het weer ineens heel erg druk. Dus het schommelt een beetje, zeg maar.
0: Ja. Ja, ook werkzaamheden geloof ik. Hè. Ik hoorde iemand die een traject had, die moest van Zeeland naar het midden van het land. Die deed er 5 uur over.
1: Ja, nou ja, dat kan zomaar wezen. Ik ben gisteravond bijvoorbeeld naar de Moerdijk toe. Normaal doe ik dat in ongeveer 40 minuten. Daar ben ik 1,5 uur mee bezig geweest gisteravond.
0: Ja, baal je dan?
1: Ja. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Waarom wel? Vaak zit je met tijden waar je mee te maken hebt. Dat je op tijd bij een klant moet zijn bijvoorbeeld. En ja, dan is dat een hoop verliestijd voor niks natuurlijk.
0: Ja, maar als je dan tegen de klant zegt, sorry, ik kon er ook niks aan doen, dan is het toch goed of niet?
1: Ja, dat scheelt ook weer welke klant of dat het is. Want het kan gewoon zeggen, te zeggen, ja, sorry, je bent te laat, je wordt niet meer geholpen.
0: Oh, en dan?
1: Dus, ja, dan zou je moeten bellen, dan zullen ze wat anders moeten verzinnen, denk ik. Dat is dan aan de planning om dat op te lossen. En niet aan mij.
0: Maar moet je dan soms ook wel eens met een volle vrachtwagen terug naar waar je vandaan komt?
1: Oh ja, dat gebeurt ook.
0: Hey.
1: Ja. En dat kan ook net zo makkelijk wezen dat ik uit Frankrijk terugkom met een volle container.
0: Nou nee, dat meen je niet.
1: Ja hoor, dan wordt er gewoon net zo makkelijk 200 of 300 kilometer mee gereden. En er zijn er wel die doen het met meer kilo's, dan komen ze gewoon terug.
0: Nou.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En dan moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
0: Ja.
1: Heel simplist.
0: Hey, bijna vakantie, nog een weekje. Heb je er zin in straks?
1: Ja, hartstikke.
0: Want?
1: Ik ga er nog even een weekje weg.
0: Ja.
1: Even naar Mallorca. En dan nog een weekje thuis. En dan hoop ik nog een beetje te kunnen gaan hobbyen met mijn hengeltjes. En dan, ja. Dat heb ik weer een beetje opgepakt. Dus ja, ik ga het mij er wel van maken, denk ik.
0: Dat denk ik ook zo te horen. Hey Erik, ik wens je alle coolte toe, jij ook. Dank je wel, goede reis, goede laatste week voor je vakantie. En we houden contact. Heel leuk dat je weer eventjes belde als vroeger bellen. Tot de volgende keer, Erik.

The Stray Cats and the Runaway Boys. Ik zit toch nog even een beetje na te denken over dat verhaal van Erik dan. Kom je net te laat door onvoorziene omstandigheden met je vrachtwagen vol met spullen en zo, en dan moet je terug, omdat je net te laat bent. Erik, ik vind het wat. Hey, dankjewel dat je dat hier vertelde. En goede rit in elk geval straks naar huis, naar Zierikzee ook. Een nieuwe van Emma Heesters, die heet Hartenbreker.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreken, de nieuwe van Emma Hayes is net uit. En natuurlijk hoor je haar hier op Omroep Zeeland. In de loop van de dag gaan we trouwens ook nog even met Emma bellen om te horen hoe het met haar gaat en waarom ze dit liedje Hartebreker heeft gemaakt. En wat ze daarvoor zelf uit haar eigen leven in haar liedje heeft gestopt. Want zo werkt dat toch vaak bij zangers en zangeressen, dat je dingen uit je eigen leven gebruikt om mooie liedjes mee te maken. Goed, dat is allemaal voor later vandaag. Nu is het bijna 6:30. We gaan op naar het nieuws van 6:30.
2: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Wat was jou bezig? Laat het me vooral weten via de WhatsApp 0118-499-999.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met het nieuws van 6:30. De installatie van 3 wethouders in de gemeente Sluis is op het laatste moment uitgesteld. Van 1 wethouder is de VOG-verklaring nog niet binnen. En daarin staat dat er geen bezwaar uit het verleden is om iemand te benoemen. Fractievoorzitter Sebastian Keimel van Sluis Lokaal baalt dat iedereen werd afgebeld.
4: Ja, dit verdient alles behalve een schoonheidsprijs en dat is heel zachtjes uitgedrukt. Dit had van tevoren geregeld kunnen zijn, ja, ondanks dat er toch maar een beperkte geldigheidsduur heeft.
1: Volgens de gemeente Sluis is het een administratief dingetje en wil het niet zeggen dat die ene wethouder geen VOG-verklaring gaat krijgen. In Terneuzen is Sonja Sui niet benoemd als wethouder. 15 raadsleden stemden voor, 15 tegen en er was 1 onthouding. Dat betekent een gevoelige aftocht voor Sui, die juist van partij was gewisseld om opnieuw wethouder te kunnen worden. Ook als raadslid keert ze niet terug. De andere 4 wethouders in Terneuzen zijn al wel begonnen. Op de A58 is vannacht een spookrijder staande gehouden. De bestuurder reed vanuit Zeeland richting Bergen-op-Zoom tegen het verkeer in dat richting Vlissingen reed. Via de radio werd rond 3:15 gewaarschuwd voor de spookrijder. Even later werd hij staande gehouden bij Bergen-op-Zoom-Zuid. De snelweg werd daarvoor eventjes afgezet. Dichter en schrijver Johanna Kruijt is overleden. Ze werd onder meer bekend door gedichten en verhalen in Vrij Nederland en de Margriet en schreef meer dan 50 boeken. Tot op late leeftijd bleef ze actief. Johanna Kruijt, die lang in Biggekerken woonde, is 85 jaar geworden. Ze is in besloten kring gecremeerd. En het weer dan. Veel zon vandaag, het wordt zomers warm. De noord- tot noordoostenwind neemt toe naar vrij krachtig. En de temperaturen, Pal aan Zee 23 tot 24. En in Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Driver's Seat van Sniffende Tears op Omroep Zeeland. Straks natuurlijk een ziel van de dag. Dat is Peter vandaag die zijn allerlaatste werkdag heeft. En is wel leuk, hij rijdt in een soort taxibusje. En dat zit altijd helemaal volgestouwd met beren en knuffels en dat soort dingen, heb ik begrepen. Maar waarom doet hij dat eigenlijk? Nou, dat ga je straks horen in Zeeland wordt wakker. Eerst eens even naar iets dat eigenlijk wel heel erg bijzonder is. Desiree Godard in Vlissingen vertrekt vandaag naar Kerkrade in Limburg. Ze gaat er namelijk bezig met het Wereldmuziekconcours dat gisteren is begonnen. Mensen van over de hele wereld die komen voor dat concours naar Nederland. Desiree, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Want dat is echt groot, hè, dat WMC.
1: Ja, dat is echt heel groot. Vroeger was het zelfs een hele maand, 4 weekenden lang. Nu is het 2 weekenden mars- en showwedstrijden in het Roda Stadion in Kerkrade.
0: Het zijn showkorpsen, dus eigenlijk niet zomaar muziekkorpsen.
1: Het zijn eigenlijk showkorpsen die letterlijk tot de top behoren. Je komt inderdaad ook niet zomaar op het WMC. Het WMC is trouwens 1 keer in de 4 jaar. Ja, het zijn wedstrijden en je kan daar wereldkampioen worden.
0: En zij maken dat muziek, maar ondertussen doen ze ook, ja, ik noem het zelf maar even heel flauw, dansjes. Er zit een soort choreografie in.
1: Ja.
0: En dan jouw rol, want jij speelt niet mee op een instrument of zo. Wat ga jij daar doen? Nee.
1: Nou, ik ga samen met mijn partner gaan wij daarheen en wij gaan alles op beeld vastleggen.
0: Zodat iedereen kan meekijken over de hele wereld?
1: Ja, via de livestream en dat doen wij beide weekenden.
0: Want je bent al een poosje bezig met korpsspot.nl. Wat is dat?
1: Korpsspot Nederland is een uit de hand gelopen hobby. Mijn partner is dat 7 jaar geleden begonnen. Voor de grap, met een mobiele telefoon. Bij de plaatselijke taptoe wezen filmen. En dat heeft hij op YouTube gezet. En inmiddels rijden wij door heel Nederland heen, inclusief België. En daar kunnen wij eventueel livestreams verzorgen. Dat zenden wij uit op ons YouTube-kanaal. En als een organisatie wil dat wij alleen opnames komen maken, dat kan ook. En dan doen we dat. En dan komt dat achteraf op ons YouTube-kanaal te staan.
0: Wauw.
1: En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik eigenlijk nu de vaste cameravrouw ben. En mijn partner zit in het regie.
0: Hoe zorg jij ervoor dat een muzikant die daar zijn ding staat te doen in zijn volle passie, dat hij goed in beeld is?
1: Omdat wij natuurlijk dit heel veel doen, weten wij de show. Dus we weten wanneer er wat gebeurt. Ik ga Jack, mijn partner dus, die heeft een hele overview, omdat wij met meerdere camera's werken. Dus hij kan ook zien wat er gebeurt op het veld. En wij hebben allebei een koptelefoon op waar wij met elkaar kunnen communiceren. En hij zegt dan, joh, pak die of pak dat of pak zus. En dan doe ik dat en dan gaat dat zo.
0: Het is wel heel bijzonder, zeker ook omdat dat Wereldmuziekconcours, dat is wel de eredivisie, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het wordt ook echt wel het heilige gras genoemd. En het is echt heel groot. Het is, Jack die heeft soms wel eens slapeloze nachten. Ik op dit moment nog niet zo heel erg. Ja. Maar het hele huis staat vol met spullen wat we niet moeten vergeten. En dit moet en zus moet en zo moet. En nou ja, het is heel spannend. En het is een hele grote opdracht. Maar echt een hele gave eer dat wij gevraagd zijn.
0: Ja, geweldig. Desiree, op het heilige gras. En daar sta jij dan straks samen met je partner Jack, zodat de hele wereld kan meekijken tijdens de livestreams die jullie verzorgen van het Wereldmuziekconcours. En dat is echt een ding, dat Wereldmuziekconcours. Hey, dankjewel. Leuk dat je dat hier vertelde, Desiree. I told myself, life is short.

0: UB40 en Can't Help Falling in Love. Wat houdt jou bezig? Neem me mee in de dingen die je graag wil vertellen. Nelly bijvoorbeeld, die woont aan de Westerschelde. En vanaf haar balkon kon ze zo de tollships zien die richting Antwerpen varen voor dat maritieme evenement daar. Die schepen doen mee aan de wedstrijd. Dus uiteindelijk gaan ze nog een keertje voorbij komen. Zij stuurde mij een foto van schepen bij de opkomende zon in de verte. Allemaal van die tollships. Hey, dankjewel Nelly voor jouw bericht.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is bijzonder voor Peter Beekman in Seerarendskerken. Het is zijn laatste werkdag als chauffeur bij Noot. Dat bedrijf rijdt onder meer kinderen naar scholen. Ja, Peter die heeft zijn bus altijd versierd met knuffels, is ons verteld. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laatste werkdag, hoe is dat voor jou?
2: Ja, het is eigenlijk wel een beetje een rustige dag. Want ja, de kinderen die hebben al vakantie. Dus ik rij alleen nog maar cliënten van Cirolo.
0: Ja, en hoe voelt het dan nu op deze laatste dag? Nu zo om 7:15?
2: Nou, best wel relaxed. Want ja, normaal ben ik al bijna aan het rijden. Dus ik lig nu nog in bed. Dus normaal is dat, ben ik al druk bezig.
0: Hey, hoe zit het met al die knuffels?
2: Ja, ik ben er eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja, toen ik nog bij TCR werkte. En ja, toen heb ik dus allemaal beren in mijn bus te hangen.
0: Ja.
2: En die zit over, ik denk, een stuk of 25. En ja, het is gewoon bekend. Het is de berenbus.
0: De berenbus. Maar waarom ben je daar ooit mee begonnen dan?
2: Ja, ik vind het gewoon zelf leuk. En ja, beren, dat vind ik gewoon. Al die knuffels ophangen, ja, die zitten overal. En de kinderen, die vinden het ook leuk. En zelfs de cliënten van Cirolo, die kijken er echt naar.
0: Echt waar? Ze balen ervan als je misschien een keertje niet komt, want dan zijn de knuffels er ook niet.
2: Nou, dat weet ik niet, want ja, ik ben er altijd.
0: dat is ook wel zo. Ja. Met kerst en zo trouwens pas je het aan, hè? Dan is het een kerstthema.
2: Ja, dan dat vind ik eigenlijk de leukste tijd, want ja, dan gaan al de beren die handen eruit. En dan wordt het echt de kerstbus.
0: Ja.
2: Want dan hang ik ook allemaal kerstknuffels op. En ik doe de verlichting in. Dus ja, 's morgens vroeg is het natuurlijk helemaal leuk als je gaat rijden. Want ja, dan is het natuurlijk nog donker.
0: Ja, hey Peter.
2: Dan is het een leuke sfeer in de bus.
0: Ja, je zegt net, ik ben er altijd. Maar straks ben je er niet meer. Hoe is dat voor jou straks om inderdaad de hele tijd in bed te kunnen blijven liggen, bij wijze van spreken?
2: Nou ja, het is een beetje dubbel, hè. Want ja, mijn werk deed ik natuurlijk met veel plezier. Maar ja, op een gegeven moment dan. Ik heb ook best wel rugklachten.
0: Ja.
2: En ja, dan allemaal in die bus rijden. Mijn chiropractor zegt ook van, het is niet bevorderlijk voor je rug, wat voor werk jij doet.
0: Ik wens je een goede laatste werkdag, ook al verloopt die nu al wat anders dan anders. Wat gaat er straks met die knuffels gebeuren als jij niet meer rijdt?
2: Ja, die heb ik gisteravond heb ik ze er allemaal uitgehaald. Want ja, vanmiddag moet ik mijn bus inleveren. En ja, ze zitten nu allemaal in een doos, dus ik weet het nog niet.
0: Ah, maar wel gewoon bij jou thuis, hoop ik.
2: Ja. We gaan thuis.
0: Peter, ik geef je bij deze gewoon ook even een knuffel op deze laatste werkdag voor jou. Dank je wel dat
2: je
0: hier dit vertelde. We vinden het een mooi verhaal, Peter. En daarom ben je ook nog eens een keertje de hele dag onze Zeeuw van de Dag. Goeiedag, hè?

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Extreme hitte zorgt voor drukte op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. En ik hoorde dat ook van iemand die werkt bij het ADZ in Goes. Van ja, wij krijgen de laatste tijd heel veel opvallend veel mensen die te weinig water drinken. Ja, dan komen ze uiteindelijk toch bij ons terecht. Nou, normaal is er een piek in de winter als mensen ongelukken krijgen bijvoorbeeld, doordat ze uitglijden. Maar tijdens de afgelopen hittegolf kwamen dus opvallend veel mensen binnen op de spoedafdeling met een hitteberoerte bijvoorbeeld. Of, zoals ik zelf heb gehoord, doordat ze te weinig hebben gedronken, maar ook met haperende nieren die door die uitdroging niet goed werken. Voor je lijf voelt de hitte alsof je constant aan het sporten bent, zegt een deskundige in het AD vanmorgen. Een grote stresstest voor je lijf. Poolpodia, zoals de Spot in Middelburg en Pit in Terneuzen, staan onder druk. Volgens hun landelijke belangenvereniging kwam vorig jaar 5% minder publiek, terwijl de uitgaven harder stijgen dan de inkomsten. Dus elke klant hebben ze wel nodig. Poolpodia durven, doordat ze minder geld hebben, ook minder risico te nemen. En dat is volgens de belangenvereniging slecht voor de ontwikkeling van artiesten. Na de verloren voetbalwedstrijd Marokko tegen Frankrijk zijn in Vlissingen Marokkanen de straat opgegaan. Onder meer in de Scheldestraat en in het middengebied toeterden ze rond middernacht. En werd vuurwerk afgestoken, maar dat gaf voor zover bekend alleen een beetje geluidsoverlast. Duurde ook niet heel erg lang, verder bleef het rustig. En, ja, dit dan. Een 17-jarige jongen uit België die dacht dat hij zijn crossmotor kon verkopen, ging naar Utrecht, omdat daar de koper zou zitten, maar hij werd slachtoffer van een babbeltruc. Die zogenaamde koper maakte een testritje en die kwam niet meer terug. Als waarborg had de dief een smartphone achtergelaten die niet echt was. Die was gevuld met kneedklei en met loodjes. Nou, dat is heel vervelend voor die jongen, want die motor is die kwijt. De politie zegt, controleer de koper via Check de Verkoper. Kennelijk is dat een website. Vraag om een geldig legitimatiebewijs. Maak met toestemming een foto van de koper en misschien een GPS-tracker. Als je dat aan die motor had gedaan, die je wilde verkopen, ja, dan had je in elk geval nu geweten waar die was.

Sting en Set Them Free If You Love Somebody. Straks in Zeeland Wordt Wakker ga ik praten over de zomertocht. Die is dit weekend op Tholen, maar wel met aanpassingen vanwege de hitte. He, daar gaan we weer. Allemaal dingen worden aangepast. Tot aan het nieuws. Ik heb er zin in. The Rolling Stones.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
2: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier. Omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
0: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
13: Zeeland. Goedemorgen, veel zon vandaag en het wordt zomers warm. Een noord- tot noordoostenwind neemt toe naar vrij krachtig. Pal aan zee 23 tot 24 graden. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden. Ja, die hitte die zorgt er al wel weer voor dat evenementen worden aangepast. Telefoontje straks met de Zeven Dorpentocht op Tolen. Verder in het nieuws is het gedoe in de gemeente Sluis. Omdat van één persoon de VOG-verklaring nog niet binnen is, ging de installatie van wethouders niet door. Iedereen werd op het laatste moment afgebeld. Op de A58 is vannacht een spookrijder staande gehouden. Die reed vanuit Zeeland naar Bergen-op-Zoom, maar dan wel tegen het verkeer in. En ook Vlissingen heeft nu voor het eerst een buurtcamping voor mensen die een gewone camping niet kunnen betalen. Dit is Zeeland wordt wakker.

0: Bonnie Tyler. Ze is niet meer, maar haar muziek nog wel. Dit is Lost in France. 7:10 Omroep Zeeland. Ontdek het eiland te voet. Staat op de website van de zevendorpentocht Eiland Tholen. Ja, die is morgen. En om ervoor te zorgen dat je ook weer veilig bij de finish komt, kun je vroeger starten, is de langste route ook ingekort. Anton Timmermans van de organisatie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat was het moment dat jullie dachten van ja, hier moeten we iets mee?
1: Wij hebben eigenlijk vorig weekend al de weersverwachting in de gaten gehouden. En afgelopen maandagavond zijn we bij elkaar gekomen en gedacht van ja, wat moet je? Als ze 30 graden plus op gaan geven, dan moet je een alternatief bieden. En dat hebben we maandag besloten.
0: Ja, en wat is dat alternatief dan?
1: Dat wij de 50 kilometer route gaan we inkorten naar 40 kilometer. Dus we slaan één plaatsje over. We gaan de andere afstanden wat vroeger laten starten, zodat ze niet op het heetst van de dag nog hoeven te lopen. We hebben gezorgd voor extra water bij alle rustposten. En we hebben zelfs een rustpost extra gemaakt, zodat de mensen toch om de, nou pak beter, 4 kilometer steeds water kunnen pakken, een verstapering kunnen krijgen en dat soort dingen.
0: Hebben jullie ook nog overwogen om het dan maar helemaal af te blazen?
1: Nee, dat hebben we nog niet overwogen. Omdat we toch wel zoiets hadden van, ah, goed, er zijn ook kortere afstanden bij. En als je daar op tijd begint, dan kun je toch wel lopen.
0: Ja.
1: Dus dat is nog niet aan de orde geweest. Nee.
0: En er blijft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid van mensen om wel of niet mee te doen. Zien jullie dat ook zo?
1: Ja, dat zien we zeker zo. We hebben ook op de shows dus ook vandaag nog weer gedeeld van wat wij verwachten van de mensen. Zorg dat ze goed eten, goed drinken, dat ze er echt insmeren, beschermen tegen de zon. En als het niet gaat, zorg dan dat je uitstapt. Je mag gewoon stoppen zonder problemen. Je mag de route inkorten zonder problemen. Dat maakt ons allemaal niet uit. Het gaat erom dat mensen plezier hebben in het wandelen en niet dat ze in een ziekenhuis terechtkomen of zo.
0: Ja, dus stel je voor dat je, ik weet niet of die route ertussen zit, 30 wil lopen en je loopt er nu 15, dan is het ook oké.
1: Dat is helemaal oké. Kijk, we hebben ook marsleiders, die rijden de routes langs en die hebben ook in de auto's nog extra water. Dus als ze mensen zien die het moeilijk hebben, dan kunnen die stoppen, een flesje water geven. We hebben 13 mensen van de EHBO beschikbaar. Dus we zijn wat dat betreft denk ik goed voorbereid.
0: Maar dan ook voldoende water voor de EHBO'ers, want daar moet je dan ook op letten.
1: Ja, ook. Ja. We hebben voor iedereen extra water. We zijn zelfs extra flesjes water gaan halen. Ja. Die we dan in de auto's mee kunnen nemen. Zodat de mensen daar gewoon zo zien. Hey jongens, heb je geen water meer? Hier heb je een flesje.
0: Ja, het klinkt heel voor de hand liggend, maar blijf voldoende drinken. Ik werd dat gisteren ook nog een keertje verteld door iemand die ik ken, die hoorde over mensen die uitdroogden en dat soort dingen. Gewoon simpelweg omdat je soms een beetje vergeet te drinken. Dat kan, hè?
1: Ja, absoluut. Mensen denken van, oh, het gaat nog goed. Ik blijf wel lopen. En juist dat is natuurlijk het gevaar. Want dan ben je op dat moment toch al een hoop vocht aan het verliezen. Alleen merk je het nog niet.
0: Ja.
1: Als je het gaat merken, is het eigenlijk al een beetje aan de late kant.
0: Dat is het, en zeker weten. Nou, goed opletten mensen bij die zevendorpentocht. Wat maakt die tocht, ondanks de hitte, en misschien dankzij de hitte kan ook, wat maakt die tocht zo mooi volgens jou, Anton?
1: De fantastische routes die wij hebben op het eiland Tholen. Er zijn stukjes bij die we buiten dijks lopen. De prachtige polderwegen. De Zevendorpentocht staat al sinds de oprichting bekend om de enorm goede verzorging. We hebben 15 rustposten voor de langste afstand. En op al die rustposten krijgen de mensen een versnapering.

0: bouillon, hetzij ranjam of een bolus of een stroopwafel, fruit, watermeloen, noem het maar op. We hebben op alle posten wat. En de gezelligheid, de sfeer. Als je in het dorp morgen aankomt, dan is daar muziek, er is lekker eten, een terrasje gemaakt. Dus het is gewoon een dorpsevenement geworden.
1: Dit klinkt eigenlijk veel leuker als de Nijmeegse Vierdaagse, als ik dit zo hoor.
0: Nou, het leuke weet ik niet. Ik heb de Nijmeegse Vierdaagse zelf opgelopen. Die is ook heel leuk. Maar die is wel veel massaler. En kijk, dit is wat gemoedelijker.
1: Dat bedoel ik. En goede verzorging hoor ik ook net van jou. Hey Anton, succes in elk geval. Mensen, drink voldoende. Ik zeg het er nog maar een keertje hoor. Het is zo voor de hand liggend, maar we vergeten het wel eens. Morgen de Zevendorpentocht Eiland Tolen. Zevendorpentocht.com. Kun je zelf nog even kijken naar de routes en dat soort dingen. Met aanpassingen vanwege de hitte. Anton, dankjewel.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Mario Echthuizen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Het is wel weer de dag van de weerman, volgens mij.
1: Ja, ja, dat is de afgelopen weken misschien wel een beetje zo geweest. Ik denk dat wij niet slecht kunnen doen nu, hè?
0: Nee,
1: met het mooie weer aankondigen.
0: Nee, want ook nu, vandaag, wat ga je ons vertellen?
1: Nou ja, nog steeds weet dat standvastige hoge drukgebied met een enorme uitloper richting ons land de grip op dat mooie weer vast te houden. Het is ook vandaag weer opnieuw zonnig en op de meeste plaatsen zomers warm met late vanmiddag temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Misschien dat in Zeeuws-Vlaanderen op een enkel plaats de tropische grens van 30 graden net bereikt kan worden. Nou, als dat in Westdorp gebeurt, dan is de derde regionale hittegolf daar een feit. In het westen van de eilanden, vooral pal langs het water, blijft het met 23 à 24 net onder die zomerse grens. De drukverschillen die gaan wel wat toenemen en dat merken we aan de wind later vandaag. De noord- tot noordoostenwind neemt dan toe naar vrij krachtig op de koppen van de eilanden, kracht 5. Elders blijft de wind matig, kracht 3, later 4. Nou, komende nacht neemt de wind weer wat af en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Ook komende dagen is het aanhoudend zonnig en zomers tot tropisch warm.
0: Ja, zeker. Gaan we rekening mee houden. Ik krijg trouwens een appje van Thijs die laat weten, hitte. Dit bijzondere fenomeen heet zomer. Maar het is wel een bijzondere zomer natuurlijk, Mario.
1: Dat wel, ja, dat wel zeker. Dat je nu al de derde regionale hittegolf gaat krijgen in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is al bijzonder op zich.
0: Ja, Thijs laat ook nog weten, heerlijke zomer tot zover. Regen, moeten we het daar nog even over hebben?
1: Ja, nou, de eerste regensignalen lijken pas op z'n vroegst woensdagavond, donderdagnacht volgende week. Dus tot die tijd blijft het aanhoudend droog.
0: Dankjewel, Mario Echthuizen.

0: Fairground Attraction en Perfect. 7 minuten voor 7:30 is het. Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan podia zoals Pit in Terneuzen en De Spot in Middelburg. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was het 1 op de 4. Ook in Groningen bijvoorbeeld, bij het poppodium Simplon, merken ze dat.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Het zijn cijfers die bij elkaar zijn verzameld door de Landelijke Vereniging van Poppodia. Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Honderden mensen hebben gedemonstreerd gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek, Gelderland, tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met speciaal LHBTIQ+-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
2: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: De nieuwe coalitie in Oldebroek houdt ondanks het protest vast aan zijn besluit. De hitte zorgt voor opvallende verschuiving in Nederlandse ziekenhuizen. De grootste drukte was normaal altijd in de winter. Maar nu raken de spoedeisende hulpen ook steeds vaker tijdens de hittegolven voller. Bijvoorbeeld door hitteberoertes en doordat mensen te weinig drinken. Ik had het er net nog over met de organisator van de Zevendorpentocht. En dan voetbal. Marokko tegen Frankrijk. Het is Marokko niet gelukt om te stunten. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft, toen de 2 doelpunten vielen. In Utrecht is meegekeken in een bioscoopzaal. En dit zijn de reacties.
3: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
4: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
5: Ja. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
4: Nee.
6: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan... Dan is dat het.
0: In verschillende steden gingen Marokkaanse supporters ook na de wedstrijd de straat op. Ook in Zeeland gebeurde dat. Vlissingen bijvoorbeeld. Getoeter en vuurwerk. Het zorgde verder nergens voor problemen. Frankrijk speelt in de halve finale tegen Spanje of België. De Rode Duivels, onze buren. Het is 4 minuten voor 7:30.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland-app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
5: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, Vlissingen heeft voor het eerst een buurtcamping. Wat dat dan is, ga je straks horen. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 19:30. De installatie van 3 wethouders in de gemeente Sluis is op het laatste moment uitgesteld. Van 1 wethouder is de VOG-verklaring nog niet binnen. Daarin staat dat er geen bezwaar uit het verleden is om iemand te benoemen. Fractievoorzitter Sebastian Keimel van Sluis Lokaal baalt dat iedereen werd afgebeld.
9: Ik verdien alles behalve een stoorheidsprijs en dat is heel zachtjes uitgedrukt. Dit had van tevoren geregeld kunnen zijn, ja, ondanks dat een vochtbare beperkte geldigheidsduur heeft.
8: Volgens de gemeente Sluis is het een administratief dingetje en wil het niet zeggen dat die ene wethouder geen VOG-verklaring kan krijgen. Een time moment voor politica Sonja Suijenteneuze. Ze is niet benoemd tot wethouder. 15 raadsleden waren voor, 15 tegen en 1 onthield zich van stemming. Sui was juist van partij gewisseld om opnieuw wethouder te kunnen zijn. Ze verliet geëmotioneerd de raadzaal en de andere 4 wethouders zijn wel begonnen. In de buurt van Capelle is vanochtend een personenbusje in een sloot terechtgekomen op de weg langs de Zeedijk. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt. Het busje is inmiddels weggetakeld. En dichter en schrijver Johanna Kruid is overleden. Ze werd onder meer bekend door gedichten en verhalen in Vrij Nederland en de Margriet en schreef meer dan 50 boeken. Tot op late leeftijd bleef ze actief. Johanna Kruid, die lang in Biggekerken woonde, is 85 geworden. Ze is in besloten kring gecremeerd. En dan het weer. Veel zon en het wordt zomers warm, een noord- tot noordoostenwind neemt toe naar vrij krachtig. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden. Pal aan zee blijft het steken bij 23 tot 24. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: De Spice Girls en Wannabe op Omroep Zeeland. 6 minuten over 7:30. Vakantie gaat beginnen. Vandaag nog even laatste werkdag. Misschien voor jou en dan weken vakantie als je weggaat. Laat het me vooral eventjes weten. 0148459. Bestemming ben ik altijd wel benieuwd naar. Waar gaan we heen dit keer? Misschien wel naar een camping, ver weg, of iets dichterbij, of gewoon een camping bij jou in de buurt. Want Vlissingen heeft vandaag voor het eerst zijn eigen buurtcamping. Een pop-up camping is dat in de wijk Bossenburg. 3 dagen lang is een terrein daar voorzien van allemaal tentjes en dat soort dingen. Vorig jaar had Middelburg de Zeeuwse primeur van zo'n buurtcamping, nadat er elders in het land al wel waren. Angelique Duindam in Vlissingen. Goedemorgen, Angelique.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Als je dan nu...
1: Ja, gewoon lekker bij huis.
0: Ja, precies. Ben jij daar nu ook al op dat terrein?
1: Nee, dat nog net niet. Wij gaan om 9:00 starten met het terrein helemaal bouwrijp te maken.
0: Oké. Okay. Gaan we nu eens eventjes een stukje vooruit in de tijd. Hoe gaat het er straks uitzien?
1: Nou, als het goed is, we hebben 5 gezinnen die zich hebben aangemeld om te komen kamperen. En dus wij gaan dan een stukje van het Indianenveld gaan wij afzetten. En daar gaan wij dan de tenten plaatsen en zorgen dat er wat te doen is. Er komt Jutti Frutti komt. Dus Judith Adriaans, die komt met haar, haar caravan. En die komt dan allemaal dingetjes doen. En dat is voor vandaag. En morgen hebben we een heel groot springkussen. En omdat het warm is, gaan we met heel veel water spelen. En we gaan barbecuen en een bingo. En zondag hebben we dan... volgens mij beginnen we met ontbijt zaterdagochtend.
0: Ja, dat zal wel. Hey, die camping, want vorig jaar was het in Middelburg dan voor het eerst. Nu dan ook eentje in Vlissingen.
1: In Vlissingen,
0: voor wie is het? Wie komen daar straks?
1: Het is echt voor gezinnen van de wijk Bossenburg. En die mogen dus bij ons... het is gezinnen. Het is dus niet dat je bij ons komt en dat je je kinderen afgeeft en dat je dan weer weggaat. Nee, het is echt voor ouders en hun kind om eigenlijk een beetje op vakantie te gaan zonder op vakantie te gaan.
0: Want dat kunnen ze normaal niet weg, dus blijf je dan niet meer in de buurt?
1: Ja, en het is, wij hebben gezegd het is €15 per gezin. Dus het is, en dan kun je toch even genieten. Of tenminste, ervaren hoe het is om te kamperen.
0: Ja, maar
1: je
0: dan
1: kan
0: lijkt
1: bij
0: me
1: ons
0: wel
1: blijven slapen.
0: Dat lijkt me wel gek. Je kunt je huis bij wijze van spreken zien en dan toch heb je een vakantiegevoel.
1: Ja, nou ja, dat is voor mij ook. Want ik weet wel dat ik 's ochtends vroeg gewoon in mijn eigen huis ga douchen. Dat ga ik gewoon wel. Ik ga gewoon wel in mijn eigen huis douchen. We hebben wel Dixie. En we mogen plassen in de gymzaal. Maar ik ga gewoon wel in mijn eigen huis. Dat dan weer wel.
0: Die ene concessie, die staan we jou toe, Angelique Duindam. Het is bijzonder, denk ik. Wat hoop je, welk gevoel hoop je aan het eind te hebben over 3 dagen op zondag?
1: Nou ja, dat er buurtbewoners zijn die elkaar beter hebben leren kennen. Dat de kinderen ook elkaar hebben ontmoet en dan daarna elkaar weten te vinden. En dat het gewoon een leuke ervaring was om te herhalen volgend jaar.
0: Angelique Duindam, dankjewel. En dat zeg je nu, terwijl het nog moet beginnen, die eerste keer. Heel veel succes in elk geval. Heel veel plezier ook. De mensen die daarna die eerste buurtcamping in Vlissingen gaan. Middelburg is er volgens mij dit jaar ook weer eentje. Misschien later dit of volgend jaar ook op andere plekken. Want het smaakt volgens mij wel naar meer als ik dat zo hoor. Angelique, bedankt hè.

Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Gisteren hoorde je hier op dit tijdstip een gesprek over het IJzeren Torentje. Dat is de vuurtoren in Westkapelle, de kleine vuurtoren aan de Zeedijk. Want die bestaat tenslotte 150 jaar. En ik kreeg nog een mooie mail na dat gesprek van Niels van Rooyen. Ga ik even voorlezen. Hij laat weten aan mij: de opa van mijn opa van Rooyen was vuurtorenwachter in Westkapelle. Ze woonde bij de IJzeren Toren aan de landzijde onderaan de Zeedijk in de vuurtorenwachterswoning. Dat huisje is bij de laatste dijkversterking afgebroken. En na het aansteken van de kleine vuurtoren fietste hij dagelijks naar het Ogenlicht, dus de hoge vuurtoren, legio trappen op om de lamp aan te steken. Bij storm hing hij een zwarte bol aan de signalen, de waarschuwingen voor vlaggenmast op de toren. Zoals iedereen op het dorp een bijnaam heeft in verband met alle vernoemingen en dubbele namen binnen families, werd hij Den Boluut genoemd. De zware stormwaarschuwing bol hangt uit. Den Boluut. Dus daar ging de Boluut weer op zijn fiets. Hij was, net als de vuurtoren, lang van gestalte. Niels, dank je wel. Wat een mooie herinnering heb je mij gestuurd. Via de mail in dit geval. Je mag ook altijd natuurlijk appen. 0184999999. Over de IJzeren Toren in Westkapelle.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom. De dingen die jij doet dit weekend, ik hoor ze graag op 0118-499-999. Straks een koppel uit Vlissingen gaat iets heel bijzonders doen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Eerst eens eventjes kijken naar een paar berichten die ik zag. Bijvoorbeeld dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Telegraaf schrijft dat. Gemiddeld 25 gedode dieren per wolf, blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar zijn in ons land 3300 dieren gedood door wolven. En staatssecretaris Erkens van Landbouw is naar Duitsland geweest om te kijken hoe ze daar met wolven omgaan. Liet al wel weten dat hij daar inspiratie vandaan heeft gehaald om het wolvenbeleid in Nederland wat anders in te gaan richten, maar hoe en wat precies, dat zegt hij nog niet. PostNL wil er langer over doen om een poststuk te bezorgen. Het is te duur om de huidige verplichtingen in stand te houden, zegt het bedrijf nog maar een keertje. Nu krijg je een brief, als het goed is, binnen 2 dagen. Dat zou wel eens 3 dagen kunnen worden. En PostNL zegt dat het ook helpt als er minder brievenbussen zijn. Dus misschien verdwijnen er nog wel een paar. We versturen minder post, waardoor PostNL ook steeds minder inkomsten heeft. En gevonden voorwerpen bij De Ballade, dat festival van vorig weekend in Terneuzen. Petjes, broeken, jassen, portemonnee, ID-bewijs, fietsen. Wie vergeet zijn fiets nou? Het is wel gebeurd in elk geval bij De Ballade. Vandaag en morgen kun je het allemaal komen afhalen bij De Vliegende Hollander in Terneuzen. De fietsen staan nog wel op het festivalterrein. Maar verder, als je iets mist, kun je daar dus naartoe. En dan dat verhaal van die twee die naar Kerkrade gaan. Dat zijn Desiree en haar partner Jack. Ze vertrekken vandaag richting Kerkrade naar het Wereldmuziekconcours, waar mensen over de hele wereld voor naar Nederland komen. Dag Desiree.
1: Goedemorgen Remco.
0: Want dat is echt groot, hè, dat WMC.
1: Ja, dat is echt heel groot. Vroeger was het zelfs een hele maand, 4 weekenden lang. Nu is het 2 weekenden mars- en showwedstrijden in het Roda Stadion in Kerkrade.
0: Het zijn showkorpsen, dus eigenlijk niet zomaar muziekkorpsen.
1: Het zijn eigenlijk showkorpsen die letterlijk tot de top behoren. Je komt inderdaad ook niet zomaar op het WMC. Het WMC is trouwens 1 keer in de 4 jaar. Ja, het zijn wedstrijden en je kan daar wereldkampioen worden.
0: En zij maken dat muziek, maar ondertussen doen ze ook, ja, ik noem het zelf maar even heel flauw, dansjes. Er zit een soort choreografie in.
1: Ja.
0: En dan jouw rol, want jij speelt niet mee op een instrument of zo. Wat ga jij daar doen?
1: Nee. Nou, ik ga samen met mijn partner gaan wij daarheen en wij gaan alles op beeld vastleggen.
0: Zodat iedereen kan meekijken over de hele wereld?
1: Ja, via de livestream en dat doen wij beide weekenden.
0: Want je bent al een poosje bezig met korpsspot.nl. Wat is dat?
1: Korpsspot Nederland is een uit de hand gelopen hobby. Mijn partner is dat 7 jaar geleden begonnen. Voor de grap met een mobiele telefoon. Bij de plaatselijke taptoe wezen filmen. En dat heeft hij op YouTube gezet. En inmiddels rijden wij door heel Nederland heen. Inclusief België. En daar kunnen wij eventueel livestreams verzorgen. Dat zenden wij uit op ons YouTube kanaal. En als een organisatie wil dat wij alleen opnames komen maken. Dat kan ook. En dan doen we dat. En dan komt dat achteraf op ons YouTube kanaal te staan.
0: Wauw.
1: En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik eigenlijk nu de vaste cameravrouw ben. En mijn partner zit in het regie.
0: Hoe zorg jij ervoor dat een muzikant die daar zijn ding staat te doen in zijn volle passie, dat hij goed in beeld is?
1: Omdat wij natuurlijk dit heel veel doen, weten wij de show. Dus wij weten wanneer er wat gebeurt. Jack, mijn partner dus, die heeft een hele overview, omdat wij met meerdere camera's werken. Dus hij kan ook zien wat er gebeurt op het veld. En wij hebben allebei een koptelefoon op waar wij met elkaar kunnen communiceren. En hij zegt dan, joh, pak die of pak dat of pak zus. En dan doe ik dat en dan gaat dat zo.
0: Het is wel heel bijzonder. Zeker ook omdat het Wereldmuziekconcours, dat is wel de eredivisie, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het wordt ook echt wel het heilige gras genoemd. En het is echt heel groot. Het is, Jack die heeft soms wel eens slapeloze nachten. Ik op dit moment nog niet zo heel erg.
0: Ja.
1: Maar het hele huis staat vol met spullen wat we niet moeten vergeten. En dit moet en zus moet en zo moet. En nou ja, het is heel spannend. En het is een hele grote opdracht, maar echt een hele gave eer dat wij gevraagd zijn.
0: Succes daar, Desiree, op het heilige gras.

0: Eros Ramazzotti en Un Emozione Per Sempre. Geef nog een reactie van Ad, die zelf ook in de muziekwereld zit. Hij laat weten, ook gewone muziekverenigingen doen mee aan het WMC. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Fanfares, brass, bands, harmonieën. Ze spelen allemaal in de Roda Hal in Kerkrade. En ja, die zijn dan dus ook te zien, denk ik, in die livestreams die Jack en Desiree verzorgen. Te zien over de hele wereld. Atte, dankjewel voor jouw toevoeging. Sluis zou zijn nieuwe wethouders installeren. Alleen iedereen werd op het laatste moment afgebeld. Er ontbreekt nog een VOG-verklaring. Waarom is dat belangrijk? En vooral, hoe kan dat? Ga ik het straks over hebben na het nieuws.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
13: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
12: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
14: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
15: Echt jammer, man.
14: En nu?
16: Nu gaan we redden. Nee, joh.
14: Echt?
16: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
12: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
26: Goedemorgen. Voor veel mensen de laatste werkdag voor de vakantie ook in Zeeland begint. Met veel zon, een noord- tot noordoostenwind. 23 graden aan zee tot lokaal 30 in Zeeuws-Vlaanderen. In het nieuws is het nieuwe gedoe in de gemeente Sluis. Door een VOG-verklaring die niet op tijd binnen is, is de installatie van de wethouders uitgesteld. Ariane gaat het zo even analyseren. Verder was het een taai moment voor politica Sonja Suy in Terneuzen. Ze is niet benoemd tot wethouder en dacht ze wel rekening mee gehouden dat ze het zou worden. Ze kwam net 1 stem tekort. En herinneringen van zangeres Rosanne uit Groeden aan het hoekje van de straat. Nieuw werk stelt ze straks zelf voor over een half uur. Op deze vrijdag.

0: College van burgemeester en wethouders worden geïnstalleerd. Maar dat werd op het allerlaatste moment afgeblazen en uitgesteld tot eind augustus. Ariane Lafort, mijn collega die de ontwikkelingen in Sluis allemaal volgt. Goedemorgen, Ariane.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat is er nou toch weer gebeurd?
1: Ja, je kent het, hè? Installatie van een nieuw college, in dit geval in Sluis, van de partijen Sluis Lokaal, de VVD en het CDA. Ja, dat zijn normaal altijd feestelijke gebeurtenissen. Hè? De hele gemeenteraad is erbij, trotse familie, andere betrokkenen. Dus ja, het was natuurlijk toch wel heel speciaal dat dat op het allerlaatste moment gisteravond werd afgeblazen. Ik stond bij wijze van spreken al één been in de auto, met de cameraman om naar Sluis te rijden.
0: Ja.
1: En toen werd het toch echt op het allerlaatste moment werd het afgeblazen.
0: Ja, en het draait dan om een VOG, dat is zo'n verklaring. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, VOG, verklaring omtrent het gedrag. Dat moet een document wat je moet opvragen bij het ministerie van Justitie. Dat moet je zelf doen. Dat geeft aan of je geen ernstige dingen op je kerfstok hebt staan. Omdat je natuurlijk als wethouder in dit geval natuurlijk ook met vertrouwelijke informatie omgaat. Dat moet je telkens vernieuwen. Er kan natuurlijk in de tussentijd iets gebeuren. Ja. Dus ook al ben je zittende wethouder en word je opnieuw geïnstalleerd, dan moet je opnieuw zo'n verklaring kunnen overleggen. Een woordvoerder van de gemeente Sluis die vertelde trouwens, ja, dit is in dit geval puur administratief. De verklaring is te laat binnengekomen. Het is dus niet zo dat een van de wethouders iets op zijn kerfstok heeft, waardoor die zo'n verklaring niet kan overleggen.
0: Ja, maar het komt toch ook een beetje gek over. Dus ze zijn heel lang bezig met het formeren van zo'n college van burgemeester en wethouders. Het is niet dat je het niet ziet aankomen dat er uiteindelijk een keertje zo'n VOG nodig is. Wordt het dan op het laatste moment aangevraagd?
1: Ja, de woorden inderdaad, de reacties die klonken waren knullig.
0: Ja.
1: Het is een blamage, het is amateuristisch. Hè? Ik geloof, want fractievoorzitter Sebastian Keimel van Sluis Lokaal, die zei het volgens mij vorig uur al bij jou, van ja, op het moment dat je zo'n onderhandelingsproces ingaat en je bent kandidaat wethouder, of je nou veel of weinig kans maakt, zorg nou dat je zo'n verklaring alvast opvraagt. Want het kan 1 tot 4 weken duren voordat zo'n verklaring er is. Dus zorg nou dat je hebt liggen, hè, want dat blijft ook 4 maanden geldig. Nou ja, dat is er zo lang duurt ongeveer zo'n formatieproces. Dit had je toch kunnen zien aankomen.
0: En wat nu dan? Want ergens komt die verklaring straks nog binnen. Dan zou je ook kunnen denken, even gauw de doorrammen, maar wachten tot augustus?
1: Ja, weet je, het is heel knullig en amateuristisch, zou je kunnen zeggen. Hè. Zorg dat je die verklaring hebt liggen. Maar waarom kijken we er in Sluis zo van op? Omdat het, Remco, het blijft een beetje stapelen. Hè. Sluis is een gemeente waar ze elkaar voortdurend in de haren vliegen. Ook in het verleden al. Hè. Colleges die sneuvelen, een beetje een sfeer van, jouw partij heeft mijn wethouder ooit eens een keer weggestuurd en dat vergeef ik je nooit.
0: Ja.
1: Ben de Reu in dit formatieproces ook weer persoonlijke vetes, ruzies onder elkaar. Op een gegeven moment informateur Ben de Reu. Dat formatieproces liep niet door die onderlinge ruzies. Die heeft de mensen voor een bezinningsweek naar huis gestuurd. Van ga er eens over nadenken. Want het gaat toch niet om jullie verhoudingen onderling, maar het gaat om belang van de gemeente Sluis. Maar ja, dat heeft weinig opgeleverd. En nu ook zit je met een college, een zittend college, wat dan uit een soort noodgedwongen dan toch maar 4 jaar verder gaat.
0: Ja.
1: Het niet eens kan worden over een nieuw collegeakkoord. Hè, van wat is onze visie voor de komende 4 jaar. Dus het voelt toch allemaal niet goed, Remco.
0: Ariane, als je bij Netflix zou werken, dan zou je denken van hé, hier zit een hele mooie politieke intrige in een mooie serie of zo, een soort House of Cards.
1: Ja, zoiets, maar dan op lokaal niveau. Dat zou je best kunnen zeggen, Remco.
0: Oké, ik daag de filmmakers uit. Komen met Sluis de Movie, bijvoorbeeld. Ariane, dankjewel voor jouw analyse in elk geval.

0: duurt te lang.
1: Davina Michel en duurt te lang. Mario Echthuizen, wat komt eraan?
2: Nou ja, nog steeds weet dat standvastige hoge drukgebied met een enorme uitloper richting ons land de grip op dat mooie weer vast te houden. Het is ook vandaag weer opnieuw zonnig en op de meeste plaatsen zomers warm met late vanmiddag temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Misschien dat in Zeeuws-Vlaanderen op een enkel plaats de tropische grens van 30 graden net bereikt kan worden. Nou, als dat in Westdorp gebeurt, dan is de derde regionale hittegolf daar een feit. In het westen van de eilanden, vooral pal langs het water, blijft het met 23 à 24 net onder die zomerse grens. De drukverschillen die gaan wel wat toenemen en dat merken we aan de wind later vandaag. De noord- tot noordoostenwind neemt dan toe naar vrij krachtig op de koppen van de eilanden, kracht 5. Elders blijft de wind matig, kracht 3, later 4. Nou, komende nacht neemt de wind weer wat af en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Ook komende dagen is het aanhoudend zonnig en zomers tot tropisch warm.
1: Ja, en ik weet inderdaad dat er regen op zijn vroegst pas ergens halverwege komende week. Dankjewel Mario Echthuizen. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 10 minuten voor 11. Laagwater vanmiddag om 5 uur. En de watertemperatuur, ga vooral even lekker zwemmen vandaag, 22 tot 25 graden.

0: Imani en Don't Be So Shy. Het gaat steeds minder goed met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Zoals bijvoorbeeld Podium Pit in Terneuzen en Podium De Spot in Middelburg. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat veel meer. Ook bij poppodium Simplon in Groningen bijvoorbeeld merken ze dat.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Het zijn allemaal cijfers die verzameld zijn door de Landelijke Vereniging van Clubs en Poppodia. En ze zeggen dan ook, doordat er minder bezoekers komen, de helft of meer dan de helft van de aangesloten poppodia vorig jaar in het rood eindigde. De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting via Apple Pay en Google Pay. Cybercriminelen stelen creditcardgegevens, voegen de pas toe op hun eigen telefoon en pinnen dan vervolgens grote bedragen, want dan lijkt het net alsof jij daar met je telefoon dingen staat af te rekenen. RTL Nieuws heeft er een verhaal over. Sinds februari ontvangt het meldpunt meldingen over die vorm van oplichting en slachtoffers verliezen gemiddeld meer dan 1000 euro. Dus pas op met Apple Pay en Google Pay. De hitte, zeker als die extreem is, zorgt voor een opvallende verschuiving in Nederlandse ziekenhuizen. Eerst was de winter eigenlijk altijd het drukst, maar tegenwoordig liggen de spoedeisende hulpen ook tijdens de hittegolven voller. Ik hoorde het zelf ook van iemand bij het ziekenhuis hier bij ons in Zeeland, in Goes, dat ze daar toch wel opvallend veel mensen binnenkrijgen die bijvoorbeeld te weinig water drinken, waardoor je te weinig zweet en ja, dan droog je uit en dat soort dingen, is allemaal niet goed. En hitteberoertes, die komen ook bijvoorbeeld voor. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen dat langdurige hitte leidt tot extra zorg vraagt. AD heeft daar een groot verhaal over. En dan de voetbal van gisteravond, Marokko tegen Frankrijk op het WK voetbal. Marokko gaat naar huis, Fransen gaan door. Zeker in de tweede helft was Frankrijk toch echt beter. Toen vielen er 2 doelpunten. In Utrecht is meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal.
2: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
3: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land ze rijdt. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
4: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
3: Nee.
5: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan, dan is dat het.
0: In verschillende steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Bij ons in Zeeland gebeurde dat ook. Vlissingen bijvoorbeeld, met wat vuurwerk en wat getoeter. Duurde niet al te lang. En daarna ging iedereen naar huis. Frankrijk speelt in de halve finale tegen Spanje of België. En die wedstrijd, Spanje-België, die is vanavond.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het is 8:58, vrijdagochtend. Zijn alweer een week bezig met de zomerspelen op Omroep Zeeland tussen 9 en 12. Met Elsa en Veerle die elkaar elke dag uitdagen. Elke keer in een andere plek. Maar waar zijn ze dan vandaag? Nou, dat kun jij raden aan de hand van mijn aanwijzingen. App je antwoord naar 0118-499-999. Als dank krijg je de eeuwige roem op deze vrijdag, maar wel leuk als je meedoet. Ik heb dit keer 3 woorden bedacht die allemaal op de een of andere manier te maken hebben met die plaats. Dit zijn ze. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Komen ze nog een keer. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Jee, het is moeilijk vandaag. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Welke plaatsnaam hoort daarbij? Laat het me weten via de WhatsApp 0118-499-999. Antwoord met een klein half uurtje.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, nieuw liedje van Rozan uit Goerden ga je straks horen. Eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen bij de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid onderzoekt. De Jonge was destijds als minister van Volksgezondheid medeverantwoordelijk voor maatregelen als het verplichte mondkapje, de lockdowns, vaccinaties en de toegangspas. Sinds de coronatijd kreeg de Jonge veel kritiek en bedreigingen en zijn verhoor begint om 14:00. De installatie van 3 wethouders in de gemeente Sluis is op het laatste moment uitgesteld. Van 1 wethouder is de VOG-verklaring nog niet binnen. Daarin staat dat er geen bezwaar uit het verleden is om iemand te benoemen. Fractievoorzitter Sebastian Keimel van Sluis Lokaal die baalt er behoorlijk van dat iedereen op het laatste moment werd afgebeld.
5: Ja, dit verdient alles behalve de schoonheidsprijs en dat is heel zachtjes uitgedrukt. Dit had van tevoren geregeld kunnen zijn, ja, ondanks dat er toch maar een beperkte geldigheidsduur heeft.
0: Volgens de gemeente Sluis is het een administratief dingetje. Het wil niet zeggen dat die ene wethouder geen VOG-verklaring kan krijgen. Een taai moment voor politica Sonja Suy in Terneuzen. Ze is niet benoemd tot wethouder. 15 raadsleden waren voor, 15 tegen en 1 onthield zich van stemming. Suy was juist van partij gewisseld om opnieuw wethouder te kunnen zijn. Ze verliet geëmotioneerd de raadzaal en de 4 andere wethouders zijn wel begonnen. Dierenwelzijn Zeeland waarschuwt voor overstekende meeuwen die niet goed opletten. Het is de tijd van de vliegende mieren en de meeuwen eten die graag, maar daardoor letten ze helemaal niet meer op hun omgeving. En vooral vanuit Vlissingen zijn gisteravond meerdere meldingen gekomen van meeuwen die waren aangereden door auto's, meldt Dierenwelzijn Zeeland. Veel zon vandaag met de noord- tot noordoostenwind, 23 graden aan zee tot lokaal 30 in Zeeuws-Vlaanderen. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: someone.
1: Benson Boone and To Love Somebody. Het is een lastige met de zomerspelen en de aanwijzingen, merk ik. Dus ik geef de aanwijzingen nog een keertje. Ik zou zeggen, pak Wikipedia er misschien ook eventjes bij. Drie woorden geef ik jou, die allemaal te maken hebben met de plaats waar de zomerspelen straks tussen 9 en 12 vandaag zijn. Dit zijn die woorden: Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Het is een lastige vandaag. Ondertussen heeft Rosanne Kerkhaard, de zangeres uit Goeden, een nieuw liedje gemaakt. Ze is weer helemaal terug met Het Hoekje van de Straat. Nieuwe single. De laatste tijd gooide ze vooral in Vlaanderen hoge ogen. Maar nu is ze ook bij ons weer helemaal terug. Rosanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is goed om je weer te horen. Wat vind je er zelf van?
2: Ja, ik ben blij dat ik mijn muziek weer kan delen. Ik voel me weer helemaal compleet.
1: Want het was er weer een tijdje geleden.
2: Ja, klopt. Ik ben afgelopen jaar had ik ook wel veel optredens. En ben ik vooral heel veel gaan schrijven. En dan ben ik ook heel kritisch van welk nummer ga ik uitbrengen. Maar uiteindelijk is het dus Hoekje van de Straat geworden.
1: En wanneer valt iets af en wanneer gaat iets door bij jou?
2: Bij mij gaat iets door op het moment dat ik een paar maanden nadat ik een nummer heb geschreven, het nog steeds kan luisteren en kan denken, wauw, ja, dit is een goed nummer.
1: Ja,
2: dus ik wacht er soms expres wat langer mee, omdat ik dan kan kijken of ik het na een paar keer luisteren nog steeds zo mooi vind.
1: En waar zit dat in Hoekje van de Straat dan in? Dan gaan we daar straks even extra op letten.
2: Ik denk dat het een iets heel puurs is, want het gaat eigenlijk over dat je teruggaat naar een plek waar je een hele mooie tijd met iemand hebt beleefd. Die heel veel voor jou betekend heeft, maar nu niet meer in jouw leven is. En dat je terug bent op die plek en je eventjes je terugwaant naar het mooie moment wat je samen hebt beleefd. Ook al weet je eigenlijk dat wel die tijd al voorbij is. Dus ik denk ook dat het iets herkenbaars is. Wat iedereen heeft meegemaakt. Dat je soms op een bepaalde plek komt en dat je dan terugdenkt van wow, wat, oh ja, hier was ik met die persoon en het was zo'n fijne tijd.
1: Ja.
2: Maar dat je ook wel kan accepteren dat het leven soms gewoon zo loopt. Dat er mensen in je leven komen en dat die soms ook weer gaan. Maar dat je dan wel die mooie momenten kan blijven koesteren.
1: Maar ik hoor hier ook een heel persoonlijk verhaal. Klopt dat? Is het gewoon je eigen leven dat je bezingt?
2: Ik schrijf meestal wel autobiografisch. Dus dit is ook wel iets wat in mijn leven gebeurt. Maar ik denk dat het bij iedereen in zijn of haar leven wel gebeurt. Hmm. Dus ik hoop daarom ook dat het herkenbaar is ook voor anderen. Maar het is sowieso herkenbaar voor mezelf.
1: Maar durf je dan ook met me te delen waar dat hoekje van de straat dan is? Welk plekje is dat?
2: Ja, dat is Zeeland. Toch? Ik kom uit Zeeland. Maar ik heb een tijdje in Rotterdam gestudeerd. En elke keer als ik terugkwam naar Zeeland, moest ik terugdenken aan de mooie momenten die ik hier heb gemaakt met bepaalde personen die niet meer in mijn leven zijn. Omdat we zijn gaan studeren en onze wegen zijn gescheiden.
1: Ja.
2: Maar ik koester wel al die mooie momenten die ik met die mensen heb gemaakt.
1: En mis je die personen dan ook?
2: Ja, dat wel. Maar ik kan ook gewoon wel accepteren dat het leven zo loopt, zeg maar. Dus een beetje, ik mis ze, maar ik heb er ook gewoon vrede mee.
1: Ondertussen was je dus heel veel aan het werk in Vlaanderen onder meer. Op toneel met Clouseau. Ik bedoel, als je het over wereldartiesten hebt, dan heb je het over Clouseau. Optredens, de single destijds Geef Me Tijd en nu dan deze nieuwe. Hoe is het voor jou om dan eigenlijk zo ontzettend in de belangstelling te staan?
2: Heel gek. Ik voel me gewoon nog steeds Rosanne uit Zeeland, die gewoon met de voetjes in de Zeeuwse klei staat. En soms is het heel gek om te beseffen dat er mensen zijn die fan zijn van jou of die jouw muziek luisteren. Maar ik vind het ook heel waardevol dat ik hoor dat mensen kracht uit mijn muziek halen of na een optreden naar me toe komen en zeggen van wow, ik was zo geëmotioneerd of onder de indruk. Ik heb dan het gevoel dat ik een steentje heb kunnen bijdragen aan iemand.
1: Aan het leven van iemand.
2: Ondruk.
1: Ja, precies.
2: Ja, precies.
1: Het Hoekje van de Straat. We gaan er niet meer over praten. We gaan luisteren. Iedereen heeft zo'n hoekje, denk ik. Hey Rosanne, dankjewel, hè.

Het hoekje van de straten, dat is hem dus, Rosanne. Hoor. Persoonlijk liedje is dat. Mooi, dankjewel dat je dat met ons deelt, Rosanne. Gaan we vast nog vaker horen hier op Omroep Zeeland. De zomerspelen, de aanwijzingen krijg je nog een keertje. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. En het is een lastige vandaag, ik weet het. Ja, een beetje uitdagen op vrijdag. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Straks valt het allemaal in het pulletje, denk ik. Straks ook nog eventjes bellen met Rini. Die heeft een mooi evenement georganiseerd in Middelburg. Is morgen. Eerst nog Alex Warren.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Er beginnen steeds meer antwoorden binnen te komen. En er zitten ook goede antwoorden bij, in dit geval. Bij deze woorden... Waar had ik ze nou? Oh, hier. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Welke plaatsnaam hoort daarbij? 0118-499-999. Als je in Middelburg bent morgen, dan kan het zomaar zijn dat je opeens hoort... boeren, burgers, buitenlui. Stadsomroeper Rini Vane die heeft stads- en dorpomroepers uit verschillende plekken gevraagd om naar zijn concours te komen. Rini, goedemorgen.
1: Kijk, Remco, goedemorgen.
0: Ja, die heb jij dan weer, die bel die erbij hoort.
1: Kijk, juist, inderdaad. Ja, dat hadden we wel nodig vroeger als omroepers.
0: Ja, want je moet eigenlijk heel compact iets vertellen als dorps- of stadsomroeper. Want ja, anders lopen mensen door om de boodschappen te doen.
1: Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Maar ja, ik bedoel, dat was vroeger eigenlijk ook zo. Het omroepersvak, dus ook hetgene wat jij doet, is het op één oudste beroep ter wereld. En dan moet je toch zorgen dat je de boodschap wat compact doet.
0: Ja, dat andere beroep is misschien ook wel leuk trouwens.
1: Ja, dat is ook wel leuk, ja, inderdaad. Ja, ja, nou, daar hebben we ook al allerlei ontiegelijke leuke dingen die je daar hem koopt. Ja. Maar morgen hebben wij dus, inderdaad... Een stads, een buurt, een dorpsomroepersconcours. Dus we hebben allerlei hartstikke... Ja, wij zijn allemaal als omroepers een beetje bijzondere mensen.
0: Ja.
1: Helaas hebben we er dit keer geen vrouw bij zitten, maar hebben we alleen maar mannen.
0: Oh, hoe
1: maar
0: kan dat?
1: De vrouw die kon niet. Hm. Dus ja, we hebben ook nog een aantal Belgen. Die waren dus ook met andere activiteiten bezig.
0: Ja.
1: We hebben, Remco, één Duitse omroeper uit Wert. Dat is ook gigantisch leuk. Die is vorig jaar in Duitsland kampioen geworden.
0: Wat zegt hij dan? Zegt hij dan ook boeren, burgers en buitenlui? Hoe is dat in Duits?
1: Nee, die begint met een hoor aan. Ja. Dus die doen het weer op een andere manier. En stel dat we nog eens een Engelsman krijgen, dan is het oh jee. Dus dat klinkt ook altijd wel weer leuk.
0: Die vind ik eigenlijk wel leuk. Moet je ook eens proberen.
1: Ja,
0: niet.
1: Ik mag over een paar maanden naar Engeland, mag ik gaan roepen bij de wereldkampioenschappen toevallig. Maar ik mag dan beginnen met, het moet wel in het Engels,
0: ja.
1: Maar ik mag dan beginnen, Remco, met de gewone Nederlandse roep.
0: Oké, dus gewoon boeren, burgers, buitenlui. Hey, Rini, even voor de agenda, voor onze planning voor morgen. Ja. Hoe laat gaat het beginnen, dat concours in Middelburg?
1: Wij hebben een concours wat begint om 11 uur. Wij gaan dan onze geloofsbrieven overhandigen aan de wethouder. Zo beginnen we dus eigenlijk altijd.
0: Ja.
1: Dus dat als je vroeger kwam, dat je dus eerst zorgde dat je dus bij de andere gemeente waar je kwam, of de andere stad, dat je even aankondigde, zodat ze het wisten, dat de veldwachten niet raar ging doen. Wij beginnen dan om 11 uur daar zo dus. En wij beginnen met roepen. We gaan roepen vanaf 1:30 op de markt in Middelburg, bij de Korte Burgt. Dus dan beginnen wij met onze eerste roep. Net wat jij zei, zo pas al, Remco. Het mag maar 2 minuten duren. Dus
0: maar vanaf dat moment kunnen we wat horen. Vanaf 1:30 dan horen we inderdaad roef aan of boeren, burgers, buitenlui.
1: Ja,
0: dat soort dingen.
1: Ja, doe hapst kansrecht.
0: Dank u zeer.
1: Dank u schön. Maar wij hebben dus ook weer dat wij door de stad roepen. Dus na 11:30 gaan we ook nog door de stad roepen met allerlei roepers. We hebben er totaal 10.
0: Ja.
1: Dus een leuk aantal. En we gaan dan onze sponsoren namelijk bedanken.
0: Oh, oké. Okay. Herini, die bel wil ik nog even horen.
1: Je wilt die bel nog horen, Remco. Ja. Nou, kijk, daar heb je hem weer een keer. En dan hebben wij dus nog een roep. Dat doen we dan om 14:45. Dus de tweede roep doen we om 14:45.
0: Ja.
1: En om 16:00 zijn de mensen welkom bij de prijsuitreiking.
0: Rini, ik ga afronden.
1: Wie het is. Ja, precies. Nou ja. Vorige keer dat ik gewonnen, kon ik het weer een keer doen. Dus als ik nou geen eerste meer word, hoef ik het misschien over 2 jaar weer niet te doen.
0: Wel, nee, je gaat het gewoon weer halen. Hey, Rini Vane, dankjewel. Boeren, burgers, buitenlui of wat dan ook. Morgenmiddag in Middelburg vanaf 1:30 op verschillende momenten, hoorde je Rini net vertellen. Dan komen die dorps- en stadsomroepers dus in actie. Hey, plezier, Rini. Dankjewel, hè.

0: Rhythmics en Sweet Dreams, 7 minuten voor 9. Probeer me dan altijd de voorstelling te maken hoe dat gaat. Ik verlang van jou maar dat je ook alles weet. Dan heb ik wat aanwijzingen. En hoe doe je dat dan? Ga je dan gauw naar internet of in je geheugen graven? Welke plaatsnaam ik zoek? Nou, de zomerspelen straks vanaf 9 uur in een plaats. Maar welke? Dit zijn de aanwijzingen waar je dit keer mee moest doen. Ik had 3, nou ja, noem het maar een soort steekwoorden, waarvan 1 ook een hele zin was. Vikingen, radio, waar de blanke top der duinen. Het was een lastige, veel reacties toch? Simon op het Hof, Nel Ridderbos, Irene Duinen, René, Jacqueline Walraven, M. Heuker, Jaap van Klinken. Hartelijk dank. Maar het is niet goed, het is niet Westkapelle. Ik snap wel waarom jullie het denken. Saartje de Smit, Patrick de Schipper en Herman de Smit. Ook jullie zitten er net naast, Katzand. Ik begrijp hem, maar hij klopt niet. Corrie van der Horst, Marit. Domburg is niet goed. Maar ook daar heb je wel duinen. Loni Blom, Tineke Christ. Jullie hebben het goed. Leni Bogaert, jij hebt het ook goed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen Remco.
0: Welke plaats zoek ik?
1: Oost-Soeburg.
0: Oost-Soeburg. Ja, dan moet je het wel weten.
1: Ja.
0: Waar slaat het allemaal op? Vikingen.
1: Vikingen, nou dat slaat op de Karolingische Burcht. Waar ik op uitkijk.
0: Want, wat doen deden de Vikingen daar dan?
1: Die vocht, hoe heet het?
0: Ja, daar kon je zitten.
1: Een vesting.
0: Precies, juist. Radio.
1: Nou, dat kan maar op één ding staan, hè. Dat is het omroepgebouw van Omroep Zeeland.
0: Zeker, ik kijk zo hieruit op Oost-Soeburg als ik door het raam kijk. En dan, waar de blanke top der duinen?
1: Dat kon ik niet zo goed plaatsen, want ik kan geen blanke top der duinen hier zien.
0: Nee, en dat is dan wel leuk, want Loni Blom die is ontzettend gaan googlen, liet ze me net weten.
1: Zij
0: laat weten dat ze ook uitkwam bij Oost-Soeburg. En waar de blanke top der duinen, dat was de woonplaats, zelfs de geboorteplaats meen ik, van Pieter Lauwersen. Schrijven van waar de blanke top der duinen.
1: Natuurlijk.
0: Juist, en er staat ook nog een bosbeeld van Pieter Lauwersen in Oost-Soeburg. Dus
1: zeker.
0: Dat moest hem zijn.
1: Dat is heel knap, Loni.
0: Ja, maar jij had het ook goed. Leni, dankjewel. Iedereen, hartelijk dank. Leni en Loni, jullie krijgen allebei de eeuwige roem op deze vrijdag. Eens even kijken, heb ik je nog wat te melden? Nou, eigenlijk niet. Dat ik straks ook gewoon lekker ga luisteren naar Goedemorgen Zeeland met de Zomerspelen. Hartelijk dank allemaal voor het meespelen. Volgende week dan ga ik weer allemaal nieuwe dingen voor je verzinnen voor de plaatsnaam. En ik wens je een heel goed weekend. Omroep Zeeland, daar luister je naar.

0: Omroep Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Zit van der Linden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
16: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
15: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
17: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
15: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
11: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
11: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
24: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
27: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
29: Geeft ruimte.
30: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
31: Vers aan tafel.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
32: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
33: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Mengde veel en demasiado corazón. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. En ik zeg we, maar Veerle is nog een dagje vrij. Dus ik ben eigenlijk maar gewoon in mijn eentje. En bij ons is de zomer van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. Die zijn elk jaar weer een beetje anders. Maar dit jaar wel heel erg anders, want Veerle en ik gaan samen op pad. En we geven elkaar telkens weer opdrachten over en weer. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Maar omdat er 's ochtends toch iemand hier moet zitten, doen wij die opdrachten 's middags. En die krijg je dan later te zien. Nou, je hebt al van Remco gehoord waar we vandaag zijn. In Oost-Soeburg. Ja, en wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Daar doe ik natuurlijk allemaal nog geen uitspraken over. Maar als je het leuk vindt om mee te doen, je kunt nu al appen met je voorspelling wat wij in Oost-Soeburg

Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 10 juli in de geschiedenis. In 1584, 10 juli, werd Willem van Oranje met 3 kogels om het leven gebracht door Balthasar Gerards. In de ogen van Gerards was Willem van Oranje een verrader, omdat hij zich het lot aantrok van de protestanten die zich verzetten tegen de Spaanse overheersing van Nederland. Spaanse overheersing, katholieken. In 1580 was Willem van Oranje vogelvrij verklaard door de Spaanse koning Philips II... omdat hij de koning had laten weten het niet eens te zijn met de onderdrukking van de ketters, de protestanten. Nou, Balthasar Gerards hoorde dat Willem vogelvrij was verklaard en nam zich als fel voorstander van het katholicisme voor om Willem te vermoorden. Nou, of hij dit alleen besloot vanwege zijn liefde voor dat katholicisme is niet helemaal duidelijk. Hij reisde naar Delft, waar Willem van Oranje in het Prinsenhof verbleef. En daar schoot hij hem op 10 juli neer. 1 kogel raakte Willem van Oranje in de zij en een andere in de borst. Hij zakte ineen en stierf. Ja, en dan is er heel veel gediscussieerd over de vraag of Willem van Oranje op slag dood was of dat hij nog even leefde. En dus de tijd had om zijn beroemde laatste woorden uit te spreken. Want volgens de overlevering zei de zwaargewonde van Oranje nog voordat hij stierf: Heere God, wees mijn zielen genadig. Ik ben zeer gekwetst. Heere God, wees mijn zielen en dit arme volk genadig. Ofwel in het Frans de laatste zin: Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple. Ja, ik weet het ook niet. Het liep in elk geval niet goed af met de moordenaar, want Balthasar Gerards nam de benen, maar werd al snel in de kraag gevat. En hem wachtte een periode van gruwelijke martelingen. En uiteindelijk werd hij ter dood veroordeeld. Nou, verder op 10 juli 1964, dan komt het Beatles-album A Hard Day's Night en de gelijknamige single uit in het Verenigd Koninkrijk. Op 10 juli 1971 verblijft Godfried Bomans 1 week op Rotterdamplaat. En in 1974 heffen de Arabische landen hun olieboycott tegen Nederland op.

for good. Jason Orange, een van de zangers van Take That, van de toenmalige Take That, want hij zit er nu niet meer bij. Hij wordt 56 vandaag. Nog meerjarige, want Jessica Simpson, de zangeres en actrice, wordt 46. Diederik Samsom, de politicus, 55. Neil Tennant, dat is de zanger van de Pet Shop Boys, wordt 72. En Rick Velderhof wordt 78 vandaag.

0: Eric Clapton. En let op dat mooie orgeltje. Change the world. Had ik eigenlijk vooraf moeten zeggen natuurlijk. Ja, het is nu afgelopen. Het waren precies de laatste drie noten. Eric Clapton dus. Wij spelen zo meteen het spel wat eerst. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En je hoorde hem al, Remco. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. België wil in mei volgend jaar een tolvignet invoeren. Dat melden de Vlaamse kranten De Tijd en De Morgen, die documenten hebben ingezien waar dat in staat. Je kunt een vignet voor een dag of langere periode kopen, en hoeveel dat kost hangt onder meer af van hoe vervuilend de auto is. In Zeeland, en vooral in de grensstreek, is veel weerstand tegen zo'n Belgisch tolvignet. In de eerste helft van het jaar is er vaker ingebroken in woningen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal inbraken met een kwart. De meeste aangiften kwamen uit Capelle en Ierseke. In totaal zijn er 239 inbraken bij de politie gemeld in het eerste halfjaar. De voltallige gemeenteraad van Borselen maakt zich zorgen over de huisartsenzorg. Binnenkort stopt een aantal praktijkhouders. De raad wil dat burgemeester en wethouders bekijken wat de gevolgen zijn voor inwoners en of ze kunnen helpen om de zorg op peil te houden. De gemeente gaat niet over huisartsen, maar de raad wil toch een signaal afgeven, staat in een verklaring. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen bij de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid onderzoekt. De Jonge was destijds als minister van Volksgezondheid medeverantwoordelijk voor maatregelen als het verplichte mondkapje, de lockdowns, vaccinaties en toegangspas. Sinds de coronatijd krijgt de Jonge veel kritiek en bedreigingen. Zijn verhoor begint om 14:00. En het weer in Zeeland, veel zon, een toenemende noord-noordoostenwind. Aan zee wordt het 23 graden, lokaal in Zeeuws-Vlaanderen 30. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

Shakira en Zoo. En wij spelen ons spelletje Wat is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. En de vraag die gaat over de tunnelscheur. Tenminste, niet zozeer de scheur zelf, maar de gemeenteraad in Terneuzen wil meer compensatie vanwege reparatie van de tunnelscheur. Hoeveel is er toegezegd? Dus welk bedrag vinden ze te laag? 0118-4999-99. Er is dus geld toegezegd als compensatie. Nou, hoe hoog is dat bedrag? 0118-4999-99.

0: ABBA en One of Us. De gemeenteraad in Terneuzen wil meer compensatie vanwege reparatie aan de tunnelscheur. En ik wilde weten hoeveel er is toegezegd. Dus welk bedrag vinden ze te laat? Jan, jij was er als de kippen bij.
1: Ja, ik zat het ook net te lezen in de krant, dus vandaar even.
0: Aha.
1: Nee, ze hebben 10 miljoen te compensatie aangeboden gekregen. Maar dat schijnt toch te weinig te zijn voor ongemak en schade, dat ik begrepen had.
0: Ja, het is natuurlijk 4 maanden lang. En alles wat er daardoor verandert, kost gewoon enorm veel geld, hè?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een puinhoop wordt.
0: Ik vrees het ook.
1: Maar ja, het moet gebeuren in ieder geval.
0: Het levert jou in elk geval nu een plekje in de verloting op. Dus Jan, blijf even aan de lijn.
1: Ja hoor.

0: gevoel.
1: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Jannie is eenzaam en daarom zoekt de Alpaca Boerderij in Aagtekerken een vriend of vriendinnetje. Mara, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
1: En Jannie is een geit, hè?
2: Ja, dat klopt. Jannie is een geit.
1: En hoe komt het dat ze alleen is?
2: Nou, Jannie woont op de boerderij die wij gekocht hebben, waar we naartoe gaan verhuizen. En Jannie had een vriendin. En die vriendin is vorige week overleden.
1: Aha. En geiten, dat zijn ook kuddedieren, net zoals schapen en koeien, hè?
2: Ja, klopt, ja. Dus het meest ideale zou zijn als Jannie naar iemand zou mogen verhuizen die al meerdere vrouwelijke geiten heeft en daar mag aansluiten. Maar we krijgen vooral heel veel berichtjes van mensen die zeggen, ja, ik had geiten, maar niet meer.
1: Oh, ja, daar heb je niks aan natuurlijk.
2: Nee.
1: En je zegt specifiek een vrouwtje, het mag geen mannetjesgeit zijn?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar totaal geen ervaring heb. Maar ze heeft haar hele leven met twee andere vrouwtjes gewoond. Dus ik weet niet of een mannetje zo erbij kan. Of dat het net als bij alpaca's beter is als mannetjes en vrouwtjes gescheiden leven.
1: Ja, ja. Ja, of dat er dan meteen een klein geitje komt.
2: Ja, ze is ook al wat op leeftijd. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat niet helemaal meer de bedoeling is.
1: Ja. En ze kan niet gewoon tussen de alpaca's?
2: Nou, alpaca's en geiten die dragen dezelfde maag-darmparasieten. En de hoeveelheid die geiten kunnen hebben zonder dat ze er heel ziek van worden, is hoger dan bij alpaca's. Dus alpaca's en geiten bij elkaar kan voor de alpaca's schadelijke gevolgen hebben.
1: Oh ja, dus liever niet.
2: Nee,
1: ja,
2: klopt.
1: Ja, ja. En zou ze het bij een schaap kunnen?
2: Ik weet ook niet zo goed of we er daar een plezier mee doen. Want een geit communiceert toch wezenlijk anders dan een schaap.
1: Ah ja, dus eigenlijk toch gewoon het liefst een geit.
2: Ja, ik denk dat dat gewoon het allerbeste is.
1: Ja. Nou, als je een goede tip hebt of als je zelf een geit hebt waarvan je denkt, nou, daar kan er nog wel eentje bij. Hè? Jannie is toch wel een leuke geit, hè?
2: Ze is super aanhankelijk. Het is zo'n lief beestje.
1: Ja, wit met een beetje bruin aan de kop.
2: Ja.
1: Als je op uiterlijk valt. Als je een tip hebt of als je denkt, nou, ik heb al een plekje voor er, laat het even weten via 0118 4999 99.

0: Chappell Roan en The Giver. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: 22 juli, demodag scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Shanna Spyro en Die on this Hill. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Op je radio, online, op je tv. Je kunt het op allerlei manieren volgen. Nou, bij ons is de zomer van start gegaan. En we zijn deze keer met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Er moet hier 's ochtends natuurlijk toch iemand zitten. Daarom doen we die opdrachten 's middags. En je hebt al bij Remco gehoord dat we in Oost-Soeburg ook waren. Ja, en wat we daar deden, dat hoor je dus later in deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, daar doe ik geen uitspraken over. Dat merk je vanzelf. Nou, als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Want je kunt foto's appen naar 0118-499-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Clemens Clemens en Jackson Brown in You're a Friend of Mine. Ja, waar wij normaal bellen met allerlei zeeuwen over de bijzondere of soms gewone dingen die zij doen, gaan wij deze zomer naar ze toe om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen in Goedemorgen Zeeland on Tour. Kunnen wij ringrijden of koken met zeewier? Nou, dat is nog maar de vraag. Vandaag een opdracht in
1: Oost-Soeburg in de 9e eeuw al werd hier de Karolingenburcht gebouwd tegen de invallen van de Vikingen. Hoe romantisch dat klinkt, hè? West-Soeburg en Oost-Soeburg heb je. Het wordt gescheiden door het kanaal door Walcheren. Er wonen hier nu in Oost-Soeburg zo'n 10.373 inwoners. En eigenlijk is het een soort voetbaldorp, want Dennis en Gerard de Nooier komen hier vandaan. Maar ook Danny Blind is hier geboren.
2: Oké, een voetbaldorp, veel inwoners. Wat gaan we hier doen?
1: Nou, het is eigenlijk naar aanleiding van het onderzoek dat vrouwen zich onveilig voelen op straat. En dan vooral in fietstunnels, dat ik dacht, Veerle is wel lang. Maar is zij ook sterk en weet zij iemand af te weren die aanvalt? Dat is eigenlijk met de gedachte nog van die Vikingen uit de 9e eeuw.
2: Vechten als een Viking?
1: Iets anders. Krav Maga ga je doen. Je leert één zelfverdedigingstechniek waar je misschien iets aan hebt. En misschien wij vrouwen over het algemeen.
2: Oké, ja. Ik ben benieuwd. We gaan het zien.
1: Ja, actief dus, maar eerst fietsen.
2: Op de fiets.
3: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Bruno Mars en Risk It All. En wij zijn met Goedemorgen Zeeland on Tour in Oost-Soeburg, waar Veerle de opdracht kreeg om zichzelf te verdedigen met Krav Maga. Maar wat is dat?
1: Heb je al wat ontdekt?
2: Ja, Krav Maga. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nou, ik ga eerst trouwens heel even mijn jas uitdoen. Want ik zit op dit ding en het is gloeiende heet aan mijn...
1: Het is zomer.
2: Het is zomer. Ja, Krav Maga, dat is Hebreeuws voor contactgevecht. Het is in de jaren 30 ontwikkeld door Imi Lichtenfeld. Dat is een bokser en worstelaar in Tsjechoslowakije.
1: Dus iemand die er wel verstand van heeft, zou je denken?
2: In ieder geval van contactsport. En hij ontwierp het om Joodse wijken te verdedigen tegen antisemitische milities. Voor militaire doeleinden. Wereldwijde expansie was in de jaren 80 tot en met heden. En sinds 1964 wordt Krav Maga ook aan burgers onderwezen. In de decennia daarna verspreidde het zich wereldwijd en werd het geadopteerd door verschillende politie- en veiligheidsdiensten. De sport richt zich op maximale effectiviteit in reële situaties. Zonder traditionele regels of sportelementen. Oh, dus het is niet echt een sport. Nou ja, dat ga ik zo wel even vragen. Het uitgangspunt is dat de verdediger zo snel mogelijk de controle over de situatie krijgt en zichzelf in veiligheid brengt.
1: Ben jij een beetje sterk?
2: Dat vind ik lastig. Ik ben wel best groot. Ik heb sterke benen, maar mijn armen zijn nooit zo sterk eigenlijk. En ik ben ook wel een beetje iemand die kan schrikken.
1: En je hebt wel broers, dus heb je daar ooit mee gevochten vroeger?
2: Nou, ik weet wel dat je vroeger deed zo je arm om de nek en dan kon je iemand zo... Ja, hoe noemde je dat? Ja, tackelen, denk ik. Dan kon je... Maar mijn broertje was altijd een stukje jonger dan ik en kleiner.
1: Dus dat... je won altijd.
2: En mijn oudere broer, ja, als hij nu kijkt of luistert, die kon ik niet aan.
1: Die zit nu heel hard te lachen dan?
2: Ja. Ja.
1: Oké, nog meer of zullen we maar gewoon eens kijken hoe het gaat?
2: Ja, ik ben wel benieuwd, want ik herken wel dat ik me wel eens onveilig kan voelen. En ik denk dat het nooit verkeerd is om iets te kunnen van zelfverdediging.
1: Nou, John is instructeur. Ik heb hem al gespot vanuit mijn ooghoek op het gras. Dat lijkt me dan beter te beginnen dan op de tegels. Dus deze skatebaan die gaan we maar eventjes achter ons laten. En... ja, nou ja. Laat nog even je armspierballen zien. Nou, dat zegt genoeg, denk ik.
2: Hele dikke spierballen.

0: Fingers crossed.
1: Fingers crossed. Dit was Lauren Spencer Smith. En ondertussen is Carlijn aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Carlijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanaf morgen gaat in Zeeland het Nationaal Hitteplan in. Het RIVM raadt aan om voldoende water te drinken, ruimtes koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds op naar buiten te gaan. Er worden namelijk temperaturen verwacht van boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het hitteplan geldt voor het midden en zuiden van het land. België wil in mei volgend jaar een tolvignet invoeren. Dat melden de Vlaamse kranten De Tijd en De Morgen, die documenten hebben ingezien waarin dat staat. Je kunt een vignet voor een dag of langere periodes kopen en hoeveel dat kost hangt onder meer af van hoe vervuilend de auto is. In Zeeland en dan vooral in de grensstreek is veel weerstand tegen een Belgisch tolvignet. In de eerste helft van het jaar is er vaker ingebroken in woningen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal inbraken met een kwart. De meeste aangifte kwamen uit Capelle en Ierseke. In totaal zijn er 239 inbraken bij de politie gemeld in het eerste halfjaar. En de voltallige gemeenteraad van Borselen maakt zich zorgen over de huisartsenzorg. Binnenkort stopt een aantal praktijkhouders. De raad wil dat burgemeester en wethouders bekijken wat de gevolgen zijn voor inwoners en of ze kunnen helpen om de zorg op peil te houden. De gemeente gaat niet over huisartsen, maar de raad wil toch een signaal afgeven, staat in een verklaring. Het weer nog, veel zon en in de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Bruce Springsteen in de Glory Days. Verdedig jezelf als iemand je aanvalt. Dat is vandaag de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on Tour. Maar ja, dan moet je eerst wel weten hoe.
1: Hallo.
2: Hey, John.
1: Veerle.
2: Veerle.
1: Jij bent Mr. Krav Maga?
2: Ah, Mr. niet, ja. Krav Maga en Close Combat.
1: Krav Maga.
2: Meer is Close Combat, dus het korte. Krav Maga is dan ook natuurlijk een zelfbescherming. Maar dan duw je en dan ga je weg.
1: Okay.
2: En de close combat, dan blijf je bij de persoon. Dan zet je hem in een klem, zodat hij niks meer kan doen. En dan kun je dus politie bellen of wat dan ook.
1: En jij geeft hier les in?
2: Ja.
1: En hoe kom je daarbij?
2: Ik heb jaren in Antwerpen, de Europese Krav Maga Academie, heb ik dit allemaal geleerd. Eerst de Krav Maga en dan een jaar of 10 terug ben ik ermee begonnen. Tot nu.
1: En wat voor mensen komen er bij jou?
2: Allerlei mensen. Ouderen, jongeren. Ik doe zaterdags kinderen tot 15 jaar. Dus vanaf 7 tot 15. En dan dinsdags geef ik dan les aan ouderen. Vanaf 15 tot 70, 80. Het zijn verschillende leeftijden.
1: Merk je dat er meer vrouwen bij jou komen? Dat vrouwen meer zelfverdediging?
2: De laatste tijd komen er meer vrouwen, ja. Toch wel met hetgene wat er allemaal gebeurt natuurlijk in Nederland, is het echt wel een ook meer vrouwen die overkomen. Ja.
1: En zijn bijvoorbeeld kinderen, geeft ook les aan kinderen, kunnen kinderen leren een volwassen man zoals jij op de grond leggen?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijker voor een kind tegen een grote volwassen man, maar ze kunnen wel wegkomen.
1: Okay.
2: Snap je? Of ze kunnen iemand pijn doen, dus dat je toch even snel denkt. Of ik geef dan ook technieken voor bepaalde drukpunten. Dat je die aanraakt, dat gewoon iemand door zijn hoeven zakt, zeg maar.
1: Ja.
2: En ja, dat leren de kinderen ook.
1: En hoe ben jij zelf, waar komt jouw interesse vandaan voor Krav Maga?
2: Eigenlijk al van vroeger. Dus eerst kickbox natuurlijk en dan heb ik wat taekwondo gedaan. En judo en op een bepaald moment leerde ik Krav Maga kennen. Van een vriend van mij en Axel, van Fit Corner, sportschool. En die gaf dan les in Krav Maga. Dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Dat ik eigenlijk alles liet vallen, alle andere sporten. En dan ben ik op de zelfverdediging naar Antwerpen vertrokken. En ja, daar is gewoon een hele zware, elke keer mijn levels gehaald tot de hoogste level. Dus ja, hoge kleders op dit moment niet. En dan, dan ben ik op mezelf begonnen.
1: Dus eigenlijk vind je verdedigen mooier dan vechten?
2: Ja, vechten is moeilijker dan verdedigen. Kijk, iemand tegen iemand gaan vechten is moeilijker dan jezelf verdedigen. Dat is in principe makkelijk. Het is een heel makkelijke techniek om aan te leren. Dus,
1: maakt dat het leuk?
2: Dat maakt het ook leuk. Ja.
1: Dat je het iedereen kan leren misschien wel.
2: Ja, iedereen kan het leren.
1: Dus...
2: En vechten is moeilijk, want dat kan je niet iedereen leren.
1: Nee.
2: Dan moet één je zetten, weet je, het vechten zelf.
1: Ja.
2: Maar verdedigen, dat kan iedereen.
1: Ook als je misschien zo'n iemand bent die bevriest, want dat heb ik wel eens een beetje.
2: Ja.
1: Okay.
2: Er zijn bepaalde houdingen die je bij je houdt en daar wil ik je dan verder mee.
1: Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we die hopelijk leren.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Verdedig jezelf als iemand je aanvalt. Dat is vandaag de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, en dan wordt het tijd voor de echte uitleg, de praktijk. En daar moest Veerle gelijk John voor aanvallen.
1: Dus hoe beginnen we? Ik ga jou even aanvallen.
2: Ja, doe maar.
1: Ja, dit vind ik al heel eng natuurlijk. ik val nooit iemand aan, ik ben zo braaf.
2: Ja, ik
1: ga jou, bij jouw keel pakken nou ja.
2: Prima. Dat is mijn nek, dat is nu niet mijn keel.
1: Dit is
2: maar bij mijn keel.
1: Oké.
2: En doe wat drukker dan maar niet. Wat doe je? Je gaat eerst even staan.
1: Ja.
2: Dan pak je die pols.
1: Ja.
2: Nu kan je niet meer weg.
1: Nee.
2: Oh. Nu is die arm al vrij.
1: Ja.
2: Dus ik hoef niet meer bang te zijn.
1: Oh ja.
2: Deze.
1: Oh ja.
2: Je pakt deze.
1: Oh ja.
2: Snap je dus?
1: Ja.
2: Je hebt me vast.
1: Ja.
2: Zo. Ik hou je bij. Ik pak alleen je hand en ik draai hem naar binnen.
1: Ja.
2: Ik draai hem naar binnen. Voel je wel?
1: Ja. En dan gaat mijn andere hand ook.
2: En ik ben overal los.
1: Ja. Ja. Wacht even. Ja, ik was net met jou. Ja, ik ga.
2: Ik pak jou vast. Ik heel. Eén hand, de rechterhand. Pak mijn pols en mijn rechterhand.
1: Mijn rechter.
2: Pak de pols, dus ik kan nu niet meer weg.
1: En deze pak ik ook?
2: Nu pak je die andere hand. Op mijn hand, aan de rechterkant, eronderdoor.
1: Zo?
2: Nee, onderdoor.
1: Ik vind het zo. Nee. Zo.
2: Leg hem maar op. Zo.
1: Zo.
2: Zo. En nu ga je deze hand naar binnen draaien.
1: Die pak ik. En ik zit helemaal met mijn haar ertussen.
2: En ik ga halen.
1: Oké. Doe ik je nou deze hier?
2: Nee, je bent doe je pijn. Heb je vast?
1: Ja.
2: Een zachte vastpak, je wordt langs zachter vastgepakt.
1: Oké.
2: Okay. Doe maar onderdoor, nee, onderdoor.
1: Oh, hoe? Onderdoor.
2: Door.
1: Zo.
2: Zo.
1: Oh, zo.
2: En dan met je handen op elkaar.
1: Oh ja, zo.
2: Dan heb je deze ook zo'n bepaalde klem. Wat doe je? Strek je handen, doe ze een beetje omhoog.
1: Ja.
2: Nu zijn ze los.
1: Ja.
2: Maar ik hou jou vast, dus ik pak deze hand weer.
1: Ja.
2: En draait hem weer naar binnen.
1: Oh ja.
2: Hup. En je hou weer op de grond.
1: Ja.
0: Nou, en zo ging het nog wel even door en leerde Veerle allerlei verdedigingstechnieken.

0: Sabrina Carpenter en Taste. Ze hebben er een flinke social media campagne tegenaan gegooid. Pop Trash Inc. heeft een nieuwe single en dat zal iedereen weten, want de band doet meteen een gooi naar de zomerhit van 2026. Nou, de titel is er dan ook naar, Mi Corazón. En een van de bandleden is Ronald Abresch. Hi Ronald.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het is alweer even geleden dat we van jullie hoorden, maar jullie zijn geen fulltime muzikanten, hè?
1: Nee, we zijn geen fulltime muzikanten. We hebben allemaal nog onze baan daarnaast.
0: En wie begint er dan als eerste? Ja, wie begint er dan als eerste een balletje op te gooien van hey, het wordt weer eens tijd?
1: Meestal, dit is een beetje een proces wat vanzelf loopt. Meestal begint onze toetsenist Erwin, die komt meestal met de tekst en de melodie-ideeën. En dan werken we het uit en dan hangt het een beetje vanaf hoe we qua tijd zitten. En wanneer we tevreden zijn met het eindproduct. En soms duurt dat wat langer en soms gaat het wat sneller. Het is nu een jaar geleden sinds onze vorige release, maar met deze hebben we ook per se willen wachten tot de vakantieperiode. Omdat net als je al zei, het is een zomers vakantieliedje.
0: Ja, met een zomerse Spaanstalige titel. Jullie eerste Spaanstalige.
1: Ja. Dat is eigenlijk een beetje om het vakantieidee, een beetje het mediterrane gevoel op te wekken. Al hebben we tegenwoordig ook dit soort temperaturen hier, zouden we het ook in het Nederlands kunnen doen. Maar we vonden het toch wel een beetje vakantiegevoel meegeven door een stukje Spaans erin te verwerken.
0: En een nieuwe look voor de band met neonreclamelichten. Is hiermee de band ook een andere muzikale koers ingeslagen?
1: Ik denk ons nieuwe album dat heeft wat meer disco-invloed. Je hoort het hier ook, een beetje 70s, 80s disco-invloeden. Daar past dat neon, dat club-idee bij. Dus daar komt het vandaan. Dat zal je ook meer herkennen in onze volgende releases.
0: Nou, wat blijft is natuurlijk de stem van Eva Awad, maar dit keer iets meer vervormd dan anders. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, kijk, we werken met meerdere zangers. Hè. We hebben niet een vaste zanger of zangeres. Eva doet op veel nummers mee, maar niet op deze.
0: Nou, hopen jullie de zomerhit van 2026 te worden. Waarom is dit een kandidaat voor die titel?
1: Ja, zeg jij het maar. Wij denken dat het een catchy deuntje is. Wat een goed gevoel geeft. En een vakantiesfeertje brengt.
0: Oké, nou, we gaan er gewoon naar luisteren. En de zomer is al begonnen. Dus dan doet deze muziek misschien er nog een schepje bovenop. Hier is Pop Trash Inc. en Mi Corazón.

0: Hey, een heerlijke lach. Zometeen het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Nou, je mag foto's sturen voor Goedemorgen Zeeland on tour. Willem moet zelfverdedigingstechnieken aanleren. Nou, als je daar iets mee kunt verzinnen, zoals je misschien een foto hebt van jezelf die daar iets mee te maken heeft, app hem even naar 0118-499999.
1: Uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Vers aan tafel, vers aan tafel.
23: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
22: Vers aan tafel.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
22: Vers
24: aan tafel.
22: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.
22: Omroep Zeeland.
25: One ticket please.

0: Barry White en Let the Music Play. En goedemorgen en welkom bij het laatste uur alweer van Goedemorgen Zeeland. Met straks de finale van Check the Plek. We hebben 4 finalisten en 1 vraag alvast klaarstaan. Maar dat is voor straks. Ja, bij ons is de zomer van start gegaan met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan samen op pad en geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag in Oost-Soeburg, waar Veerle zelfverdedigingstechnieken leerde. Ja, en die moet ze natuurlijk ook in de praktijk gaan brengen. En hoe dat afliep, nou, dat hoor je straks. En als je het leuk vindt om mee te doen, je mag foto's appen. Iets wat met zelfverdediging te maken heeft. Naar 0118 4999 99. En wie weet win jij dan wel zo'n uniek shirt.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ed Sheeran en Eyes Closed. Verdedig jezelf. Als iemand je aanvalt, dat is vandaag de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on tour. Ja, en dan is het tijd voor de officiële uitvoering. Kan Veerle zich inderdaad verdedigen door middel van Krav Maga?

0: Nee, kom hier.
1: Politie, ze moeten me komen, me redden. Niks meneer. Dit is een toneelstuk.
2: Nou, dit ging niet helemaal goed.

0: Alex Warren en Passenger. Verdedig jezelf als je iemand aanvalt. Die opdracht kreeg Veerle in Goedemorgen Zeeland on tour. Nou, ze gingen de herkansing.
1: Ja, ik denk dat het gelukt is, toch?
0: Nou ja, ik weet het niet.
1: Heb je pijn?
2: Ik heb ook geen pijn.
0: Oké, hoe ging het, Veerle?
1: Ja, ik denk wel oké. Je schrikt heel erg. Ik denk wel dat je veel moet oefenen. Maar nu durf ik ook dit enge tunneltje in Hoogsoeberg door.
0: Er kwam toch wel iemand je te hulp, hè?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Dat iemand gewoon dacht van, wat gebeurt hier? Ja, dat zijn weer punten voor Hoogsoeberg.
0: Oké, gaan wij door dit tunneltje terugfietsen?
1: Ik durf dat nu wel.
0: John, dankjewel.
2: Ja, ik was een snelle reactie, was goed. Gelijk actie, nog mooi. Ja.
1: Nice.
2: Goed gedaan.
1: Geslaagd.

0: Nick Schilder en Shatterproof. Zometeen de finale van Check de Plek. We hebben 4 finalisten van de afgelopen week. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zorgverzekeraar CZ vindt de plotselinge sluiting van de pijnpolie van het ADRZ ontzettend vervelend en zorgelijk. Het ziekenhuis stopte vorige maand per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. CZ benadrukt dat de plotselinge sluiting aangeeft hoe belangrijk het is dat zorginstellingen in de regio samenwerken. Iets waar de zorgverzekeraar al eerder toe heeft opgeroepen toen het verdelen van zorg tussen het ADRZ en Zorgzaam Interneuzen spaak liep. Vanaf morgen gaat in Zeeland het Nationaal Hitteplan in. Het RIVM raadt aan om voldoende water te drinken, ruimtes koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Er worden namelijk temperaturen verwacht van boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het hitteplan geldt voor het oosten, midden en het zuiden van het land. België wil in mei volgend jaar een tolvignet invoeren. Dat melden de Vlaamse kranten De Tijd en De Morgen, die documenten hebben ingezien waarin dat staat. Je kunt een vignet voor een dag of langere periodes kopen en hoeveel dat kost hangt onder meer af van hoe vervuilend de auto is. In Zeeland en dan vooral in de grensstreek is veel weerstand tegen een Belgisch tolvignet. En in de eerste helft van het jaar is er vaker ingebroken in woningen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal inbraken met een kwart. De meeste aangiften kwamen uit Capelle en Ierseke en in totaal zijn er 239 inbraken bij de politie gemeld in het eerste half jaar. Het weer nog, veel zon en in de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Carol G en Si Ante Tu Hubiera Conocido. En wij spelen de finale van Check de Plek. We hebben 4 winnaars van de afgelopen dagen. Op maandag was dat Christina Isas van Gent. Christina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Op dinsdag hadden we Arnett. Arnett, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Ik weet helemaal niet wat jouw woonplaats is.
2: Sommelsdijk.
0: Sommelsdijk. Oh ja, natuurlijk. Jij bent...
2: Ligt naast de Middelharnis. Ga je dat
0: ja,
2: niet?
0: Ja. De Buitenzeeuw noemen we jou dan maar even, hè?
2: Ja, zullen.
0: Jaap uit Oostkapelle was woensdag de winnaar. Jaap, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En gisteren hadden we Suus uit Aagtekerken. Suus, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik heb 1 vraag voor jullie. En degene die er dichtst bij zit, die wint. Zo simpel is het. Een korte vraag. Hoeveel strandpaviljoens zijn er in Zeeland? Christina? Roep maar iets.
1: 78.
0: Arnett?
2: Ik ga het op 80.
0: 80. Jaap?
3: 30.
0: 30. En dan hebben we nog Suus.
4: 45.
0: Nou, het zijn er 67. Dan moet ik even kijken. 67, dat is 11 vanaf 78 gezien. En dat is meer vanaf 45 gezien. Dus dat betekent dat Christina de winnaar is van deze week.
1: Hey, dankjewel.
3: Gefeliciteerd.
0: Dus Christina, gefeliciteerd inderdaad. 67. Nou, misschien dat je er dit weekend eens eentje kunt gaan bezoeken. Voor allemaal goed weekend. En jullie mogen maandag, Christina niet, maar alle anderen, maandag gewoon weer meedoen.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Mango Jerry en In the Summertime.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Wij kennen René Geelhoed uit Zonnemeren vooral van zijn muziek. Maar deze week won hij een prijs voor onderscheidend jeugdtheater. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: De Nienke van den Bergprijs. Wat is dat voor een prijs?
2: Ja, dat is een prijs voor... Dus een Nederlandse muziektheaterprijs. Jeugdtheaterprijs eigenlijk. Voor jeugdvoorstellingen en familievoorstellingen. Dus dat gaat van kinderen vanaf 3 tot aan familievoorstellingen. Dus iets oudere kinderen. En voor de voorstelling Ridder Robin, daar heb ik de muziek voor geschreven. Daar acteer ik ook in. Daar hebben we die prijs mee gewonnen.
0: Ja, je hebt hem niet in je eentje gewonnen, hè?
2: Nee.
0: Nee. Wat is het voor voorstelling die jullie gemaakt hebben?
2: Het is eigenlijk een verhaal over twee ridders. En die zijn elkaars grootste vijand. En uiteraard worden ze aan het eind van de rit verliefd op elkaar. En er zijn er toevallig ook nog twee meisjes, maar dat gaat verder in het verhaal. Gaat het daar dan ook weer niet echt over? Dus er zit wel iets in van liefde overwint en een beetje de acceptatie voor iedereen. Dat is echt in één zin waar die over gaat, maar het zit best wel veel laagjes in.
0: En hoe vaak hebben jullie deze voorstelling al gespeeld?
2: Soms ook wel meerdere keer op een dag. Dus laten we zeggen dat we 40 speelbeurten hebben gehad nu. We hebben nu toeren vanaf oktober.
0: En hoe zijn dan de reacties van het publiek?
2: Die zijn aan de ene kant zijn die, meestal zijn die op het verhaal. Dus het idee van, zelfs in deze tijd is het best wel lastig om iets te maken over oorlog, tussen aanhalingstekens. Maar je zit in de leefwereld van kinderen eigenlijk.
0: Ja, 6+ kinderen, hè?
2: Van 6 plus is, ja. En die zijn heel goed, want die vinden het. Je hebt allerlei soort van net zwaardgevechten die ze heel leuk vinden. En de liedjes vinden ze leuk om mee te zingen. Ze vinden het heel grappig om te zien dat, dat langzaamaan die twee vijanden dus steeds meer voor elkaar gaan voelen. Maar wat je ook wel ziet, vooral op schoolvoorstellingen, dat is dat het toch lastig wordt gereageerd op als aan het eind van de rit twee actrices elkaar een kus geven. Onschuldig wat ook is. En daarom is het goed dat deze voorstelling er is.
0: Hey, en hoe blij ben je met de prijs?
2: Ja, dat is wel een mooie erkenning eigenlijk. Ik had er helemaal niet zo over nagedacht of zo, over zoiets winnen. Maar het is van een grote organisatie die heel veel met jeugdtheater doet. En die heel veel met de vakjury en zo. Dus dan is het wel leuk om vanuit mensen uit het veld, zeg maar, om die erkenning dan te krijgen. Dat is heel leuk.
0: Dus je gaat nu met een grote grijns de zomervakantie in?
2: Ja, nou, dat deed ik toch al wel, hoor.
0: René Geelhoed, hij won dus de prijs voor onderscheidend jeugdtheater met de voorstelling Ridder Robin.

0: Michel Fugain en hun bellistoire om 3 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland, is er maandag weer. Maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen, dan is Michiel er weer.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, 12 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 2 meldingen, de eerste op de N57, Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn, 4 kilometer, daar 5 minuten. En op de N59 sta je stil, knoop het Hellegatsplein richting Burg-Haamstede. Voor Nieuwekerk een file van 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten op dit moment.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
2: Blijft onrustig in de Zeeuws-Vlaamse politiek, want de installatie van de wethouders in Sluis ging gisteren op het laatste moment niet door. En ook in Terneuzen was de gang van zaken opmerkelijk te noemen. Jos Verdurmen die reageert er zo op in Zeeland nu. En verder vandaag, Hugo de Jonge moet voor de parlementaire enquêtecommissie corona verschijnen. De verwachtingen die bespreek ik met collega Florian Sietsema. En in Zeeuws die bespreken we de Nieuwsweek. Het was de week van zorgen over de compensatie van de Westerschelde-tunnel. En moet de gemeente Sluis terecht op het matje komen in Den Haag. Zometeen meer daarover. En dan 6:06. Een hele goede middag. Volkomen onverwacht is de Terneuzense wethouderskandidaat Sonja Suij gisteravond weggestemd. Ze kon dus niet geïnstalleerd worden nadat ze 15 stemmen voor kreeg, maar ook 15 stemmen tegen en 1 blanco stem. En daardoor kwam ze niet aan een benodigde meerderheid van 16 stemmen. Suij was jarenlang wethouder voor de VVD, maar was voor de verkiezingen overgestapt naar de lokale partij Top Gemeentebelangen, wat voor boze reacties zorgde bij de VVD. Ja, een reactie van Jos Verdurmen daarop, fractievoorzitter van Top Gemeentebelangen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
2: Ja, uw wethouderskandidaat is gisteravond weggestemd. Het ging om een anonieme stemming. Niemand weet wie wat dus gestemd heeft, voor of tegen Suij. Maar die uitslag, die kwam voor u volkomen onverwacht.
14: Ja, ik ben vreselijk teleurgesteld. Het was donderslappe helder hemel. He. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. He. Het is niet goed voor de BV Terneuzen. En het is een ramp, een persoonlijke tragedie voor mevrouw Suij.
2: U had het echt niet verwacht dus?
14: Nee, totaal niet. En niemand, denk ik. Maar ja, het is nu zaak om de rust te bewaren, denk ik. En de juiste dingen te doen. De rust en kalmte, dat gaat ons veilig helpen.
2: Ja, want zo'n benoeming, iedereen ging ervan uit, dat is een formaliteit.
14: Klopt, kan het niet anders zijn.
2: Wij hebben zelf Sonja Suij nog niet gesproken vandaag. Heeft u haar wel gesproken?
14: Ik heb haar telefonisch contact gehad. Ja.
2: En hoe gaat het met haar nu?
14: In de loop van de dag ga ik er nog naartoe. En ik ga met nog iemand naartoe en om erover rustig praten. Maar het zal geen makkelijk gesprek zijn, dat begrijpt u.
2: Nee, wat iedereen die vraagt zich af, wat is er aan de hand? Wat blijkbaar is ook binnen de coalitie van topgemeentebelangen, Pro, VVD en CDA, is er dan tegen Suij gestemd?
14: Ja, klopt. Kan het niet anders zijn. Maar ik zei, we gaan de zaak evalueren. En we gaan eerst de zaak eens even laten bezinken. En nogmaals, rust en kalmte kan ons redden. Want we moeten toch vooruit met elkaar. De neus moet toch bestuurd worden. En we moeten de juiste dingen doen.
2: Ja, maar...
14: En dan zou ik het eigenlijk bij willen laten.
2: Ja, toch nog 1 vraag, want toch richting die toekomst kijken. Is er dan al iemand anders op het oog voor het wethouderschap?
14: We gaan het hierbij laten. Okay. We gaan ons eerst intern beraden.
2: Oké, okay. Dank voor die reactie, Jos Verdurmen van Top Gemeentebelangen. Ik praat over verder met collega Ariane Lafort, die de ontwikkelingen in Terneuzen volgt. Dit is een hele opmerkelijke zaak, hè?
15: Ja, want wat zegt dit over de politieke verhoudingen binnen de coalitie in Terneuzen? Ja, Sonja Suij die had problemen binnen haar VVD. Die is toen binnengehaald bij Top Gemeentebelangen, omdat zij als wethouder met al haar ervaring een groot project Campus Terneuzen kon voortzetten. Hè. Dat is het project, het onderwijsproject Campus Terneuzen, waar allerlei scholen en andere instellingen op een groot nieuw terrein in Terneuzen bij elkaar gaan zitten. En dat project dat wordt inmiddels qua kosten geschat op zeker 150 miljoen euro. En ja, en er werd gezegd, zij met haar ervaring, continuïteit op dit belangrijke dossier. Zij is de gedoodverfde kandidaat, niet bij VVD. Dan halen we haar bij Top Gemeentebelangen dan binnen. Maar ja, wat is er dan blijkbaar achter de schermen allemaal aan de hand gezet, aan de hand geweest? Hè? Want je kunt zeggen dat dit de verhoudingen natuurlijk binnen de coalitie wel op scherp zet. Dat er dan op een anonieme anonieme wijze toch tegen haar gestemd wordt. De allerlei speculaties, heeft dat te maken met de kosten van een multifunctioneel centrum in Hoek? Dat loopt niet, zit ook in de portefeuille van Sui. Zijn mensen dan toch gaan twijfelen aan haar bestuurlijke capaciteiten? Of ja, is er dan toch wellicht sprake van oud zeer bij coalitiegenoot VVD, die dan toch haar eigen oud-wethouder toch weer moed zou gaan steunen, terwijl ze eigenlijk toen eerder zelf van haar af wilde.
2: Ja, maar het liep sowieso niet lekker in Terneuzen, toch?
15: Nee, ja, het zijn wat dat betreft toch een beetje roerige tijden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Want ja, de PVV is daar toen in Terneuzen als overduidelijke winnaar met 7 van de 31 zetels uit de bus gekomen. Maar ja, is toen al heel snel door de oude coalitiepartijen op een zijspoor gezet. Dus ja, dat geeft ook weer kwaad bloed. En de PVV ziet bijvoorbeeld dat hele idee van die campus Terneuzen niet zitten. Veel te groot, veel te duur, zeggen ze, onnodig. Dus ja, Michiel, die zullen gisteravond in ieder geval niet voor Sui gestemd hebben.
2: Nee, de gedoe in Terneuzen, maar ik zei het dus straks ook in de gemeente Sluis.
15: Ja, in Zeeuws-Vlaamse politiek zijn gisteravond twee bommetjes afgegaan. Zo kun je dat toch eigenlijk wel zeggen. Want inderdaad, gisteravond ook op het allerlaatste moment werd de installatie van de drie wethouders in de gemeente Sluis afgeblazen vanwege het ontbreken van een VOG-verklaring van een van de wethouders. Een VOG-verklaring omtrent gedrag. Er wordt gezegd vanuit de gemeente, dat is een puur administratieve zaak. Maar ja, het komt wel als een enorme domper na maandenlange ruzie en gedoe over het vormen van een coalitie daar. Dus de reacties zijn daar niet mals. Er wordt gezegd knullig, een blamage, amateuristisch. Wethouders worden nu eind augustus geïnstalleerd. Maar ja, wel tekenend, door alle onderlinge ruzies en vetes ligt daar nog steeds geen coalitieakkoord. Dus wel wethouders installeren, maar er ligt geen gezamenlijke visie waar die partijen dan samen de komende 4 jaar naartoe willen. Dus ja, Michiel, dat zegt er ook wel heel wat over hoe het er in Sluis voorbij hangt.
2: Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd, volg jij voor ons. Arianna Lafort, dankjewel. Je ziet er een beetje tegenop en je ziet er tegelijkertijd ook wel naar uit. Het waren de woorden van commissaris van de Koning Hugo de Jonge in de vooruitblik op de pittige middag die hem vandaag te wachten staat. Vanaf 2 uur dan wordt hij ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie Corona in de Tweede Kamer in Den Haag. Het verhoor over zijn tijd als minister van Volksgezondheid, dat gaat zeer waarschijnlijk uren duren. Een collega Florian Sietsema die gaat dat verhoor voor ons volgen. Florian,

0: heeft hij altijd scherp de kritiek op het beleid veroordeeld door te zeggen, bijvoorbeeld, er is eigenlijk maar één manier om geen fouten te maken in een crisis, en dat is met je handen in je zakken langs de zijlijn blijven staan.
1: Zit daar wat in?
0: Ja, natuurlijk, want niemand had dit ooit meegemaakt. Er was geen plan, geen draaiboek. We wisten met z'n allen ook niet hoe corona zich zou gaan ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel dingen gebeurd waarbij je moet afvragen of dat niet anders had gemoeten. Neem de mondkapjesdeal met Siewert van Liende. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat Nederland als laatste land van Europa kon beginnen met vaccineren. En zo zijn er meer zaken waar je vraagtekens bij kan zetten.
1: Nu heeft Hugo de Jonge al veel vaker teruggeblikt op de coronaperiode. Waarom is dit zo'n belangrijk gesprek?
0: Nou, omdat het niet zomaar een gesprek is. Het is een verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Heel af en toe is er de behoefte bij politici in de Tweede Kamer om een groot dossier waar bijvoorbeeld veel fouten zijn gemaakt of dat veel los heeft gemaakt in de samenleving heel secuur nog eens te analyseren. Het ging dan in het verleden bijvoorbeeld over het debacle rondom de mislukte peperdure Vira-trein. Maar ook de Bijlmerramp, bijvoorbeeld de aardgaswinning in Groningen en de kinderopvangtoeslagaffaire. Bijzonder aan zo'n enquête is dat mensen die ondervraagd moeten worden verplicht zijn om te komen en onder ede worden gehoord. Als je weigert te kunnen boete krijgen of onder politiebegeleiding alsnog worden afgeleverd bij die commissie. En zo'n verhoor onder ede betekent dat mensen ook moeten zweren om eerlijk antwoord te geven. Uiteindelijk verschijnt er dan na al die lange gesprekken een dik rapport met de hoop dat het niet nog een keer gebeurt en dat er lessen uitgetrokken kunnen worden voor de toekomst.
1: Ja, Hugo de Jonge moet zich daar dan dus vanmiddag melden bij die parlementaire enquêtecommissie, en dat volg jij voor ons. Florian, dankjewel.

0: Van Brian Ferry. Hier bij Omroep Zeeland, 11:15 is het geweest. We gaan eens kijken naar het weer met Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Het wederom een zomerse dag in de Westdorpen, ook al de temperaturen hoog. Wederom.
1: Ja, precies. Ja, het zomerweer zit natuurlijk goed in het zadel, hè? Mogen we wel vaststellen. Op dit moment is die zomerse grens in Vlissingen en Westdorpen net gepasseerd. En op het laatstgenoemde station, dus in Zeeuws-Vlaanderen, zou vanmiddag nog net een 30 graden gehaald kunnen worden. En dan zou de derde regionale hittegolf

0: feit zijn daar. Elders tussen de 24 en 29 graden bij een matige wind uit noordoost, die later vanmiddag en vanavond even naar vrij krachtig kan toenemen. Komende dag minima rond 18, morgen weer opnieuw zonnig en iets warmer nog, denk ik, dan vandaag. Ik denk dat we dan maximaal op 31 graden gaan uitkomen in Zeeuws-Vlaanderen ook weer. Ook zondag en de dagen daarna stabiel warm en zonnig, met middagwaarden gemiddeld over de provincie rond 28... bij een aanhoudende noordoostenwind die soms even kan aantrekken tot vrij krachtig.
1: Dus dat hitteplan is helemaal geen gek idee dit weekend?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet op de plekken waar je weinig merkt van de wind natuurlijk ook. En het is en blijft natuurlijk warm. En ook 's nachts koelt het natuurlijk niet echt lekker af. Dat je zegt van nou, hè. Maar en ik zou inderdaad, zoals men ook adviseert, gewoon goed blijven drinken.
1: Drinken inderdaad en niet te veel doen inderdaad in die warmte. Mario, dankjewel eventjes voor dit moment. Vanmiddag horen we meer van jou. Laten we nu eventjes kijken op de weg. Aantal vertragingen zijn er. Onder andere op de N57, Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, een file van 4 kilometer, daar 5 minuten. En 59, Zierikzee richting Knopend Hellegatsplein. Voor Knopend Hellegatsplein 5 kilometer, 6 minuten daar. De andere kant op richting Burghaamstede voor Nieuwekerk 4 kilometer. Daar ruim 10 minuten vertraging. Ook op de A17 sta je stil. Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer, daar 10 minuten. En de laatste in het overzicht, de A29. Berg op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 5 kilometer. Een kleine 10 minuten is je vertraging daar.

0: Feels like I'm falling in love. Wat valt op in het nieuws vandaag ook buiten onze provincie? Gaan we de landsgrenzen over naar Spanje, het zuidoosten van het land. Daar zijn bij een bosbrand zeker 11 mensen omgekomen. De brandhaard is in een klein dorpje in de provincie Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden die zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn daar geëvacueerd. En deze correspondent van de NOS weet meer over hoe de brand daar is ontstaan.
1: Waarschijnlijk is er een stroomkabel losgeschoten, wat dan dus vonken heeft veroorzaakt. En ja, door de droogte daar is het vuur ontstaan.
0: De Spaanse premier Sanchez die heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij spreekt over enorm verdriet en verslagenheid. VN-organisaties die roepen de internationale gemeenschap op meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd naar het land. En ze komen aan in een land waar veel armoede en weinig hulp is. En de Taliban werken niet mee om hulp toe te laten.
2: Aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee, want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
0: Het is deze zomer 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnam, waarna Afghanistan steeds meer geïsoleerd raakte. Dus volgens hulporganisaties structurele hulp nodig. En PostNL bezorgt standaard post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om op de post te bezorgen. Het postbedrijf wil er 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers.
3: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
0: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen 1 dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. En wordt dat nog elk jaar steeds meer. Dat is nieuws wat opviel buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Berlijn is Splinter, die praat je zometeen bij. Eerst muziek van Bluff en Gijke Arnaert.

0: Bluf en Gekke Arnaert zouten landen hier bij Omroep Zeeland. Bijna 12:30 in Zeeuwsdiep bespreken we zometeen de nieuwsweek. Wat is er allemaal gebeurd? Wat kunnen we niet voorbij laten gaan? Zometeen na 12:30 en Carlijn de Splinter praat je zo bij het laatste Zeeuwse nieuws. Dat krijg je zo.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 12:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Fractievoorzitter Jos Verdeurme van de Terneuzense Partij Top Gemeentebelangen baalt ervan dat kandidaat-wethouder Sonja Suij gisteravond is weggestemd. Daardoor kon ze niet worden geïnstalleerd. Suij was jarenlang wethouder voor de VVD in Terneuzen, maar stapte voor de gemeenteraadsverkiezingen over naar de lokale partij. Dat zorgde voor boze reacties bij de VVD. Toch kwam het wegstemmen gisteravond volgens Verdurme compleet onverwacht.
7: Ik ben vreselijk teleurgesteld op als donderslappe helder hemel. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is niet goed voor de BV Terneuzen. En het is een ramp, een persoonlijke tragedie voor mevrouw Suij.
6: De partij moet nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap. Sonja Suij zelf heeft nog niet gereageerd. Een man is vanmorgen in Vlissingen met zijn elektrische rolstoel in het water beland. Omstanders zagen hem het dok inrijden en hebben gelijk de hulpdiensten gebeld. Ook werklieden die bij de naastgelegen machinefabriek bezig waren kwamen direct in actie. De man is uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zorgverzekeraar CZ vindt de plotselinge sluiting van de pijnpolie van het ADRZ ontzettend vervelend en zorgelijk. Het ziekenhuis stopte vorige maand per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. CZ benadrukt dat de plotselinge sluiting aangeeft hoe belangrijk het is dat zorginstellingen in de regio samenwerken. Iets waar de zorgverzekeraar al eerder toe heeft opgeroepen, toen het verdelen van zorg tussen het ADRZ en Zorgzaam in Terneuzen spaak liep. En vanaf morgen gaat in Zeeland het Nationaal Hitteplan in. Het RIVM raadt aan om voldoende water te drinken, ruimtes koel te houden en alleen 's avonds of 's ochtends naar buiten te gaan. Er worden namelijk temperaturen verwacht van boven de 30 graden en hoge zonkracht. Het hitteplan geldt voor het oosten, midden en het zuiden van het land. Het weer nog, veel zon vandaag, wel kans op wat sluierbewolking. Op de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Carlijn. We gaan eens kijken op de weg. Best wel druk deze vrijdagmiddag. Op de N57 sta je stil. Dus Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 5 kilometer, daar 6 minuten. N59, Burg-Haamstede richting Knoopend Hellegatsplein. Voor de afrit Sierensland 3 kilometer. Daar 12 minuten op dit moment. En de andere kant op richting Burg-Haamstede op de N59 voor Nieuwekerk 3 kilometer. Daar sta je ruim een kwartier stil. A29 is de laatste in dit overzicht. Bergen op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 7 kilometer. Daar is je vertraging op dit moment een kwartier.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland

0: Remembrance and I'll be there for you. Goedemiddag, het is Omroep Zeeland alweer de vrijdagmiddag. De gemeente Sluis moet op het matje komen in Den Haag, want ze voldoen niet aan de spreidingswet. In Terneuzen willen ze meer geld zien ter compensatie van de reparatie aan de, tunnelscheur. En moeten we ons eigenlijk zorgen maken over de rivier Kreef? Nou, dat en ook ander nieuws. We gaan het bespreken in Zeeuws Diep met panelleden van vandaag. Ad Lijnbach, onder andere voorzitter van de dorpsraad in Leeuwendorp, nieuwsvreter en nog heel veel meer. En onze muzikant Kees Wondergem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wil.
0: Houden we het vol een beetje met het nationaal hitteplan wat aanstaande is?
2: We zijn al een paar weken gewend aan het weer. Dus op een gegeven moment dan weet je van, het is niet anders meer. Hè? Dus we gaan er maar mee door. Ja. En we gaan er mee door, heb ik begrepen, volgende week.
0: Zeker. Ik moet lachen. Want ja,
1: Brabander, hè.
2: Lekker, jongen.
1: Ik ben er ook voorbereid. Zie je wel?
2: Ja, ik zie het.
0: Kees heeft zijn zonnebril opgezet.
1: Nationale hitteplan enkel lezen. En toen kreeg ik pas echt warm.
0: Ja, waarom?
1: Ja, wij nog een evenement dit weekend.
0: Oh.
1: En dan kreeg ik een prachtige brief van de gemeente. Dus er wordt natuurlijk even gezegd van ja, je moet natuurlijk even voor drinkwater zorgen.
2: Ja,
1: gratis drinkwater, ja. Zeggen ze. Ik weet niet wat dat verschil tussen drinkwater en gratis drinkwater is. Ik denk even van gratis drinkwater langer blijft leven of zo, ik weet het niet.
0: Ja, weet,
1: dat vond ik dan wel je apart.
2: Tegenwoordig in de restaurant, ben je vraagt gewoon kraanwater erbij, dan is het ook kassa, oké? Is op veel plekken al.
1: Wat is het dan?
2: Kassa.
1: Ja, zeker, maar ik word nu verplicht om gratis drinkwater te geven. Dus dat zou wel beter koelen natuurlijk. Ze zien in het licht van het plan, van nationaal het plan. En maar goed, voor de mensen zorgen die niet slecht tegen de warmte kunnen.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, ja, hen niet hebben of zo, kom alsjeblieft niet. Anders roepen we altijd, kom alsjeblieft niet.
0: Nee.
1: Maar er zit dan een heel protocol achter, dat nationale hitteplan, dat krijg je meestuurd. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb het niet lezen. Nee. Dus ik vind het ook al flauwkool. Dus,
0: Oké, duidelijk.
2: Ik heb ooit die sketches gezien van, hoe weet je ook weer, Claudia de Breij over het hitteplan.
0: Ja.
2: Oh, die was wel vermakelijk.
1: Oké.
0: Aanraden om te zien. We moeten het zo meteen over een kreeftje hebben, wat je dan misschien tijdens die warme dagen wel tegenkomt. En die lijkt onschuldig, maar is dat niet helemaal. Eerst gaan we naar de gemeente Sluis, want die gemeente moet op het matje komen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Samen met 9 andere gemeenten in Nederland voldoen ze volgens het ministerie niet aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Ad, is het logisch dat je op het matje geroepen wordt als je je afspraken niet nakomt?
2: Ja, op een gegeven moment als je zegt van je hebt uiteindelijk een beleid van een spreidingswet. En alle gemeentes die hebben er nagenoeg aan voldaan. En er zijn er een aantal die dat niet hebben gedaan. Dan ga je het gesprek aan met de gemeentes die het niet gedaan heeft. En die zullen dan de argumenten wel op tafel leggen waarom ze er niet aan voldoen. En dan dat zal er moeten blijken van worden ze nu dwangmatig dat opgelegd. Of zeggen ze nou we gaan dan toch een uiteenspanning doen om het te doen. Maar ik... Ja.
1: Het is eigenlijk wat dat dan de gemeente Hulst was het?
2: Nee,
1: Sluis. Maar doe is eigenlijk een beetje de burgerij een beetje oproep om een beetje er tegen te wezen. Dan kunnen ze nog 100 uit,
2: toch? Ja, kijk, het is als je op deze manier wat je dan wel krijgt door wat er nou gebeurt. Van jij kent het zelf ook, Kees, van jij woont in Eikenzand. Daar is het allemaal in vrij rustige situaties daar een opvangcentrum gekomen.
1: Ja.
2: En doordat je nou vaak dit echt specifieke echt in beeld gaat brengen en met een sluis heb je kans dat daar zeg maar de negatieve elementen daar dan een beetje de boventoon gaan voeren. En dat is gewoon jammer. En je had beter gewoon in goed overleg kunnen zeggen, jongens, van we zitten met een probleem. En kunnen we dat gezamenlijk oplossen?
1: Ik ben er niet zo in schoot in dat onderwerp, maar die spreidingswetgeving, je weet er alles van natuurlijk.
2: Nee.
1: Ben je dan als gemeente verplicht of als provincie verplicht? Of wat houdt die verplichting in?
2: Dat je als gemeente dat je dus een aantal van die asielzoekers moet opnemen. Dat je een centrum moet inrichten. Dat is, tenminste, dat heb ik eruit begrepen.
1: Dat is
2: verplicht.
1: Moet.
2: Het moet.
0: Het moet,
2: ja. Het is een spreidingswet.
1: Dat moet en dat is zo besloten landelijk. Ja. Dat de landelijke politieke zijde van nou dat probleempje hem even naar de provincie schuiven overal. En het is dan regelgeving, dan moet je als gemeente toch aan voldoen? Ja. Of ja, ik weet het niet.
2: Kijk, als je zegt van er zijn van alle gemeentes zijn er 9, hè, wat ik dan begrepen heb, Michiel, 9 die.
0: Het zijn er nog 9 andere. Ja.
2: En dan zeg je dat is wat anders dan wanneer er 9 geweest zijn die eraan voldaan hadden, want daar was het verkeerde wetgeving geweest.
1: Ja.
0: Toch is die tik op de vingers, dat kun je het wel opvallend noemen, want de 13 Zeeuwse gemeenten die hebben eerst gezamenlijke afspraken gemaakt om die opvang van asielzoekers en dan met gemeentes te kijken wie doet wat, wie kan wat doen. Maar Sluis die had de verwachting om de plek te vinden voor 130 asielzoekers. Maar ze zeggen, we hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt.
1: Nou, dan zou ik tenminste, volgens de wet dan gewerkt, zeg maar. Dan zou je zeggen, jij je beste deed, maar niet goed genoeg. Dus, en nog eens even kijken. Ja, zo simpel zit het bij elkaar. Daar kan me natuurlijk wel moeilijk over te doen. Maar eigenlijk wil je voor je eigen uitzonderingspositie en zeggen, ja, heel Nederland moet er aan meedoen, maar wij niet. Ongeacht of wij dat, of wat die regelgeving goed is. He, dat is een andere discussie.
2: Maar kijk, we het net hadden het over borstelen. Ja. Van, er staat er in eigen zand.
1: Ja, nou, bij mij is dat in eigen zand dat je dan had.
2: Ja, dat, ik begrijp dat.
1: Kom maar, die hele makkelijke mensen wijnen. Dat weet ik ook bijvoorbeeld. Leeuwarden moeten ze dat neerzetten. Want, ja, dan ben ik meer afleidbaar.
2: Nee, maar ja, dat is misschien een beetje het gebeuren in borstelen. Dan zeggen ze van, kijk, daar zeggen ze plat door de bocht van eigen zand krijg je alles. Nou, dan krijgen ze dit ook maar.
1: Nou, de toon is ook weer gezet.
0: Oh, ja, weet het. Ja.
1: Dan hebben wij de asielzoekers in eigen zand. En de rest kunnen jullie al niet.
0: Toch nog naar één ding benieuwd. Dat in zo'n gevoelig dossier. Ja. Werkt dan dwang vanuit Den Haag? Of is dat, werkt dat averechts?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je met z'n allen die verantwoordelijkheid moet nemen. Je hebt een keuze gemaakt. Kijk, het enige wat je vaak als mensen zelf, als gemeentes, moet zeggen, Den Haag, zorg nu voor die inspanning dat je zegt van, wij willen dat aantal wat er binnenkomt, dat willen wij terugdringen in Europees verband, in ons eigen verband. Kijk, en als je, zolang je daar vaak niet echt heel duidelijk aantoont van, jongens, we zijn daar hartstikke hard mee bezig. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, jongens, van, tot waar moet je dan iedere keer maar meewerken aan het feit dat iets wat in Den Haag niet lukt, dat wij dat op moeten lossen lokaal.
0: Ja. We blijven een klein beetje in Den Haag, want de interneuzen willen ze nu meer compensatie krijgen vanwege de reparatie van de tunnelscheur. Het is 10 miljoen euro beloofd, onder andere voor die extra afvaarten van de Westerschelde ferry, busjes en dat soort zaken. Maar de Terneuzen zegt dat is echt bij lange na niet genoeg om al het ongemak en de schade volgend jaar te dekken. Zijn die zorgen terecht, denk jij, Kees?
1: Nou, volgens mij weet iedereen, zeg maar, als je iets overneemt aan onroerend goed, zeg maar, daar moet je altijd even kijken naar de gebreken. Mocht er achteraf blijken iets mee te wezen, dan heb je verborgen gebreken. Dus dan is de eigenaar die het verkoopt, in dit geval het Rijk, die is dan verantwoordelijk. Maar ja, goed, het Rijk op het gebied van scheuren en gebouwen niet zo'n hele goede reputatie, heb ik begrepen. Tenminste, in Groningen is ook een beetje een probleem. Maar in principe, joh, iedereen weet het toch, dus als je iets verkoopt aan de provincie of wie dan ook, of je bent medeverantwoordelijk als vorige eigenaar, maar wat is maar voor de helft, dan moet je gewoon zeggen van, joh, daar krijg je geld voor en dat moet regelen.
2: De vraag was de verborgen gebrek? Kijk, nou, het kan ook niet zijn wat natuurlijk gewoon op een natuurlijke manier ontstaan is, zo'n scheur. Doordat er een bepaalde zetting vanuit buiten of op druk op de ring.
1: We zeggen dat een gebrek is dat er aan het licht gekomen is. En misschien toen ook als het was. Maar ik had daar eerder over gehoord. Dat was jaren geleden was het over iets dat al een scheur was. Maar ik bedoel, maar ze moeten nog niet kinderachtig doen. Want het Rijk heeft er natuurlijk gigantisch veel geld aan verdiend. Ze zeggen natuurlijk van niet, maar dat is wel waar. Het Rijk heeft er gigantisch veel geld aan verdiend. Hetzelfde als in Groningen, meer het gas gebeuren en zo. Ze hebben er altijd een berg geld aan verdiend. En op het moment dat er stront aan de knikker is, dan zeiden ze, we zijn niet dus.
2: Kees, maar hoe moet je dat compenseren dan?
1: Compenseren?
2: Hoe moet je dat compenseren? Ja, je kunt een bot geld geven, maar je moet wel zeggen, je moet
1: die kosten, het ging over de kosten die extra mekmoten worden door de gemeente Terneus. Dat moet sowieso betalen.
2: Borstelen moet het ook niet, moet de PNR-terrein aanleggen aan de borstelskant.
1: Nou ja, dat moet de overheid betalen natuurlijk. Ja. Hey, maar ja, borstelen is over geld, joh. Dus, maar ja, goed, het gaat erover natuurlijk van of dat dan terecht is of niet terecht. Ik vind het dat de overheid, die heeft ook weer gewoon een taak.
2: Ja.
1: En je moet niet zeuren. Eerst geld vangen en later niet willen betalen. Nou, dat is gewoon flauwkul. Gewoon betalen. Kijk, en of die tunnel dan op die manier had gerepareerd moet worden. Waar dicht moet, niet dicht moet. Of waar je in blokken harie of twee banen gebruikt. Kijk, dat is gewoon een heel andere discussie. Volgens mij zou je er ook nog een nogetje over kunnen praten. Helemaal quasi de hier. Ja. Maar dat is nu zo beslist. Nou, dan op deze manier kost dat geld. Overheid, doe niet te moeilijk. Maar ja, het overheid haalt tekort.
2: Dan vind ik dat Terneuzen dat vindt. Dan vind ik ook, dan moet je er ook iets bij onder, dan moet je het onderbouwen waarvoor je dat geld wil hebben. Maar dat vind ik wel. Ik vind niet dat je zo moet zeggen, ik wil even een dot geld hebben voor compensatie. En daarna zien we wel.
1: Nee, tuurlijk.
2: Je moet het wel onderbouwen, Kees.
0: De verwachting is dat ondernemingen kunnen omvallen door al die kosten die ze extra moeten maken.
2: Ja, dan kun je altijd nog achteraf kun je het ook nog zeggen, jongens, van hier hebben we tenzij natuurlijk om de werkgelegenheid daarmee in gevaar gaat komen. Maar het gaat, als je nou kijkt, als het over 4 jaar gaat, dat is een heel andere periode dan 4 maanden. En als je in een kleine verband kijkt naar wat vorig jaar geweest is bij de Vlakentunnel, die is ook een poos afgesloten geweest. Ja. Dat is dan in de kleinere schaal.
1: Nee, maar goed. Altje weet het ook wel. Ja. Maar had het wel. Dat komt al wel goed. Hey, achteraf zei van, joh, het was eigenlijk stel niet zoveel voor. Ah. Maar jij toch nog in die tussentijd en daarvoor een beetje een meisje die had toch wel wat, wat van zweten en wat zweetdruppels. Ja, nou, ja. Die zit ook te zweten hier, had
2: ik. Ja, ik zie het ook, ja.
1: Ik zit heel dicht bij me trouwens ook. Weet je wel, als dat het in hem. Maar, het gaat erover dat achteraf is het altijd makkelijk lullen.
2: Ja.
1: Maar het gaat erover van dat er uiteindelijk nu gezegd wordt van de BEM-partijen die maken extra kosten. Hm. En die maken er eigenlijk nu zorgen over van waar moet dat geld vandaan komen. Nou, van de overheid. En dan denk ik dat terecht is. En dan moet de overheid niet te moeilijk doen. De overheid bedoel ik Den Haag. Niemand niet te moeilijk doen.
2: Dan zeg je gewoon van, er is als overheid een pot. En dan kun je ook een aantal als bedrijf zeggen, ik heb hier niet die vier maanden, heb ik zoveel kosten gemaakt. Jongens, lappen.
1: Doe niet te moeilijk, joh. Ik bedoel, maar weet je wat dat probleem is? Dat is in Nederland zo, zeg maar. Op het moment dat er direct iets te maken heeft of een foute beslissing of wat er wat beteeld moet worden, dan ben ze gewoon niet tussen die overheid. Hey? Ja. Ik bedoel, ze maken ook fout. Bijvoorbeeld, dat viel me voor een paar weken lay-up, stond er in de kranten dat er via de Hoge Raad of weet ik wat, de hoogste rechter was er beslist dat mensen die de box 3 regeling, compensatieregeling, als dat niet op die andere vrouw genoeg, dan kregen ze die terug. Ja, dat is gewoon diefstal. Ja. En dan denk ik bij mijn eigen, zie ik twee pagina's verder, dat er iemand zijn eigen zit te verontschuldigen, excuses aanbiedt voor iets dat 300 jaar geleden gebeurd is met de slavernij. Ja. Dus eigenlijk uit het verleden, de willen de regering zeggen sorry, en daar is ook nog geld aan betaald, maar als ze zelf een fout maakten en dat corrigeren, dan ben ze heel slecht in. Nou, en als we de tunnel, als dat niet corrigeren, als ze er geen halt in steken, en later blikken er weer mensen de dupe te wezen, ja. Dan is het wij niemand van de regering die al zei sorry. Dan is het gewoon eigenschap.
2: Ja, maar wat Michiel zegt van dat Treuzen zegt wij willen compensatie. Nee, je moet gewoon zeggen als Rijk, wij richten een compensatiepot in. Voor eventueel wanneer het erachteraan blijkt. Dus gewoon dat bedrijven echt zware kosten gehad hebben. En die ga je eruit voert. Maar niet zomaar zonder bodem zeg maar aan Treuzen geld geven.
1: Nee, zonder bodem. Niet ik denk niet dat het geval was. Dus ik weet niet of dat het plannen was. En ook zeggen, daar hebben we geld voor nodig. We konden iets over busjes en vervoer en toestanden.
0: Nou, inderdaad, de provincie zou dan 10 miljoen inderdaad daarvoor inzetten. Voor dat extra vervoer inderdaad. Maar als het in jullie ligt dus inderdaad een extra potje. En dat zou er dan moeten liggen. Misschien is er dan ook nog wel een extra potje. Om ongewenste, de invasieve exoten te bestrijden. Strijden, want de rivier kreeft die duikt steeds vaker op inderdaad.
1: Nog de verkeerde kant uit.
0: wat denken jullie daarover? Is dat echt een gevaar? Zo'n rivierkreeft en andere van dat soort beestjes.
2: Ik heb er geen verstand van die beestjes, maar om dat ding te kunnen bestrijden. Als je zegt van dat is al zoveel. Dat zit ook op zoveel plekken voor. Ik denk dat je daar bijna niet kunt bestrijden. Dat gaat niet.
0: Maar ook die hoornaar bijvoorbeeld.
1: Alleen waar een belangrijke vraag dan. Keuze eten. Ja. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Ik heb wel recepten voorbij zien komen de afgelopen week. Dus wie weet. Nee, dat ik recepten voorbij heb zien komen deze week.
2: Deze was met de Japanse hoest ook, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Maar dat is net zoals bijvoorbeeld ook met ongedierte, net zoals bizamrat en al die soort zaken.
0: De hoornaar bijvoorbeeld nu.
2: De hoornaar is ook, je kunt er achteraan gaan, maar daarmee kun je niet zeggen van we kunnen tot 0.0. Kunnen we dat Zeeland uit en Nederland uitkrijgen?
0: Best een treurige conclusie, toch? Dat we met dat soort beestjes altijd te laat zijn, eigenlijk.
1: Maar dan is toch de vraag van hoe kun je het voorkomen, natuurlijk. Ja, dat is ook een probleem. Ja. En ik denk al dan, degene die had dit dan verstand van, die motten er maar mee aan de slag. Maar ze zou het dan niet kunnen vreden. Maar ik heb er echt geen verstand van die kreven.
2: En hoe je dat probleem... Dat, je kunt dus natuurlijk, ik zag dat ook in de krant staan, dat ze dan gewoon allerlei dingen met de bakken en zo allemaal, die dingen aan het vangen waren. Ja, dan denk ik van... is dat nou de methode om ze echt Zeeland uit te krijgen?
1: Ik zou eerst willen weten, zeg maar, of altijd inderdaad ook zo'n vaart loopt. Maar
2: dan mag je vanuit gaan dat de biologen dat wel geconstateerd hebben, Kees.
1: Maar goed, wat is er nu nog waarheid wat daar leest dat? Ja. Niks, behalve Omroep Zeeland. Dat is de pure waarheid. Voor de rest nergens, niks niet.
0: Precies. En bij Omroep Zeeland las je afgelopen week ook iets over de stormvloedkering. Want er is aan de ene kant de feest, want de stormvloedkering is jarig. Toch is nu de conclusie dat die veel minder lang mee kan gaan dan dat de bedoeling zou zijn geweest. De verwachting was bij die oplevering dat die 200 jaar mee zou kunnen gaan. Nu als die zeespiegelstijging doorzet, dan moet je je afvragen, moet die vernieuwd worden? Dan moet die minder vaak gesloten worden? Of moet je gaan voor een hoger sluitpeil? Dus er liggen best wel wat vragen.
1: Er zijn twee mogelijkheden. Ja. De eerste mogelijkheid is om de zeespiegel niet te laten stijgen. Maar dat is ietsje moeilijker.
0: Ja.
1: Zeker voor een paar zeeën. Hey. Of je dat ding gewoon verbouwen en hoger maken. Nou, meer mogelijkheden ben er niet, toch?
2: Nee, maar ja.
1: Dus dan heet dat doe. Maar dan heet het ook wel iets. Zelfs als daarnet, het geven je over eigenlijk de overheid die al dan er is. Ook voor de bescherming van de burger. En eigenlijk ook de portemonnee van de burger in het groot. Ja, in een land dat heel tekort is en alleen maar tekort. En daar niks verdiend kan worden, ja, dan hebben we een probleem, denk ik.
2: Als je ziet wat voor technisch hoofdstandje dat het is en hoe dat daar staat en hoe dat dan werkt tot nu toe. En als je dan kijkt naar waar jij zegt, de zeespiegelreizing ook. Van zeg, ja, ik denk
1: dat zelf,
2: je moet gewoon durven zeggen, jongens, van wij gaan daar voorlopig nog even mee door. Want je kunt niet, dat ding dat houdt het, dat is technisch gewoon goed. Dat is een hoogstandje, Kees, waar je zegt van. Ja. En die zeespiegelreizing, daar praat je over centimeters. En daar praat je niet over meters in 20 jaar. Hè. Dat is,
1: maar je kunt, ik las ook iets, geloof ik, als een minder zou gebruiken dan wat langer mee het. Of.
2: Nou, hij wordt niet veel gebruikt.
0: Dit is een optie, ja.
2: Hij wordt maar zelden gebruikt.
1: Oké.
2: Ja, tenminste, je hoort bijna niet dat hij dicht gaat. Het is, ik weet niet of er cijfers van zijn, maar ik hoor er niet veel van.
1: Ik zou zeggen, alles volstorten met beton, dan ben je van die kreeften ook af die uit de deur komen.
2: je kunt
1: een snelle oplossing.
2: Ja. Je kunt ook zeggen, je haalt hem weg en dan ga je de dijk even zwaar langs over zijn schelden. Maar ja, dat gaan we ook niet meer doen. Dat is,
1: Het zijn al moeilijke zaken, Nat. Ja. Ik denk niet aan waar je eruit komt vandaag, maar...
2: Nou,
1: er wel wat van vinden, maar het zijn echt technisch hele moeilijke zaken.
2: Nou, waar je een beetje zei van die zeespiegelreizen, kijk, dan zeg je dat is een wereldprobleem. En als we dat met z'n allen niet op kunnen lossen, dan proberen wij het met onze kunstmiddelen maar te doen. Nee, in onze schelden, dat is een steentje dat wij bijdragen van Nederland.
1: Ja.
0: Laten we tot slot nog even kijken in Zierikzee. Want daar is één, de gevel van de één gebouw wat wel heel erg opvalt. Al jarenlang hangen pronkstukken, daar hangen allemaal tierenlantijnen van Frank uit Zierikzee. Had ik dan ook een bordje op, die vind ik ook mooi. Hier waak ik. En die is dus ongeveer uitgegroeid tot de ware verzameling, zeg maar, daar in Zierikzee. En de gemeente die zegt, wij willen dat echt niet. Nu heeft de groep in Zierikzee gezegd, we starten een petitie voor het behoud van deze gevel.
1: Ja, zolang het niet op de stoepen zit en in de weg, dan vind ik het prima. Maar hoe heet die man? Frank?
0: Frank, ja.
1: Ik vind dat Frank al eentje moet krijgen. Dat vind ik wel.
0: Echt?
1: Ja, ik bedoel, moet je kijken wat dat de architecten en iedereen die voor die bouw verantwoordelijk is, voor wijken neerzet. Het gaat gewoon helemaal nergens zo. Betonblokken, eigenlijk waar, je wordt er ziek van. En dan is er een die wil het een beetje opfleuren. En die is dan een beetje tegenwerken. Ja, jongens, kom
0: maar zijn dwangsommen zijn er nu tot tienduizenden euro's, Ad.
1: Maar is er ook een reden, of is er wetgeving, of is er APV die jou dat verbiedt of zo? Ik kan je op het trottoir iets zetten, ja, dat moet je niet doen.
2: Als je daar nou niks van gezegd had, in mijn beleving, hoe van wat die man daar doet, dan stoort ze eigenlijk niemand aan. De mensen die verbouwen op het jaar is hartstikke leuk. Maar nou, misschien kans doen dat er dan heel gezegd wordt dat er een paar anderen zeggen van god, dat ga ik ook doen.
1: Ja, en dat is maar goed ook, tuurlijk. Maar een beetje leuker worden in Nederland. Maar het mag vooral niet leuker worden.
2: Ja, dat,
1: ik vind Frank sowieso, zeg maar een leentje. Maar ik denk Frank ook nog een standbeeld op de deur.
0: Ja. Ook nog? Was dat ook nog bij die gevel erbij?
2: Maar als je het vergelijkt, ik vind het ook een beetje neuslarij. En dat kun je vergelijken het ook, want je hebt hier in Middelburg een half jaar geleden gehad. En er waren van die schermen, van die terrasschermen. En die waren dan, die caféhouder, die kregen een aanmerking. Ja, ja. Die mochten van boven niet half rond zijn. Nee, die moesten recht zijn van boven.
0: Ja.
2: Dan denk ik van, ja, waar ben je toch mee bezig? Die man gaat toch geen rotzooi neerzetten, want anders krijgt hij geen volk op zijn terras. Nee. En dat is met dit ook. Dan zeg ik van, ja jongens, het geeft een beetje kleur aan de stad.
1: Ja,
2: dus dat ze zijn beperkt tot dat lekker laten doen.
0: Maar ik denk dat die gemeente dan ook misschien denkt, ja, maar als wij dit goedkeuren, dan is dat een vrijbrief.
1: Ja, wacht,
0: voor iedereen.
1: Maar goedkeuren.
2: Dat is angst, denk ik, Michiel.
1: Nee, maar goedkeuren, dan zal er ook eerst regelgeving moeten wezen die dat het verbiedt. Ja. Dan, hey?
2: Je moet ook een beetje durven als ambtelijke overheid, zeg maar, of als overheid ook om te zeggen, jongens, van hoe is het plezier in het leven, daar zijn we ook verantwoordelijk voor.
1: Ja. Oh, ik zit even naar de klok te kijken, maar ik wou nog wat. En ik kan nog opmerkelijk nieuws zien. Ik dacht dat er volgende week is er een muziekfestival Nessen, geloof ik. Stroomloos. En dat doen ze iets aparts, want dan hebben ze iets doen... smiddag, zaterdagmiddag, zonder stroom. Dat vind ik wel een leuk initiatief. Gewoon muzikanten zonder stroom. Ze kregen alleen een batterijtje. De rest van het weekend zat het wel om hele herrie wezen natuurlijk. Maar op zich wel een leuk initiatief.
2: Maar een mooi pleintje. Chris, dan moet je een mooi plein
0: zelf,
2: om te doen.
0: Ben je er zelf ook nog bij toevallig? Of?
1: Wat?
0: Ga je daar zelf ook nog kijken?
1: Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ik, volgens mij heb ik iets meer door een jas te maken. Maar goed, dat terzijde.
2: Dacht ik al.
1: maar is het leuk of is het niet leuk?
2: Dat is hartstikke leuk. Ik ben er verschillende keren geweest. Het is hartstikke leuk.
1: Er is heel veel overlast van evenementen met Harry en live muziek en zo. Nou, dit is het enige gedeelte in de plant.
2: En wij gaan wel lekker verder met genieten van de zomer.
1: Minuten nog. Wil je frikaartjes?
2: Uiteraard.
1: Oké.
0: Ad, wat ga je dan doen deze zomer?
2: Lekker van de zomer blijven genieten. Het is net alsof je in Zuid-Frankrijk bent hier en het scheelt je 3000 euro aan kosten. Die maakt.
0: Zeker waar. En muziek erbij. En mannen, dank voor de komst. Adlijn mag Kees Wondergem. Geniet van de zomer.
1: Ja, jij ook.
2: Heel bedankt. En geniet er verder van.
0: Hitteplannen niet te druk maken.
1: Nee. Anders even dat protocol lezen. Dat
0: gratis water.
1: Ja.
0: Dank voor jullie komst. Zometeen Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je om 4 uur weer met Zeeland Komt Thuis. Heel graag tot dan.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig... en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over... Gaslicht.com.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
22: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
23: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elian.

Volgens mij spelen ze dit nog steeds. De band Alphaville met Big in Japan uit januari 1984. Wat mij betreft is 1984 het allermooiste popjaar. Maar goed, dat is natuurlijk altijd heel erg persoonlijk. Dit is Omroep Zeeland. Het is vrijdagmiddag 10 juli. Leuk dat je erbij bent. Hou de radio aan, want straks Shanna Spiro, Elton John, Nena, Kim Wilde. En ook Morgan Wallen nu. Love Somebody.

Nena en Kim Wilde, twee grote sterren uit de jaren 80. En hier hadden zij dus een nummer 1 hit mee in mei 2003. Ja, eerst was er natuurlijk de Duitse versie van Nena.

Nena en Kim Wilde die kwamen elkaar een keer tegen. En toen vierde Nena haar 20-jarig artiestenjubileum. Een groot concert in Frankfurt. En daar was Kim Wilde ook voor uitgenodigd. En toen besloten ze toch ook samen een liedje te zingen. En vervolgens dat ook op een single uit te brengen. En dat met een groot succes. Zo kan het gaan, hè? Straks weer een fragmentje op deze zender. Van een plaat die verderop te horen is. Kan je weer even hardop nadenken. Maar eerst Sienna Spyro.

Rocketman, zo heet ook het boek en de film. Elton John bij Omroep Zeeland. Herken jij deze hit? Nou, dat is volgens mij niet zo'n moeilijke opgave. Het is ook vrijdag, hè? Laten we het al niet al te moeilijk maken. Nog een keertje. Nou, wat is de bedoeling? Vooral dat je blijft luisteren voor het antwoord, want in het tweede half uur ga ik deze song draaien.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De brandweerpost in Cadzand moet definitief dicht. Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland zojuist bekendgemaakt. De post moet dicht omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Zo moet een brandweerpost er 18 hebben. De post in Cadzand heeft er maar 4. Die 4 vrijwilligers hebben zich de afgelopen tijd volop ingezet om de sluiting te voorkomen. Maar dat mocht dus niet baten. Fractievoorzitter Jos Verdurmen van de Terneuzense partij Top Gemeentebelangen baalt dat kandidaat-wethouder Sonja Suy gisteravond is weggestemd. Daardoor kon ze niet worden geïnstalleerd. Suy was jarenlang wethouder voor de VVD in Terneuzen, maar stapte voor de gemeenteraadsverkiezingen over naar de lokale partij. Dat zorgde voor boze reacties bij de VVD. Toch kwam het wegstemmen gisteravond volgens Verdurmen compleet onverwacht.
6: Ik ben vreselijk kleurgesteld op als onderslabbe helder hemel. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is niet goed voor de BV Terneuzen. En het is een ramp, een persoonlijke tragedie voor mevrouw Suy.
5: De partij moet nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap. Sonja Suy zelf heeft nog niet gereageerd. Een man is vanmorgen in Vlissingen met zijn elektrische rolstoel in het water beland. Omstanders zagen hem het dok inrijden en hebben gelijk de hulpdiensten gebeld. Ook werklieden die bij de naastgelegen machinefabriek bezig waren kwamen direct in actie. De man is uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En zorgverzekeraar CZ vindt de plotselinge sluiting van de pijnpolie van het ADRZ ontzettend vervelend en zorgelijk. Het ziekenhuis stopte vorige maand per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. CZ benadrukt dat de plotselinge sluiting aangeeft hoe belangrijk het is dat zorginstellingen in de regio samenwerken. Iets waar de zorgverzekeraar al eerder toe heeft opgeroepen toen het verdelen van zorg tussen het ADRZ en Zorgzaam in Terneuzen spaak liep. Het weer nog, veel zon, wel kans op wat sluierbewolking. Op de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal wel 30 graden worden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elie.

More Than Words, de allergrootste hit voor Extreme. En de rest van de band die kon in de wachtkamer gaan zitten, want die mochten niet meespelen op dit More Than Words. Herken jij deze plaat? Nou, welke hit zou dat dan moeten zijn? Straks meer erover, dan vertel ik wie het zingt en wat de titel is.

Fame was een film, werd een serie en Irene Cara mocht de titelsong van de film verzorgen. En dat was een grote hit. Flashdance was ook voor haar heel succesvol. Oh, no, no. Ja, waarom laat ik dit nou horen? Omdat ik graag wil weten wie dit zingt. En ik ga het je vertellen, Amy Winehouse met Rehab. En het is grotendeels een autobiografisch liedje. Geschreven in 5 minuten, dat is ontstaan nadat haar toenmalige manager heeft aangedrongen om af te kicken van...

0: huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt. En hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. En wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag scootmobielen.
16: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Brass in Pocket. Gelukkig werd Chrissy Hynde, zangeres van The Pretenders, bijna gedwongen om dit liedje in te zingen, want ze zag het helemaal niet zitten. Maar uiteindelijk werd het wel hun allereerste grote hit. Het is vandaag 10 juli en als je jarig bent, gaan we heel even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Weet je wie er ook vandaag jarig is? Mavis Staples. Zij wordt 87 jaar, bekend van de Staples Singers van Respect Yourself en dit liedje, I'll Take You There.
1: I'll take

Nou, wie zijn er verder nog jaar vandaag? Neil Tennant, de zanger van Pet Shop Boys. Ze braken door met West End Girls en It's a Sin en dat soort grote hits. Maar hadden ook succes met Dusty Springfield. Dit What Have I Done To Deserve This. Dat zijn zo'n beetje de jarigen, de bekende namen van deze 10e juli. Omroep Zeeland. Straks wat historische popfeiten. Maar eerst Ed Sheeran.

Ah, je krijgt toch zin om eens even je voetjes in het water te dippen als je dit hoort. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Op deze datum in 1965 braken de Rolling Stones wereldwijd door met I Can't Get No Satisfaction. Want toen op deze datum bereikte dat liedje de nummer 1 positie in tal van hitlijsten. En ze zijn nog steeds lekker bezig. Harry Nilsson bracht het album The Son of Smilson uit in 1972 op 10 juli. Het was een experimenteel rockalbum met een mix van alles en nog wat. Humor, rock en ook nog innovatie. En Ringo Starr en George Harrison die speelden er ook op.

De lekkerste muziek, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Je hoorde Michael Bublé en Everything bij Omroep Zeeland. Het geheig in deze plaat, dat komt niet van een man en een vrouw. Nee, het is één en dezelfde persoon die aan het hijgen is. Daar hebben ze in de studio behoorlijk aan zitten sleutelen. Namelijk gitarist Lindsey Buckingham. Big Love, Fleetwood Mac. Oh.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Zeeland wil geen kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Provinciale staten namen vandaag een motie aan met die strekking. Het voorstel kwam van PvdA GroenLinks. De motie haalde een meerderheid omdat de BBB verrassend meestemde. Die partij had samen met VVD, CDA en SGP nog een ander voorstel ingediend dat minder ver ging. De brandweerpost in Cadzand moet definitief dicht. Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland vandaag besloten. De post moet dicht omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Zo moet een brandweerpost er 18 hebben. De post in Cadzand heeft maar 4 vaste vrijwilligers. Die 4 hebben zich de afgelopen tijd volop ingezet om de sluiting te voorkomen. Maar dat mocht dus niet baten. Fractievoorzitter Jos Verdurmen van de Terneuzense partij Top Gemeentebelangen baalt ervan dat kandidaat-wethouder Sonja Suy gisteravond is weggestemd. En daardoor kon ze niet worden geïnstalleerd. Suy was jarenlang wethouder voor de VVD in Terneuzen, maar stapte voor de gemeenteraadsverkiezingen over naar de lokale partij. Dat zorgde voor boze reacties bij de VVD. Toch kwam het wegstemmen gisteravond volgens Verdurmen compleet onverwacht.
2: Ik ben vreselijk kleurgesteld als donderslappe helder hemel. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is niet goed voor de BV Terneuzen. En het is een ramp, een persoonlijke tragedie voor mevrouw Suy.
1: De partij moet nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap. Sonja Suy zelf heeft nog niet gereageerd. En een man is vanmorgen in Vlissingen met zijn elektrische rolstoel in het water beland. Omstanders zagen hem het dok inrijden en hebben gelijk de hulpdiensten gebeld. Ook werklieden die bij de naastgelegen machinefabriek bezig waren kwamen direct in actie. De man is uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer nog, veel zon, wel kans op wat sluierbewolking. Op de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal wel 30 graden worden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

George Harrison was het vergaderen over muziek helemaal zat. Toen is hij een dagje niet komen opdagen en naar Eric Clapton gegaan, zijn goede vriend. En toen liepen ze in de tuin en toen brak de zon door. En toen had hij de inspiratie te pakken voor een van de mooiste liedjes van de Beatles. Here Comes the Sun. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

vond het best wel een bijzonder initiatief. Een nieuwe studioalbum heet 24 Hours. En toen hebben ze dus 4-op-1 volgende live shows binnen 24 uur gegeven in Amsterdam. Je moet het maar willen. Multicolor van Salmieu bij Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
10: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Bob Marley, hij zat in het vliegtuig toen hij dit schreef. En toen kreeg hij een klein beetje help muzikaal van zijn bandleden. Dat moet heel gezellig zijn geweest. Could You Be Loved bij Omroep Zeeland. Een mooie hit uit het jaar 1980 van het fantastische album Uprising met die geweldige...

0: Stevie Wonder en de Eurythmics. There must be an angel bij Omroep Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Heb je zin in zo'n lekkere zomerse plaat? En dan van Zeeuwse bodem. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je.

De Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival uit 2018 in Portugal was Michael Schulte en You Let Me Walk Alone. Een tijdje geleden is de manager van ABBA overleden. Deze mevrouw heeft het succes vanaf het begin tot het einde meegemaakt. En daarom een verdrietige post online van de bandleden van ABBA. Knowing Me, Knowing You.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Het tolvignet dat België vanaf mei volgend jaar wil invoeren geldt niet voor motorrijders. Ook trekkers en voertuigen van hulpdiensten zijn vrijgesteld van de voorgestelde tol. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en ook nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor vrachtwagens geldt al een ander tolsysteem. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt momenteel verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was in de coronaperiode zorgminister en verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid was volgens hem vanaf het begin een balanceeract waarbij medische en maatschappelijke belangen moesten worden afgewogen. Zeeland wil geen kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Provinciale staten hebben een motie aangenomen met die strekking. Het voorstel kwam van PvdA GroenLinks. De motie haalde een meerderheid omdat de BBB verrassend meestemde. Die partij had samen met VVD, CDA en SGP ook een voorstel ingediend tegen kerncentrales, maar die motie ging minder ver. De vrijwillige brandweer in Cadzand is teleurgesteld omdat hun post dicht moet. Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland vandaag besloten. De post moet dicht omdat er te weinig vrijwilligers zijn, namelijk maar 4. Die hebben wel geprobeerd om de sluiting te voorkomen. Brandweerman Kees van Lambalgen is teleurgesteld.
2: Een waardeloze dag. De bom is gebarsten, zullen we maar zeggen. Dus het besluit is genomen dat de brandweerpost Cadzand per 1 augustus moet sluiten. Ja, dat geeft veel emoties, rilling over het lijf. En ondanks dat je er een beetje op voorbereidt, een slag in het gezicht.
1: En de brandweer van Oosterland is binnen 12 uur 2 keer uitgerukt voor 2 autobranden. Allebei de voertuigen vlogen langs de N59 in brand. 1 auto is volledig afgebrand. Bij de andere auto was de schade minder, maar waarschijnlijk is die ook totaal los. Hoe de autobranden zijn ontstaan is niet duidelijk. Het weer nog, veel zon, wel kans op wat sluierbewolking. Op de meeste plaatsen wordt het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen kan het wel lokaal 30 graden worden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, namelijk zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elie.

0: The Streets of Philadelphia. Hij speelt het eigenlijk nooit live, dit liedje. Bruce Springsteen bij Omroep Zeeland. Pak pen en papier er even bij. Ja, nu, zo. Want hier is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda met een tip.
1: Morgen is het EEF, het Eindeloos Eilandfestival in Kortgeen op Noord-Beveland.
0: Dankjewel, Rob. En Rob is er altijd, ook op zaterdag en zondag, hè, te horen met een wat uitgebreider blokje cultuurtips.

Wat een prachtig duet en ik hoop dat ze dit vaker gaan doen samen. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Straks na vieren, Zeeland komt thuis met het laatste nieuws, de weerberichten. En uiteraard ook Zegt U Het Maar vanaf 5:30. En omdat het vrijdag is, mag je zelf bepalen waarvoor je belt wat het onderwerp is. Via 011 8 4 5 keer 9 en dat kan.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, het is 4 uur, Omroep Zeeland. En de verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Dit is het overzicht van vertragingen waar je 10 minuten of langer stilstaat. Begin het op de N256, Goes richting Zierikzee, voor de afrit Kortgene, 11 minuten op dit moment. En de N57, Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam, 4 kilometer, daar 10 minuten vertraging. A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 14 kilometer, daar bijna 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer, daar bijna 25 minuten. En op de A17 sta je ook stil, Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer, daar 12 minuten op dit moment. Mocht je ergens anders stilstaan op dit moment, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: Omroep Zeeland.
12: Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. De brandweerpost in Cadzand gaat dicht. Besluit heeft het bestuur van de veiligheidsregio Zeeland zojuist genomen. Er wordt er zometeen meer over in Zeeland komt thuis. En verder vandaag. Nationaal hitteplan, dat gaat morgen in. Mario Echthuis, onze weerman, die weet welk weer we kunnen verwachten dit weekend. En ook aan het begin van volgende week. En Emma Heesters heeft nieuwe muziek. Hartendief is nieuw, ook bij Omroep Zeeland. En ze vertelt er zo meteen alles over. En dat doet ze natuurlijk hier in Zeeland komt thuis. 6 minuten over 4. Goed dat je luistert op je vrijdagmiddag met muziek van Bluff.

0: Le Fordier en levenslang. De brandweerpost in Katzand gaat per 1 augustus definitief sluiten. Heeft het bestuur van de VRZ, de veiligheidsregio Zeeland, zojuist bekend gemaakt. Verslaggever Rick Bol die sprak daarover met de directeur van de veiligheidsregio, Joke Gamers.
1: Waarom deze post niet open kan blijven is eigenlijk simpelweg omdat er te weinig vrijwilligers zijn om volwaardig een post te kunnen draaien. Eigenlijk is bij de post Katzand al jaren een probleem met kan deze post, zijn er voldoende vrijwilligers om uit te kunnen rukken? Ondanks de inzet, de tomeloze inzet van de vrijwilligers om dat wel te doen. En tegelijkertijd is denk ik dan goed om te weten, hè, je hebt ongeveer 18 vrijwilligers nodig om goed te kunnen draaien. Een aantal bevelvoerders, een aantal chauffeurs. En op dit moment zijn er nog 4 vrijwilligers in Katzand. En op zich heeft dat natuurlijk te maken met hoeveel vrijwilligers zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe groot is het gebied. Hè? Hoeveel mensen wonen er in het gebied waaruit je die vrijwilligers kunt putten. En dan zien we gewoon in de omgeving van die kazerne is de vijver om uit te vissen simpelweg te klein. Met zo'n 500 inwoners in dat gebied heb je onvoldoende mensen om al die vrijwilligers uit te kunnen putten. Want we weten ook vanuit het land dat je ongeveer 2000 inwoners nodig hebt in en om een kazerne, om goed een kazerne te kunnen vullen.
2: Er valt nu een post weg, ook in een gebied waar best veel toeristen ook komen. Hoe gaat u dat gat opvullen?
1: Ja, voordat we daar aan toekomen, hoe gaan we dat gat opvullen? Misschien even de feiten bij de vele toeristen in die regio. Dat klopt, daar zijn in bepaalde tijden veel toeristen. Het leidt alleen in de cijfers, niet tot meer meldingen bij de brandweer. Dus dat is denk ik even los daarvan. Hoe gaan we dat gat opvullen? Nou, laten we beginnen met de brandweer komt altijd. En al jaren is het zo dat we de kwetsbaarheid van de post van Katzand opheffen. Proberen op te heffen door ook andere posten te laten meerijden daarop. En ook eerder is de post Katzand en ook nu buiten dienst gesteld omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Dus ook nu komen de andere posten. Dus dat gaan we sowieso natuurlijk, dat blijven we doen. Dat deden we al en dat blijven we doen. Andere posten gaan uitrukken. En als Katzand straks, als het algemeen bestuur besluit Katzand als post te sluiten, dan zullen per definitie de andere posten rijden. En al jaren gebeurt dat en we zullen daarbij nog nadrukkelijker kijken hoe kunnen we die posten goed toerusten om ook de risico's in die regio heel goed te begrijpen en daarop toegerust te zijn.
0: Het besluit leidde tot veel teleurstelling bij de brandweerlieden van Katzand. Hun reactie die hoor je later hier in Zeeland komt thuis.

0: Daryl Hall en John Oates. Roll Dedication, 4:15 is het. We gaan eens kijken naar het weer met Mario Echthuizen. Doen we dat vandaag. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de zomerweer, het begint een beetje saai te worden. Maar dat is stralend weer buiten. Het zonnetje schijnt, het is warm, hè?
1: Ja, het is inderdaad warm. Ja, en het blijft voorlopig ook nog maar even zo. Het is ook nog maar de vraag of station Westdorpen vandaag zijn derde regionale hittegolf gaat halen. Want op dit moment is het daar 28,7. En er is natuurlijk 30,0 of meer voor nodig, een tropische dag. Nou, waarschijnlijk gaat dat wel morgen gebeuren. In elk geval, de zomer draait op volle toeren. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 16 tot 20 graden. Dat is wel lekker. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, allemaal lekker buiten te gaan slapen. Ook morgen is het vrij zonnig en nog iets warmer. Ik denk dat we dan op 26 tot 30 graden gaan uitkomen. En pal aan zee, aan de noord- en westkant van de eilanden, zal het 24 à 25 graden zijn, bij wind van zee natuurlijk. De wind blijft voorlopig noordoost en is overdag matig tot vrij krachtig. Ook zondag en de dagen daarna blijft het zonnig en lokaal tropisch warm.
0: Oké, dat is dan het begin van de volgende week. Is er dan weer iets van de iets lagere temperaturen te bekennen in de vooruitzichten?
1: Nou, komende week nog niet, maar pas eind volgende week lijkt de kans op neerslag wat groter te worden. Dan lijkt ook een afkoeling in zicht te komen naar 20 à 22 graden. Mm-hmm. Ik zeg het wel met een slag om de arm, want het is natuurlijk wel heel ver vooruitkijken. Maar daar houden wij weermannen natuurlijk wel van.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we houden hier een heel klein beetje dan aan, toch stiekem. Ja, Mario, dankjewel in ieder geval. We gaan eens kijken op de weg, want het is best wel druk op deze vrijdagmiddag. Het ongetwijfeld te maken met de start van zomervakantie op bepaalde plekken, want je staat stil op de N256. Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Kortgene 4 kilometer, 10 minuten daar. De N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam 12 kilometer, daaraan 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 13 kilometer, daar bijna 25 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Zevenbergse Hoek, 20 minuten vertraging. En de A17 Rozenaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder moet je 16 minuten optellen bij je reistijd.

0: Dame Jaro, David hoor je en Talk to Me. Dit is nieuws wat opvalt buiten onze provincie en in het buitenland. Hier krijg je ongetwijfeld mee te maken, want wie gebruik maakt van de wegen in België moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar is in de Vlaamse regering een akkoord over bereikt. Belgen en buitenlanders die moeten zo'n vignet aanschaffen, vertelt deze verslaggever.
1: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
0: Vanaf 1 mei wordt een tolvignet voor voertuigen tot 3.500 kilo in België verplicht. Je leest daar ook meer over op onze site en in de app. Ander nieuws dan, want de prijzen aan de pomp die zijn vandaag opnieuw verder gestegen door het aanvallen tussen de VS en Iran. Voor liter benzine ligt de adviesprijs nu op 2,54 euro, een cent meer dan gisteren. Minister Berendsen die hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om een einde te maken aan de aanvallen.
2: Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren, en als we dat op een slimme manier doen in goede samenwerking met de landen om ons heen, dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
0: Een paar weken geleden sloten de VS en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. Maar president Trump die zei deze week dat die wapenstilstand voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran. Het PostNL bezorgt standaardpost vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Het postbedrijf wil er 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
3: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
0: En volgens PostNL is de hoeveelheid posten afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. En dat wordt elk jaar nog meer. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Carlijne Splinter praat je bij na muziek van Cher.

0: Lily Allen en Smile. Het is 4:30. Zometeen Emma Heesters over nieuwe muziek. Want hoe zit dat in elkaar met haar nieuwste single? Hoor je zometeen een blik even terug op onze ziel in het buitenland. Want Ineke moest het toch deze week eventjes hebben over het WK voetbal. Opmerkelijke dingen zijn daar gebeurd. Carlijn, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws uiteraard. En Elias heeft nog een kleine boodschap voor je.
1: Het is bijna weekend. Boswachter Paul Begijn heeft weer een mooie tip voor een natuurwandeling. Dit keer de stranden van Zeeuws-Vlaanderen en daar kun je ook bijzondere dingen vinden. In de boekentip het nieuwe boek van Franca Treur. Oorspronkelijk komt zij uit Meliskerken. En verder de weersvoorspelling. Een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Bingo! Zeeland Sokken worden weer verloot. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30, dat krijg je van Carlijn Splinter. Carlijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het Zeeuwse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over de voorbereidingen rond de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Met name over de aanhoudende onduidelijkheid rond het reserveringssysteem en de beschikbaarheid van geld om bedrijven te compenseren. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland vraagt daarom in een brief aan de provincie om snel met meer duidelijkheid te komen. Gedeputeerde Harry van der Maas vindt het teleurstellend en ongewenst dat België daadwerkelijk een tolvignet voor automobilisten wil invoeren. Volgens hem wordt Zeeland als grensregio hard geraakt. Inwoners moeten extra betalen en ook de Zeeuwse economie zal eronder lijden, denkt hij. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en ook nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Als dat is gebeurd, gaat het vanaf mei volgend jaar in. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen in de coronaperiode was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat heeft commissaris van de Koning Hugo de Jonge gezegd tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie onderzoekt de besluitvorming rond het coronabeleid en de getroffen maatregelen. De Jonge was als zorgminister in die periode verantwoordelijk voor dat beleid. En de vrijwillige brandweer in Cadzand is teleurgesteld omdat hun post dicht moet. De post moet dicht omdat er te weinig vrijwilligers zijn, namelijk maar 4. Die hebben wel geprobeerd om de sluiting te voorkomen. Brandweerman Kees van Lambalgen is teleurgesteld.
8: Een waardeloze dag. De bom is gebarsten, zullen we maar zeggen. Dus het besluit is genomen dat de brandweerpost Cadzand per 1 augustus moet sluiten. Ja, dat geeft veel emoties, rilling over het lijf. En ondanks dat je er een beetje op voorbereidt, een slag in het gezicht.
7: Het weer nog, veel zon, wel is er kans op wat sluierbewolking. Op de meeste plaatsen is het zomers warm. In Zeeuws-Vlaanderen is het lokaal 30 graden. Alleen langs het water in het westen van de provincie is het wat koeler, zo'n 24 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Carlijn, we gaan eens kijken op de weg. Druk op deze vrijdagmiddag. Vertragingen vanaf 10 minuten of langer in dit overzicht. Beginnend op de N256. Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk. 4 kilometer, daar 12 minuten op dit moment. En 57, Middelburg richting de Brouwersdam voor Seroskerken. Daar sta je 3 kilometer in de file. Je vertraging ruim 10 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam. 6 kilometer, daar 10 minuten. De N253, Schoondijken richting Sint-Anna-Termuiden. Voor Oostburg 3 kilometer, daar ruim 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 12 kilometer. Daar 20 minuten vertraging. Op de A16 staat een kapotte auto bij Rotterdam Centrum. Dat levert in de richting van Rotterdam een file op van 6 kilometer. 20 minuten vertraging daar. Je linkerrijstrook is afgesloten. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht is de laatste in het overzicht. Voor knooppunt Klaverpolder 8 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten vertraging. Sta je ergens anders stil, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
6: Goedemiddag, Zeeland.

0: hoorde je Never Been Better. Onze ziel in het buitenland, elke dag iets na 4:30. Goed om er alvast bij te vertellen. De volgende week dan reizen we onder andere af naar Noorwegen. We gaan naar Spanje. En we gaan down under. Ja, we gaan de komende tijd naar Australië. Nog eventjes terug naar eerder deze week. Want het WK in Amerika is natuurlijk veel besproken. Vooraf al, maar ook door de bemoeienis van president Donald Trump. Hoe kijkt Ineke, onze ziel in het buitenland in de Verenigde Staten, nou eigenlijk naar die kwestie van afgelopen week?
1: Nou, de meerderheid die is toch wel van de mening van nee. Dat had gewoon rustig voorbij moeten laten gaan. Ja. Niet mee bemoeien. Niks, geen belletjes. Niks, geen... de FIFA-man. Gewoon niks. Niks doet.
0: Geeft dit niet een beetje nare nasmaak terwijl het nog bezig is, dat WK? Het is toch onhandig allemaal, hè?
1: Het is allemaal heel onhandig. Dus wat of er nou verder ook inderdaad mee gebeurt. Ik bedoel, strakjes zijn er nog 8 over. En ik weet ook niet of de president veel verstand heeft van voetballen. Hè, die gele kaart, rode kaart.
0: Nee, want daar heeft volgens mij ook uitgelegd ergens dat hij zegt, ik heb geen idee hoe die kaarten werken eigenlijk. Ik ken die rode kaart tot vandaag niet. Nee.
1: Nee. En dan denk ik van ja, als je het spel niet kent, moet je ook niet met de spelregels bemoeien. Dus,
0: precies. Nee.
1: maar het is gebeurd over en uit.
0: Ja, dat WK dat gaat door zonder de Verenigde Staten zelf. De kwartfinale tussen Spanje en België, die is dan vanavond weer om 9:00. Dit is Omroep Zeeland op je vrijdagmiddag. En muziek van Barry White, You See the Trouble With Me.

Barry White, you see the trouble with me. Bijna 4:15 op je vrijdagmiddag. Zometeen spreken we met Emma Heesters over nieuwe muziek. Want het is even geleden dat ze zelf echt solo iets heeft uitgebracht. Het is de eerste keer volgens mij dit jaar. Bespreken we zometeen met haar hier in Zeeland Komt Thuis. En op vrijdag is het inzicht u maar altijd het moment dat je het over alles mag hebben. Weer terug naar het verleden, want op alles mag je reageren. Misschien nieuws van de afgelopen week. Misschien zit je met de handen in het haar en denk je, hoe ga ik dat nationaal hitteplan van de morgen van de komende dagen die hitte bespreken? Uiteraard ben je welkom. Zometeen om 17:30 in Zicht u het maar, hoop ik van je te horen. En dan kun je natuurlijk bellen naar 0118 49999. Dit is nieuwe muziek voor Bruno Mars.

0: Bruno Mars, hoorde je, On My Soul. Het is voor het eerst dit jaar dat Emma Heester zelf met nieuwe muziek komt. Eerder dit jaar bracht ze wel samenwerking uit met de artiest en de producer Russo, Liefdesverdriet. Maar nu, op deze, de cover art zoals dat dan heet, dus de singlehoes zeg maar, staat ze weer in het rood. Dus dan zou je denken dat die single over liefde moet gaan. Maar op welke manier dan? We vragen aan Emma Heester zelf. Emma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En voordat we bij die nieuwe single komen, op je social media zie ik eigenlijk een combinatie van optreden in de arena bij de toppers. Je beweegt veel in de sportschool. Je hebt je theatertour in het voorjaar afgemaakt. Wat voor jaar is 2026 tot nu toe voor je?
1: Ja, 2026 gaat heel goed eigenlijk. Ik zit heel erg lekker in mijn vel en ik mag hele leuke dingen doen. Waaronder dus ja, de toppers en Amsterdamse zomer. Dus ik ben lekker aan het genieten.
0: Dat lijkt me toch ook bijzonder om die theatertour weer op te pakken, hè, na alles wat er is gebeurd.
1: Ja, dat was sowieso de eerste datum van de reprise van de tour. Was echt wel even slikken, want ik merkte wel van dit is waar we de vorige keer echt bijna moesten stoppen. Daar ging ik weer verder natuurlijk. En ook de laatste datum was in Goes, in Zeeland. En het is allemaal heel goed gegaan. Ik ben echt heel blij dat de tour... Ja, dat ik hem uiteindelijk echt heb kunnen doen en heb kunnen afmaken.
0: Ik noemde net als voorbeeld de arena met de toppers voor 50.000 mensen. De optreden, dan ja. Is de mythe in Goes natuurlijk wel weer een heel andere tak van sport. Bent allebei ooit eigenlijk?
1: Nee, ik denk niet dat het dat allebei ooit went. Weet je, ook voor de toppers ben ik zenuwachtig, maar voor de mythe was ik ook zenuwachtig. En in de mythe, daar ben ik echt een beetje opgegroeid voor mijn gevoel. Ik heb er ook heel veel... optredens met de dansschool gedaan, waar ik vroeger bij zat, en met de musicalvereniging. Maar nog steeds blijven dat allebei gewoon hele bijzondere podia voor mij. En natuurlijk, de mythe heeft een bepaald soort sentiment bij mij, maar de arena inmiddels ook. Dus het is een heel leuk contrast. Het is een groot contrast ook.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Hey, de van singles als Alles Wordt Beter, wat natuurlijk een hele droevige de lading had rondom alles wat er gebeurde. Meisje uit de klas. Toen werd ik met Liefdesverdriet alweer iets vrolijker. Nu is de zomer echt weer terug, hè, met die nieuwe single.
1: Ja, Hart te Breken is echt lekker zomers. Ik denk ook echt... dat als je het luistert, dat je lekker wil dansen, wil genieten van het lekkere weer. Vandaag is natuurlijk ook een perfecte dag. Het is zulk lekker weer. En nu is de zomer echt begonnen inderdaad.
0: Ja, waar gaat het liedje over in het kort?
1: Als je de titel hoort, zou je natuurlijk eigenlijk denken, dit is echt een heartbreak song. Maar het is juist heel uptempo en gezellig en leuk. Het gaat er eigenlijk een beetje over dat je als vrouw af en toe een soort van playboy voor je kan hebben en dat je zelf denkt van ik kan ook gewoon een playboy zijn. Dat hoor je niet zo vaak in nummers, vind ik. Dat een vrouw dat ook is.
0: Ik hoorde je vanochtend ook ergens in een interview zeggen, dit is de single, de girl summer, die is begonnen voor mij.
1: Ja, de single girl summer. Ja, dat klopt. Nou, die is ook echt begonnen voor mij. Dit is echt weer de eerste zomer in tijden dat ik echt 100% lekker single ben. Dus het is ook even aftasten voor mij hoe het gaat zijn.
0: Ja. Hey, de rest van het jaar, want die zomer, dat weten we hoe het er dan uit gaat zien. Hoe gaat die rest van het jaar eruit zien? Want onder andere de Voice Kids volgens mij, hè?
1: Ja, de Voice Kids komt eraan, de streamers. Maar daarnaast is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om lekker met vriendinnen leuke dingen te doen. En te kijken wat ik zelf in mijn vrije tijd dan nog leuk vind. Dus dat kan echt van alles zijn. Ik vind het gewoon heel leuk om met mijn carrière bezig te zijn, maar ook te kijken van in mijn vrije tijd, hoe kom ik weer een beetje bij van alle drukte. Dus het wordt voor mij een soort combinatie van werk, maar ook lekker genieten van het leven.
0: Ja, en genieten dan van die nieuwe single doen wij dan. Hart te Breken is nieuw, ook bij Omroep Zeeland. Emma, gefeliciteerd met die nieuwe single en dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Wham and the Edge of Heaven. Het is er bijna 5 uur. Omroep Zeeland op deze vrijdagmiddag. Eventjes terug naar gisteravond. Je zult er maar 3 uur in de auto zitten en dan hoor je ineens, het gaat niet door. Het installeren van de wethouders in Sluis. Hoe is dat toch allemaal gelopen? Burgemeester Marga Vermuur reageert er zometeen op na 5 uur in Zeeland komt thuis. Ja, en toch een opmerkelijk nieuw hoofdstuk in de komst van kerncentrales. De provinciale zegt nu massaal nee. Er is een motie aangenomen met de strekking van, we zeggen nee tegen de komst van kerncentrales naar de Pardinapolder bij Biervliet. Het is interessant. En een nieuw hoofdstuk waar we het zo meteen over gaan hebben. Uiteraard na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Eerst dankjewel, 5 uur, Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. N57 Rotterdam richting Middelburg voor goede reden, 2 kilometer, daar zo'n 10 minuten vertraging. En verderop is dat voor de Haaienvliet dan nog eens het geval, ook richting Middelburg, 6 kilometer, daar 5 minuten. De N253 is in beide richtingen afgesloten. Dat is tussen Oosterburg en de aansluiting met de N61. Daar is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. En andere plekken waar je ook nog stilstaat is op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 11 kilometer, 20 minuten daar. A16, Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 10 kilometer. Daar een kwartier vertraging. En de laatste in dit overzicht, de A59. Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel een file van 3 kilometer. 6 minuten is daar je vertraging nu.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
26: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: Omroep Zeeland.
0: Zeeland zegt nee tegen de komst van kerncentrales naar de Paulinapolder bij Biervliet. Provinciale Staten nam vandaag een motie aan met die strekking. En meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Veel mensen die waren al onderweg of stonden op het punt om naar de installatie van de wethouders in Sluis te gaan. Toch ging het op het laatste moment niet door. Burgemeester Marga Vermuiden reageert er zo op. En de brandweerpost in Katzand die gaat vanaf 1 augustus dicht vanwege een tekort aan vrijwilligers. En die zijn op hun beurt teleurgesteld. Zometeen meer daarover. Bijna 7:05. Een hele goede middag. De Zeeuwse politiek wil geen kerncentrale in de Paulinapolder. Tijdens de Statenvergadering vandaag is een motie aangenomen met die strekking. Het is voor het eerst dat Zeeland nee zegt tegen een kerncentrale. Verslaggever Nadia Berkelder was erbij. Nadia, zag je dit aankomen?
1: Nou, eigenlijk niet. Er was in de eerste instantie een motie van CDA, VVD, SGP en BBB... waarin het Rijk werd opgeroepen om geen landbouwgrond op te offeren voor de bouw van een kerncentrale. Maar het is natuurlijk geen keiharde nee. Een oproep kun je makkelijk naast je neerleggen als je daar een argument bij hebt. En dat was voor PvdA GroenLinks de aanleiding om er nog een motie overheen in te dienen, dat er helemaal geen kerncentrales moesten komen in de Paulinapolder.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dit is een politiek handigheidje?
1: Ja, want dat dwong de coalitiepartijen om zich uit te spreken. PvdA GroenLinks is tegenstander van kerncentrales, dus zij willen er helemaal geen in Zeeland. En ze probeerden dat standpunt eigenlijk een beetje te ontlokken bij hun collega-statenleden. En dat deden ze slim, want ze weten ook dat de coalitiepartijen voor kerncentrales in Zeeland zijn. En misschien toch wel de deur open willen houden. Maar hun opzet slaagde dus verrassend genoeg wel. Want de BBB stemde mee, eigenlijk tot ieders verrassing, in ieder geval tot die van mij. En bezorgde die motie dus een meerderheid.
0: Ja, wat betekent dit nu, Nadia?
1: Ja, nu moet het provinciebestuur in Den Haag laten weten dat Zeeland daar geen kerncentrale wil. En het verhaal was tot nu toe eigenlijk altijd dat er in Zeeland veel draagvlak was voor kerncentrales. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouw van rond de Maasvlaktes of rond de Eemshaven in Groningen. Maar dat ligt vandaag ineens anders. Want de Paulinapolder was de enige reële optie in Zeeland die nog over was. Want Borselen is natuurlijk afgevallen een aantal weken geleden.
0: Ja, laten we dan even naar die Paulinapolder gaan. Hoe is er gereageerd op dit nieuws?
1: Ja, ik heb even gebeld met Sandra Dieleman. Zij was er vandaag ook bij de Staten. En ze heeft met haar man een boerderij in de Paulinapolder. En zij voert al maanden actie tegen de komst van die kerncentrales. En zij vertelde me dat ze super blij is dat er nu een krachtig signaal is afgegeven. Ze zei, er wordt altijd gezegd dat Zeeland kerncentrales als een kans ziet. Maar nu is er voor het eerst gesproken over kerncentrales als een bedreiging. En zij ziet dat echt als steun in de rug voor haar actie tegen de kerncentrale in de Paulinapolder.
0: Oké, duidelijk. Nadia, dankjewel. Nou, dan gaan we naar een opmerkelijke wending in de gemeenteraadspolitiek van Sluis. Want gisteravond zouden de drie wethouders van Sluis Lokaal, CDA en VVD, worden geherinstalleerd. Want het zijn de drie zittende wethouders uit de vorige periode die met elkaar doorgaan. Maar echt op het allerlaatste moment ging die installatie niet door. Sommige mensen die zaten al uren in de auto op weg naar die bijeenkomst. Burgemeester Marga Vermuiden van de gemeente Sluis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Michiel.
0: Ja, de VOG-verklaringen van een van de drie wethouders, die was er nog niet. Hoe zit dat precies?
2: Ja, nou, het is een wettelijke plicht om een verklaring omtrent gedrag aan te leveren bij installatie van nieuwe bestuurders. En dat is ook heel goed. Hè. Het is heel goed om daar zorgvuldig naar te kijken en dat ook voorop te stellen. Alleen vorige week was pas bekend geworden dat de drie wethouders dus naar voren werden verschoven door een deel van de gemeenteraad, hè, een deel van de nieuwe te vormen coalitie, als kandidaten. En één week blijkt dan te kort te zijn om drie verklaringen omtrent gedrag binnen te krijgen.
0: Ja, toch zou je dan ergens denken dat als jullie wisten dat het misschien wat langer zou duren voordat al die VOG-verklaringen binnen zouden zijn, waarom dan niet die installatie dan toch voor de zekerheid na het zomerreces? Omdat het ook om dezelfde drie wethouders gaat die in functie al blijven.
2: Nou ja, je zegt het zelf al, hè, het zomerreces komt eraan. En toen was het idee van, nou, als we dat voor het zomerreces hebben afgehandeld, dan is dat in ieder geval een belangrijke stap die genomen zou kunnen worden. En dat gaat nu helaas niet lukken. Dus dat is vervelend. We moeten meer geduld hebben. En dat is natuurlijk vooral vervelend voor de drie beoogde bestuurders, maar ook voor de twee beoogde raadsleden die daarmee ook weer opnieuw geïnstalleerd zouden worden. We hebben nu gemeente om te kijken. Die datum moet dan definitief worden bepaald in overleg met alle fractievoorzitters om te kijken naar eind augustus. Ja, het is even niet anders vervelend, maar zorgvuldigheid gaat voorop en staat voorop.
0: Ja, wij hoorden dan weer de reacties als amateuristisch, knullig en blamage. Wat is uw reactie op dat afblazen van gisteravond?
2: Ja, ik denk dat het verstandig is om het af te blazen. Want nogmaals, zo'n verklaring omtrent gedrag, dat is wettelijk verplicht. Dus dat is belangrijk, dat moet er zijn. Als dat er niet is, dan kun je geen wethouders installeren. Dus vervelend voor mensen die hadden gerekend om dat de installatie door kon gaan. Maar ja, ik denk altijd maar zorgvuldigheid voorop. En het duurt nu even iets langer voordat dit weer opnieuw bij de Raad op de agenda kan worden gezet.
0: Tot slot nog even terug naar dat formatieproces in Sluis. Dat is tot nu toe heel moeizaam verlopen, want de wethouders die worden dus in de zomer ergens geïnstalleerd. Maar er ligt nog steeds geen coalitieakkoord. Dus geen visie wat de partijen de komende 4 jaar met elkaar willen voor de gemeente Sluis. Is toch ook opmerkelijk te noemen?
2: Ja, ik denk, kijk, je bent burgemeester van alle raadsleden. We hebben in Sluis 19 raadsleden. En als burgemeester ben je onafhankelijk. Dus als het gaat om het formatieproces, is het denk ik toch goed om iemand te spreken die daar nauw bij betrokken is. Dat ben ik als burgemeester niet. Dat is overigens het hele land zo. Burgemeesters zijn onafhankelijk, staan boven de partijen en spelen geen rol in het formatieproces.
0: Lijkt me ook ergens frustrerend dan in die rol van burgemeester dat je niet zoveel kunt doen.
2: Ja, dat is ook zo. Maar dat is wel goed om te beseffen dat dat heel belangrijk is. Omdat je burgemeester bent van alle 19 raadsleden. En niet namens een coalitie bijvoorbeeld. Of een beoogde coalitie. Of wie dat dan ook mogen zijn. Daar zijn informateurs of formateurs voor. En vooral partijen die de gesprekken voeren aan tafel.
0: Ja, die installatie in ieder geval van die wethouders, die laat nog even op zich wachten. Net als dat de coalitieakkoord. Maar gaat allemaal gebeuren in de gemeente Sluis. Burgemeester Marga Vermuur, dank eventjes voor dit moment.
2: Ja, graag gedaan. Tot ziens.

0: 31 graden gaan uitkomen in Zeeuws-Vlaanderen ook weer. Ook zondag en de dagen daarna stabiel warm en zonnig, met middagwaarden gemiddeld over de provincie rond 28... bij een aanhoudende noordoostenwind die soms even kan aantrekken tot vrij krachtig.
1: Dus dat hitteplan is helemaal geen gek idee dit weekend?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet op de plekken waar je weinig merkt van de wind natuurlijk ook. En het is en blijft natuurlijk warm. En ook 's nachts koelt het natuurlijk niet echt lekker af. Dat je zegt van nou, hè. Maar en ik zou inderdaad, zoals men ook adviseert, gewoon goed blijven drinken.
1: Oké, goed blijven drinken is dan het advies. Mario, dankjewel. We gaan eens kijken op de weg met in dit overzicht vertragingen waar je 10 minuten of langer stilstaat of met een bijzondere oorzaak. Begin het op de N253. Die is dicht in beide richtingen tussen Oostburg en de aansluiting met de N61. Er is een ongeluk gebeurd. De N57, daar sta je stil. Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden, 4 kilometer. Daar ruim 10 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht, 9 kilometer, daar een kwartier. En de A16, Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder, 11 kilometer. Daar ruim 20 minuten op dit moment. Op andere plekken is je vertraging op dit moment 10 minuten of minder. Een pittige vrijdagmiddag voor onze commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Want urenlang werd hij ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie Corona over zijn tijd als minister van Volksgezondheid en zijn rol tijdens de coronacrisis.
2: Ik wil u verzoeken om te gaan staan en uw rechterhand en eerste twee vingers hoog te houden. En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
3: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: U staat onder ede en u mag er gaan zitten.
1: Daarmee begon het verhoor waar Hugo de Jonge zich naar eigen zeggen uitgebreid op had voorbereid. Florian Sietsma die heeft het debat gevolgd. Florian, wat viel er op tot nu toe?
4: Nou ja, ik heb het gevolgd voor zover mogelijk als in... Het is nu nog steeds bezig.
1: Ja.
4: Dus ik baseer mij op wat ik tot nu toe allemaal heb gezien. En zoals verwacht werd dat een gesprek waarin Hugo de Jonge bleef staan voor zijn gekozen aanpak tijdens de hele coronacrisis. Ook als daar kritiek op kwam.
1: We hebben de afgelopen weken bij al allerlei verschillende emoties gezien bij mensen die ondervraagd werden. Sommigen die werden emotioneel, sommigen zelfs kribbig. Hoe was dat bij de Jonge tot nu toe?
4: Hij wilde vooral heel veel graag uitleggen. Had ook, denk ik, zichzelf voorgenomen, ook bij kritische vragen, om te zeggen dat hij de vraag heel goed begreep. Dat zei, ik snap heel goed dat jullie dat willen weten. Was volgens mij echt van plan om mild te blijven. Maar soms werd hij ook gewoon wel een beetje geërgerd of fel. Bijvoorbeeld toen het ging over zijn hartstochtelijk pleidooi om toch vooral zoveel mogelijk gevaccineerde mensen te krijgen.
5: Hoe komt dat dan over op mensen die zich niet willen laten vaccineren? Bijvoorbeeld uit reden van geloofsovertuiging.
6: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn. Kan geen Zwitserland blijven. Kan niet neutraal zijn. Kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet. Natuurlijk is vaccinatie een vrije keuze. Maar vaccineren is wel de verstandige keuze. Nee. En dat moest ik toch zeggen. Dat kan toch niet anders dan mijn bijdrage zijn. Het maakt wel uit namelijk. En het was niet kijk maar wat je doet. Het heeft gevolgen. Dus een keuze kan wel vrij zijn. Maar dan nog steeds heeft een keuze wel consequenties. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En daar moet je mensen toch van willen doordringen.
5: En volgens u was er dus geen andere manier dan dat te doen door bijvoorbeeld mensen een schuldgevoel aan te praten of de uitspraak wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm.
6: Nou, ik laat die conclusie even bij u, want dat is niet mijn conclusie.
1: Hugo de Jonge heeft al vaker teruggeblikt op de coronaperiode. Waarom is dit zo'n belangrijk gesprek, Florian?
4: Ja, omdat het niet zomaar een gesprek is, maar het is een verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Heel af en toe, hè, dan zeggen politici in de Tweede Kamer tegen elkaar, er is nu zoiets belangrijks gebeurd in het land en daar is het niet helemaal goed gegaan. Heeft veel losgemaakt in de samenleving. Daar moeten we echt voor zorgen dat als dit nog een keer zou gebeuren, dat het dan niet weer fout gaat. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de mislukte peperdure Vira-treinen, maar ook iets als de aardgaswinning bij Groningen, kinderopvangtoeslagenaffaire. En dan komt er zo'n parlementaire enquêtecommissie. Heel belangrijk, omdat het zo bijzonder is, omdat je verplicht bent om daar te komen als ze je oproepen. En als je weigert, dan kan je een boete krijgen of je wordt onder politiebegeleiding alsnog de zaal binnengesleurd. En onder ede word je verhoord, omdat je daarmee dan dus ook zorgt dat mensen zweren eerlijk antwoord te geven.
1: Ja, het uiteindelijke doel van deze ondervraging, wat is dat dan?
4: In eerste instantie natuurlijk dat er een groot dik rapport verschijnt, waarin dan staat wat er geconcludeerd kan worden. Maar dat verdwijnt ongetwijfeld ergens in het laat. Gaat er meer om dat als er nog zoiets gebeurt en we ons allemaal nog eens een keer hebben laten doordringen van hoe dat is gegaan, welke lessen we hebben kunnen leren, dat we in de toekomst beter zijn voorbereid, dat het niet weer fout gaat. Voor Hugo de Jonge trouwens, het is nog niet klaar. Hè? Hij heeft er nu deze hele dag op zitten is nog niet helemaal afgelopen. Nog steeds niet trouwens. Maar ook als hij vanmiddag klaar is, dan is het nog niet afgelopen. Dan gaat die commissie even met.

0: zomervakantie, maar na de zomervakantie pakken ze de draad weer op en moet Hugo de Jonge ook nog een keer verschijnen. Dan gaan ze andere delen van de coronacrisis met hem bespreken.
1: Oké, Florian, dankjewel.

0: Billy Joel en The Longest Time. Het zat er al een poos aan te komen. Vandaag werd het besluit toch echt definitief dat de brandweerpost in Cadzand per 1 augustus dichtgaat vanwege een tekort aan vrijwilligers. Volgens het bestuur van de veiligheidsregio Zeeland is de bezetting onvoldoende om de continuïteit van de brandweerzorg en ook de veiligheid van de vrijwilligers te kunnen garanderen. Maar dit tot groot verdriet en onbegrip van de brandweerlieden die de afgelopen jaren keihard hebben geknokt om de post open te houden. Verslaggever Rick Bolt die sprak vanmiddag met een verslagen Kees van Lambalgen na afloop van de vergadering waar het definitieve besluit genomen werd.
1: Een waardeloze dag. De bom is gebarsten, zullen we maar zeggen. Dus het besluit is genomen dat de brandweerpost Cadzand per 1 augustus moet sluiten. Ja, dat geeft veel emoties, rilling over het lijf. En ondanks dat je er een beetje op voorbereid, een slag in het gezicht.
2: Jullie hebben hier de afgelopen tijd echt wel echt hard voor gemaakt om de post open te houden. Hoe voelt het dan dat het nu niet gelukt is?
1: Nou ja, wij hebben er volgens mij alle effort aan geleverd. Ook nieuwe mensen aangetrokken die klaar stonden op te leiden. Er was een volle reparatie gaande. Dus datgene wat benoemd wordt aan cijfers en dingen, ja, dat is niet juist. Dat steekt enorm. Omdat we volgens mij keihard hebben laten zien dat het wel kan en het ook gewoon mogelijk is. En dan is jammer dat dat gewoon volledig genegeerd wordt.
2: Kan de veiligheidsregio misschien ook nog iets leren van het verhaal in Cadzand?
1: Nou, we hebben 3 jaar geleden aan de bel getrokken. En toen hebben we ook gezegd van, praat niet over de mensen, maar praat met de mensen. Dat is onvoldoende hier ook gedaan. We zijn er onvoldoende bij betrokken geweest. En aan de zijlijn worden dan al dingen voorbereid en gekneed. Zonder dat de ploeg daar zelf van op de hoogte is. En daar sluit de plank volledig mis.
2: Hoe wordt dit nou voor jullie afgesloten? Voor jullie als ploeg?
1: Nou, daar komen we voor natuurlijk nog steeds vervolgafspraken met de veiligheidsregio en hoe nu verder. Want je kan natuurlijk niet zo in één keer de deur dicht sleutelen en zeggen dit was het. We hebben natuurlijk ook beroepsziektes, PTCS, dingen die je meegemaakt hebt. Een stuk nazorg, maar ook financiën, waar mensen natuurlijk ook rekening mee houden. De vergoedingen die er zijn, hoe gaan we daar naar kijken dan? Je kan het niet zomaar allemaal afnemen. Dus er zal nog een heel nazorgtraject komen. Zojuist hebben we daar ook even afspraken over gemaakt met de regio-commandant. Om daar in ieder geval een start mee te maken, ja.
2: Wat voor gevoel overheerst er nu aan het eind?
1: Bij de hele groep frustratie en bij mezelf ook vooral eigenlijk boosheid en teleurstelling.
0: Brandweerman Kees van Lambalgen was dat van de post Cadzand. De brandweerpost sluit dus per 1 augustus de deuren vanwege een aanhoudend tekort aan vrijwilligers.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Het is 5:30. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Carlijn de Splinter praat je bij. En zometeen ook weer een nieuwe Zegt u het maar.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Pop Trash Inc. En je hoort muziek van JP de Klerk, Emma Heesters en de Driefstang. Zaterdag vanaf 12:15. De Zeeuwse Top 40. Omroep
3: Zeeland. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
7: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Als ze het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op de rondweg bij Oosburg zijn een camper en een auto frontaal op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De weg, de N253, is vanaf de rotonde met de N61 afgesloten. En daardoor staat er ook een file. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge ontkent dat het coronatoegangsbewijs bedoeld was om mensen ertoe aan te zetten zich alsnog te laten vaccineren. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie onderzoekt de besluitvorming in de coronaperiode en de getroffen maatregelen, waaronder dus het vaccinatiebeleid. De Jonge was als zorgminister in die periode verantwoordelijk voor dat beleid. Het Zeeuwse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over de voorbereidingen rond de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Met name over de aanhoudende onduidelijkheid rond het reserveringssysteem en de beschikbaarheid van geld om bedrijven te compenseren. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland vraagt daarom in een brief aan de provincie om snel met meer duidelijkheid te komen. En gedeputeerde Harry van der Maas vindt het teleurstellend en ongewenst dat België daadwerkelijk een tolvignet voor automobilisten wil invoeren. Volgens hem wordt Zeeland als grensregio extra hard geraakt. Inwoners moeten meer betalen en ook de Zeeuwse economie zal eronder lijden, denkt hij. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en ook nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Als dat is gebeurd, gaat het vanaf mei volgend jaar in. Het weer nog, het blijft vanavond nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het iets af, maar niet veel. Ook morgen is het vrij zonnig en dan wordt het nog iets warmer, 26 tot 30 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Carlijn. We gaan eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er onder andere op de N256. Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfhardsdijk. 3 kilometer, daar ruim 10 minuten. Je hoorde net van het nieuws. De N253 dus dicht vanaf de rotonde van de N61, moet ik zeggen. En Oosburg, hou daar rekening met vertragingen. Er is een ongeluk gebeurd. Op de N57 sta je ook stil. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluizen Oude Hoorn. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten, een file van 5 kilometer. En op de A16 nog een lange vertraging, Rotterdam richting Breda. Voor Knoop het Klaverpolder 12 kilometer file. Daar is je vertraging bijna een kwartier.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: e-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: 22 juli, demodag Scootmobielen.
4: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. En hele goedemiddag. Al ruim 6 minuten over 6. Dus het is echt de hoogste tijd voor Zegt U Het Maar. Het is de vrijdageditie. We kunnen terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. Misschien moet je even uitpuffen door de hitte die er is en alles wat nog aanstaande is voor het komende weekend. Heb je leuke plannen? Wil je ze delen? Uiteraard ben je welkom. Het nummer is bekend: 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in Zegt U Het Maar. Betty van der Boog, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Het is weer zover, hè?
10: Het is bijna weer zondag en dan gaan we weer gezellig muziek draaien.
0: Kijk, wat gaat er gebeuren dit weekend?
10: Er komt de fanfare Vrijheid en Eendracht onder leiding van de dirigent Frans van Gorssel. Ze hebben een heel leuk repertoire, vrolijke medley van muziek en beach en de jungles en film. Dus het wordt wel wat.
0: Ja, leuk. Voor de duidelijkheid, een Mannenhuistuinconcert hebben we nog helemaal niet genoemd bij naam.
10: Oh ja, Mannenhuistuinconcert in Goes.
0: Precies.
10: Op zondag 12 juli.
0: En maken jullie je zorgen over nationaal hitteplannen en zo, wat dan in werking treedt dit weekend?
10: Nou, wij hebben natuurlijk een tuin, we hebben een prachtige boom en we zorgen dat er genoeg schaduw is voor de mensen en dat het te drinken is en dat er water staat.
0: Okay.
10: Dus we zorgen goed voor ze.
0: Okay, dan moet het allemaal goed komen. En de zin in, neem ik aan, uiteraard.
10: Uiteraard hebben we er zin in. Okay. Dus mensen, kom de aanstaande zondag naar de Mannenhuistuin en kom gezellig luisteren. En wij zorgen voor de koffie en de thee. En u kunt alleen maar genieten.
0: Nou, super, gaan we dat doen. Betty, veel plezier en dank voor bellen.
10: Graag gedaan, tot ziens.
0: Dag. Door naar Peter Koeman, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
11: Ik wilde even melden dat ik in de file sta voor de Lakentunnel op de A58 richting Bergen-op-Zoom. En mijn navigatie zei dat het ongeveer 8 minuten vertraging op zou leveren. Dus ik hoop dat ik het daarmee ga redden.
0: Oké, dank voor het doorgeven in ieder geval eventjes. Bij de Vlakentunnel. Ja, de ANWB die meldt het nog niet. Het zal ongetwijfeld dan snel volgen. Maar dank voor het doorgeven eventjes.
11: Oké.
0: Rijd voorzichtig en een fijn weekend alvast. Dag.
11: Ja, dag.
0: Daar dus rekening mee. Zoals je hoort, Peter die belde de file op de A58 bij de Vlakentunnel. Dat is in de richting van Bergen op Zoom zou dat zijn. Hou daar rekening met vertraging. Goed, wat wil je delen in Zegt U Het Maar? Oh kijk, nou, ik klik op vernieuwen en het gebeurt inderdaad. A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Ierseke inderdaad. Vertragingen daar. Hou dus rekening daarmee. Deze vrijdag, wat wil je delen in Zegt U Het Maar? Misschien al richting het weekend. Klagen over de hitte misschien een beetje. Nieuws wat is opgevallen in de afgelopen week. Wat je graag wil bespreken. Laat het eventjes weten. Jan-Willem die belt vanuit Hoek volgens mij. Goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag.
0: Zeg het
12: inderdaad,
0: maar.
12: Ik bel uit Hoek. Ik wil eens even reageren op de sluiting van de kazerne in Katzand.
0: Ja.
12: Ik vind dat dus de VRZ al lang had moeten ingrijpen. Want nu hebben ze de kazerne helemaal vernieuwd. En ze moeten zich echt heel erg schamen. Dat dus belastinggeld weer wordt weggegooid om een kazerne waar ze al van wisten dat die ging sluiten omdat er te weinig mensen waren, om dat toch nog eventjes door te drukken. Ik vind dat heel beschamend.
0: Wat hadden ze moeten doen om dit allemaal te voorkomen?
12: 3 jaar geleden hadden ze met die mensen al moeten rond de tafel moeten zitten van ja, wat kunnen we doen of wat kunnen we laten?
0: Ja.
12: Maar dat hebben ze allemaal nagelaten. Dus ik vind het een hele slechte zaak.
0: Wat moet er dan nu gebeuren in die regio, volgens u?
12: Wat moet er gebeuren? Ik denk dat je heel weinig kan doen, want de spoeling is heel dun. Er zijn bijna geen mensen om daar. Katzand is heel klein natuurlijk. Sluis zelfs. Sluis denk ik dat het probleem heeft met bezettingen af en toe. Maar en zeker in die kustregio is het heel belangrijk om daar dus voldoende mensen te hebben. Want we hebben het gezien in de branden in Zuid-Frankrijk. Als dat gebeurt bij ons, de zeedijken, et cetera. Ja, ik denk dat het niet te overzien is.
0: Nee. Maar de teleurstelling, als ik het zo begrijp, over wat er nu in ieder geval is besloten.
12: Ja, ik vind het een slechte zaak. Zeker voor de mensen die zich hebben ingezet om de post te behouden.
0: Ja. Oké, dank om eventjes te reageren daarop in, zegt u maar. Jan-Willem, dank voor bellen en een fijn weekend gewenst.
12: Fijn weekend. Dag.
0: Bedankt. Rustig aan met de warmte, zou ik zeggen.
12: Ja hoor, dag.
0: Dag. Zegt u maar 17:50 op je vrijdagmiddag. Waar wil je op reageren? Wat wil je delen? 0118-499-999.

0: Dan uiteraard ook Albert uit de Krabbedijken. Die meldt zich en die zegt goedemiddag over dat vignet in België. Nederland moet dan ook gewoon maar een vignet invoeren voor de Belgen. Misschien is er een oplossing, maar ook in het nieuws inderdaad dat tolvignet wat doorgaat is besloten dan in België. Ander nieuws van vandaag waar je op zou kunnen reageren is die formaliteitsstemming in Terneuzen voor de wethouders. Dat pakt het toch even anders uit dan verwacht werd. Hè? En de provincie die nee zegt. Provinciale Staten tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder. Wat wil je erover kwijt? Of wil je op andere dingen reageren? Uiteraard ben je welkom in, zegt u het maar. Voor nu naar Middelburg. We gaan naar Willem Brouwer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ik wil eens even hebben over anderhalf week geleden las ik in de krant dat de gemeente Middelburg het Koor Kerkplein wil renoveren. Er gaan een heleboel parkeerplekken aan de weg. Bestrating wordt gedeeltelijk verwijderd. Er komt een soort gezon. Ik snap dat niet van de gemeente. Want dan denk ik, er is horeca op dat pleintje.
0: Ja.
1: Door die horecaondernemer wordt er vaak een tent gezet. Waarof in de zomer muziekactiviteiten zijn. Die kun je fatsoenlijk neerzetten op de stenen ondergrond. Dan hoor je de parkeerplaatsen die dan vervangen, verdwijnen rond de kerk. Dan denk ik, is er straks ook nog wel een ondernemer die nog wat mag verdienen in zijn omgeving. Die nog moeite doet om er wat van de binnenstad van te maken. Om een tent neer te zetten en bijvoorbeeld een toiletwagen, wat of dat dan fatsoenlijk kan staan.
0: Ja.
1: En aan de andere kant denk ik, als er eens calamiteiten zijn rond die kerk, rond het Abdijplein. Ja, dan kan er denk ik amper ergens een brandweerauto staan, of die moet half in een grasperk staan. Of wie weet wat of er allemaal zou kunnen gebeuren.
0: Ja.
1: En ook de parkeerplaatsen die verdwijnen. Dat er mensen met een auto op zondag gebruik maken van de kerk. Die moeten dat ding er ook ergens laten.
0: Ja.
1: Zo jagen ze toch iedereen uit de binnenstad. En als je dan naar het terrassenbeleid kijkt. Ja, dat is ook hopeloos natuurlijk. Dat ze overal op- en aanmerkingen dan hebben.
0: Ja, wat nog heel veel terug naar die ondernemer waar u het net over heeft. Dus ja. Een ondernemer wordt dan eigenlijk gestraft omdat hij er nog wat leuks ervan maakt en zich een beetje inzet voor de binnenstad.
1: Nou, dat vind ik van wel. En als hij dan nog iets voor elkaar wil krijgen op zijn pleintje. Ja, dan kost dat allemaal extra.
0: Ja.
1: Omdat de muziektent opgebouwd moet worden. Nou, of je nu op een stenen ondergrond zet, of je moet hem in een half in een gezon zetten, of weet ik veel wat of er nou overblijft.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan in de binnenstad, er komt steeds minder.
0: Wat zou uw oproep dan zijn aan de gemeente Middelburg? Wat moeten ze doen? Of juist niet?
1: Nou, ik zou in ieder geval daar toch veel meer aandacht aan besteden. Dat de activiteiten die daar nu zomers gebeuren, dat ook veel makkelijker toegankelijk is.
0: Ja.
1: En ook voor de desbetreffende ondernemers uit te voeren is. Zonder dat het nog meer gaat kosten.
0: Oké, duidelijk ook.
1: En al die parkeerplaatsen, die bloemenwinkel.
0: Mm-hmm.
1: Die zegt ook alweer, jongens, hoe moet ik bij mijn bevoorrading bij de deur komen. En zo zijn er natuurlijk nog meerdere ondernemers. Dan moet je auto's gaan zetten. Maar ja, waarom het ook niet mag, vrachtauto's.
0: Nee.
1: Ik snap dat beleid niet.
0: Nee, de boodschap is helder. Wellicht luistert de gemeente mee en denkt ze, goh, meneer Brouwer, die heeft daar eigenlijk stiekem wel een punt. Wie weet op deze vrijdagmiddag. Dank in ieder geval eventjes voor bellen. Dan zegt u het maar.
1: Oh, spannend, ja.
0: En geniet van het weekend.
1: Oké, dank je.
0: Bedankt, dag. Ad van Oorschotten gaan we naartoe in Vlissingen. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Ik wil het eens even over de bezuinigingen hebben bij de brandweer.
0: Ja.
2: Dan lees ik net op internet dat ze Gratzandbad toch gaan sluiten.
0: Ja.
2: En bij de ene locatie bouwen ze een nieuwe brandweergezin erbij. En de andere sluiten ze, zeg maar. Ja, ik vind het gewoon onnodig, zeg maar. En ja, het gaat toch mensenlevens eisen, denk ik, als er wat gebeurt of zo. Want ze moeten toch van een andere plaats, als ze genoeg mensen hebben, aan een andere plaats komen. En dat gaat toch een keer fout.
0: Nou ja, wat ze hadden het al over die opkomsttijden. Hè? Eerder was de eis dat de brandweer binnen 13 minuten aanwezig was in de dorpen de Katzand, Katzandbad en Nieuwvlietbad. De ja. VRZ die heeft die dorpen dan nu in een nieuwe categorie gezegd. En daarom mogen de brandweerposten van Sluis, de Oostburg en Bressens, als ik het goed zeg, daar 18 minuten over doen om aanwezig te zijn.
2: Ja, dat vind ik gewoon te lang. En ik volg ook het nieuws, zeg maar, als er wat gebeurt of zo, zeg maar. En stel dat er, of wat Domburg wat gebeurt of zo, nou noem maar even wat. En ze moeten helemaal van Middelburg komen. Ja, dat duurt gewoon te lang, zeg maar, vind ik. Hmm.
0: Ja, kijk, wat zou ik zeggen, de brandweer is noodzakelijk voor veiligheid, maar ja. Wij zijn, zegt dan die regionale brandweercommandant vandaag, wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen. En dat is de belangrijkste reden om nu dit advies te geven dat het moet sluiten. Want ze moeten veilig kunnen optreden en niet met te weinig mensen.
2: Ja, daarom. Ja, want normaal doen we het ook nieuwe mensen opleiden, zeg maar. Want ik stelde op jaren op de brand rekenen in Vlissingen. En dat ging goed, zeg maar. Mm. Ja, en ze proberen ook mensen nieuw te zoeken, zeg maar. En dat lukt ook niet altijd. En ze moeten ook van de werknemer of zo ook toestemming krijgen om in de baas van tijd weg te kunnen, zeg maar.
0: Nee, ook. Ja, nee, absoluut. Maar geen goede zaak als ik het zo hoor van u.
2: Nee, daarom.
0: Maar. Dank eventjes om te reageren op het nieuws. Ad van Oorschot, dank voor bellen en een fijn weekend.
2: Dank je wel.
0: Bedankt, hè. Dag. Ja. Even kijken op de app nog. Komt een appje binnen van Adrie. Harry van der Maas die maakt zich zorgen om het tolvignet in België. Als ik hem was, zou ik me meer zorgen maken over de tunnel volgend jaar. Nu hij niet toestaat dat het verkeer in beide richtingen desnoods met een snelheid van 30 km per uur door één buis kan gaan. Het zou enorm veel problemen oplossen, laat Adrie weten. En is het punt, dat mag gewoon volgens de wet niet. Dus die optie is onderzocht, kwamen ze snel achter, dat is niet mogelijk. Hier nog een appje, uitstekende beslissing van de VRZ om de kazerne Katzand op te heffen. Als er onvoldoende mensen vrijwilliger willen zijn, dan houdt het simpelweg op. Dat is een reactie van Peter. Dank ook om te reageren. Nu gaan we naar Kamperland. We gaan naar Adrie Braam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
3: Ja, ik heb een vraagje. Die 4 dagen een onderwerp en vrijdags vrij, is dat een proef of is dat permanent?
0: Nee, is permanent.
3: Permanent?
0: Mm-hmm.
3: Oké. Okay. En wat vinden jullie er zelf van hoe het gaat?
0: Ik persoonlijk vind de ene uitzending geslaagder dan de ander, maar ik denk dat het voor iedereen een beetje zoeken is. Dus voor mensen die luisteren, ik denk dat het voor onszelf soms zoeken is naar het juiste onderwerp of een juiste stelling daarbij. Volgens mij merk je nu dat het zomer is, dat er meer mensen weg zijn, dus dat er iets minder mensen bellen, volgens mij. Dus een zoektocht, volgens mij aan beide kanten, nog om dat nog beter te maken.
3: Ja, volgens mij zijn er wel. We hebben natuurlijk wat oudere luisteraars op Omroep Zeeland, en volgens mij zijn er wel een beetje afgehaakt op deze manier.
0: Sommigen, maar sommigen ook niet, want ik ken ook weer mensen die vaker bellen dan dat ze eerder deden.
3: Ja, er zijn enkele nieuwe bijgekomen, maar goed, we horen ook alle 4-5 keer per week dezelfde. Dat vind ik een beetje. Nou, ik zou het zomaar zeggen, ik vind het, mijn stijl vind ik het niet. Ik bedoel, maar het is geen zegtuutmaar meer. Jullie bepalen waarover we het over hebben. Dus er zijn er geen zegtuutmaar meer.
0: Maar dan is het nog steeds, zegt u maar wat u ervan vindt eigenlijk, toch?
3: Dat wat wij ervan vinden, maar dat is maar van één onderwerp.
0: Maar op vrijdag mag het over alles natuurlijk, zoals nu.
3: Ja, maar dat is maar één dag. Ik bedoel, maar ik vind het een klein beetje bekrompen. Maar goed, dat is jullie. Jullie dingen, dus ja, dat is. Ik vind het jammer, maar goed. Ik haak af. Maar ik heb het een poosje geprobeerd. Ik dacht dat het de proef was. Maar ik vind het niet meer interessant.
0: En die mening mag er zijn. Dus dank om daarop te reageren in ieder geval. Dank eventjes voor bellen, sowieso.
3: Oké.
0: Fijn weekend. Ja, en bedankt voor bellen. Adrie Braam was dat, het Kamperland. Een paar minuten hebben we nog op de klok. En zegt u het maar, wil je reageren? Doe het door te bellen 0118 499 999.

0: gaan door naar de volgende beller. We gaan naar Schavenpolder. Rinus Filius, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, je rijdt nog een vaste bouwer, hè? Dat weet je.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ik ben met die man toch in het kampenland. Mm-hmm. Die zei, ja, het is geen zegt u het maar nu is het, moet op de vraag antwoorden. Van jullie hebben stellen vragen, we willen ze ook willen antwoorden.
0: Ja.
1: Dus het is niet zegt u het maar antwoord u het maar.
0: Deels, want we hebben stelling natuurlijk, maar verder kunnen we in gesprek gaan over het onderwerp en daar kunnen we er enorm over uitweiden.
1: Ja, goed, maar het zit wel goed hoor, dus je zoekt het maar uit. Maar ik wou die ook al, enquête, hoe heet dat? Parlementaire enquêtecommissie.
0: Ja.
1: Doet hij dat gratis?
0: Sorry, nog één keer de vraag. Of wat doen wij gratis?
1: Ja, jullie niet, maar die. Ja, die mensen nu aan de tand voelen daar in die parlementaire enquêtecommissie.
0: Oh,
1: is het daar zo om het allemaal te bevragen wat er al 5 jaar geleden is. En dat vind ik waardeloos. Het is gewoon flauwekul, want de mensen die al overleden zijn, komen niet meer terug. En de mensen die in de problemen doorgekomen zijn, daar zit hem ook een heleboel mee.
0: Maar hadden ze het dan eerder moeten bespreken of helemaal niet meer? Want geweest is geweest.
1: Helemaal niet. Want het is allemaal nakaarten. En weet je wat een nakaarten is? Als je zit te kaarten met 4 man...
0: Mm-hmm.
1: En je hebt zitten stoppen of wat anders gedaan, dan kun je zeggen, ja, dan kun je de kaarten op tafel gooien, dan kun je het uitzoeken, maar je hebt wel die pot verknoeid.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, goed, dit is niet mijn recht te trekken, er is niks meer aan te doen, en ik vind het waardeloos.
0: Maar toch zou je ook kunnen zeggen, hier worden weer lessen uitgetrokken, mocht er nog een keer iets groots gebeuren.
1: Daar leer je niks van, Michiel. Want je weet er niet wat de volgende keer komt.
0: Dat is waar, maar als er wel ooit iets soortgelijks komt.
1: Het nog net herinneren dat de brand is daar in Frankrijk of in Spanje.
0: Ja.
1: Nee, dan kun je zeggen, ja, die mensen die hadden weg moeten wezen, hadden dit moeten doen. Maar als je allemaal verbrand bent, dan heb je niks meer aan.
0: Nee, dat is een verdrietig verhaal dan, inderdaad.
1: Het is gewoon onzinnigheid.
0: Okay.
1: En ik weet wel, ik heb niet veel verstand, dus we moeten daar zat wel in liggen. Maar dit begrijp ik niks van.
0: Nee. Oké. Okay. Die mening mag er zijn en dank om hem eventjes te delen, meneer Filius. Zegt u het maar. Wat gaat u dit weekend doen?
1: Dit weekend?
0: Ja.
1: Rustig houden.
0: Dat zou ik doen. Het wordt warm weer, hè?
1: Ja, daar heb ik geen last van.
0: Nee?
1: Daar heb ik geen last van.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Ja, dat heb ik in mijn leven nog nooit geen last van gehad.
0: Ja, maar veel mensen wel. Een nationaal hitteplan en zo. Dus het wordt wel warm. Let een beetje op, zou ik zeggen.
1: Flauwekul.
0: Dat is ook flauwekul. Oké. Dank voor het bellen en een fijn weekend.
1: Ja, dat is gelijk. Daar lach ik allemaal om.
0: Ja, gelukkig maar. Oké, dag hè.
1: Doei, doei.
0: Goed, bijna 6 uur, bijna het einde van Zegt u het maar. Even kijken, Wilhelmina die zegt nog, ik ben met spreker eens dat het niet meer Zegt u het maar is. Op vrijdag wordt er meer gebeld dan door de week. Jammer dat het zo achteruit is gegaan. Oké, dank voor die reactie. Reageren mag uiteraard. En maandag hebben we dan weer een nieuw onderwerp. Ik gok een beetje een zomers onderwerp. Mocht je ook, want dat is ook altijd een oproep die we misschien te weinig doen. Mocht je zelf een onderwerp hebben waarvan je denkt, daar wil ik het eens over hebben in Zegt u het maar. En ik ben ook benieuwd hoe mensen in Zeeland daarover denken. Laat hem eventjes achter via de app. 0118499999. Hoor ik dat heel erg graag van je. Zometeen, laatste uurtje Zeeland komt thuis. We gaan het nog hebben over de nieuwe bus die er komen, de Build Your Dreams bussen. Arie van der Maas die heeft eerst zelf gekeken hoe ze gemaakt werden in China. En nu werd de eerste gepresenteerd vandaag. Dan niet in Zeeland. In Brabant werd die gepresenteerd. Dat is toch een beetje opmerkelijk in Oosterhout. Maar het hele verhaal hoor je zo meteen van een buschauffeur die hem zelf gaat rijden, die nieuwe bussen. Doet hij na 6 uur met ons delen in Zeeland komt thuis. En ook onze zin van de dag en veel meer zometeen dus hier na 6.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
12: Geeft ruimte.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Kijken we even naar de weg, de situatie daar. Met nog steeds die afmelding op de afsluiting van de N253. In beide richtingen is die dicht tussen de aansluiting met de N61 en Oostburg. Komt door een ongeluk daar ieder vanmiddag. Ook op de N57 nog een korte vertraging. Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 5 kilometer. Je vertraging is iets meer dan 5 minuten nog.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
27: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
28: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
29: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
28: Nog niet helemaal dus.
29: Tja, die administratie. Toevallig tips?
28: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
29: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
28: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
30: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
31: Omroep Zeeland.
0: Het nieuwe Bussen voor Zeeland werden vandaag gepresenteerd. Hoe zien ze eruit? En belangrijker, hoe zien de buschauffeurs die er straks in moeten rijden? Hoe zien die toekomst voor zich met die bussen? Hoor je zometeen hier nog in Zeeland komt thuis. Mario Echthuizen die heeft het weer voor ons, want het Nationaal Hitteplan wordt uit de kast getrokken. Wordt warm de komende dagen, hij heeft de details uiteraard voor ons. En zelfs verdedigingstechnieken. Ze werden aangeleerd in Goedemorgen Zeeland on Tour. Blikken zo meteen eventjes terug op die avonturen. Doen we in Zeeland komt thuis. Een hele goede avond, 5 minuten over 6. Je vrijdagavond, die is begonnen met muziek van Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. De nieuwe bussen voor Zeeland zijn vandaag gepresenteerd. En opvallend genoeg gebeurde dat niet in onze eigen provincie, maar naar Brabantse Oosterhout. Daar werd de eerste bus in de Zeeuwse huisstijl onthuld. Vervoersmaatschappij EBS zit in financiële problemen, maar dat heeft volgens het bedrijf geen gevolgen voor het verzorgen van een busvervoer in Zeeland. En buschauffeur Nathan van Schaik staat te popelen om vanaf december met de nieuwe bus door Zeeland te rijden.
1: Alles zit erop en eraan wat we nodig hebben. En ja, we gaan straks in de praktijk zien hoe praktisch ze werkelijk zijn.
2: Ja, we stappen nu naar binnen en ik zie een mooie laminaten vloer.
1: Ja, zeker. Daar hebben ze goed over nagedacht dat het met name voor de schoonhouden goed te doen is. Waardoor je eigenlijk een naadloze vloer hebt gekregen. En dat ziet er ook nog eens een keer netjes uit.
2: Ben je tevreden over deze nieuwe bus?
1: Tot nu toe wat ik gezien heb, zeker wel. Ze hebben ook nagedacht over de kleurstoelen wat betreft voor blinden en slechtzienden. Dat die spectrumkleuren duidelijk zijn van dat zijn de minder valide kleuren. Het ziet er allemaal goed uit.
2: Maar het wordt ook wel een hele verandering. Want deze bus is elektrisch. En voorheen reden jullie op diesel.
1: Ja, we reden op diesel en op gasbussen. Dus elektrisch is even omschakelen. Je moet rekening houden dat je eigenlijk direct het volle vermogen ter beschikking hebt. Dat is even wennen voor chauffeurs. We moeten ook rekening houden dat we nu camera-spiegels hebben. Dat is ook even wennen. Die zitten net op een andere plek. Het beeld is in het donker vooral ook net even wat anders. Maar het is een prima bus tot nu toe wat we gezien hebben. En we moeten er gewoon mee gaan rijden.
2: Zullen we eventjes naar het stuur gaan?
1: Nou, sowieso. Het verschil is dat passagiers onze chauffeurscabine niet meer open kunnen maken. Want dat moet met een magnetisch slot. Dus dat is voor ons een stukje veiligheid. Wat we erin hebben zitten is gewoon een prima ergonomische stoel met leren bekleding. Oh ja, nep leren bekleding. Wat een stuk makkelijker schoon te houden is. Dashboard is gewoon volledig digitaal. Waardoor het heel rustig kijken is. Je hebt geen gekke belletjes en toeters meer aan je kop. Ook de stopknop die zit op een fijne manier weggewerkt. Die kunnen we ook dimmen in het donker. Voor de passagiers is het duidelijk. We hebben geen irritante zoomer meer. Maar gewoon een heel beschaafd belletje. Bijna een trambel.
2: Kunnen we die even horen?
1: Als het goed is wel. Nou, dan ga ik even in de bus zitten. Dan ga ik even de deuren dichtmaken. En dan ga ik aan jou vragen of je op die stopknop achter ons even kan dichten.
2: Nou, dan hoor je een geluidje.
1: Ja, dat is een simpele deurbel. Dan druk ik op, dan ga ik naar de halte. En dan laat ik mijn mensen eruit. En als het goed is, stappen ze dan uit. Dan is het belletje ook weg. En dan rijd ik vervolgens weer verder.
2: Maar even eerlijk, zijn er ook dingen die minder zijn?
1: Tot nu toe zijn er niet dingen die minder zijn, vind ik zelf. Ik heb persoonlijk wel wat zorgen over bepaalde aspecten. Maar dat zal in de praktijk uitgetest moeten worden. En dan moet je voornamelijk denken aan zorgen aan hoe lang gaan de accu's mee. En gaat dat allemaal passen? En gaan wij straks misschien ergens staan dat we zeggen van jongens, ik heb een stekker nodig die er niet is.
2: Ja, want jullie zijn met een groepje hier, met meer buschauffeurs. Jullie hebben echt grondig de bus onderzocht. Er lag zelfs een collega op de grond te kijken omdat er een plasje water lag.
1: Ja, dat is waarschijnlijk van de airco. Dat is een beetje koelwater wat er dan uit wordt gelopen. Ja, dit is ons werk. En er zitten een heleboel chauffeurs bij. Er zitten ook een heleboel busfanaten bij. Dus ja, we bekijken de boel binnenstebuiten.
0: Nou, goed gekeurd is die bus daar in ieder geval. Katie van Essen hoorde dat. En vanaf 13 december dan verzorgt EBS het busvervoer in de provincie met 73 nieuwe bussen.

0: Supertramp, it's raining again. Geen sprake van, want het is hartstikke zomers buiten. Ziet onze weerman ook Mario Echthuizen. En wederom een zomerse dag hè, vandaag.
1: Ja, het is inderdaad warm. Ja, en het blijft voorlopig ook nog maar even zo. Het is ook nog maar de vraag of station Westdorpen vandaag zijn derde regionale hittegolf gaat halen. Want op dit moment is het daar 28,7. En er is natuurlijk 30,0 of meer voor nodig, een tropische dag. Nou, waarschijnlijk gaat dat wel morgen gebeuren. In elk geval, de zomer draait op volle toeren. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 16 tot 20 graden. Dat is wel lekker. Ik zou eigenlijk willen voorstellen allemaal lekker buiten gaan slapen. Ook morgen is het vrij zonnig en

0: in de vooruitzichten?
1: Nou, komende week nog niet, maar pas eind volgende week lijkt de kans op neerslag wat groter te worden. Dan lijkt ook een afkoeling in zicht te komen naar 20 à 22 graden. Mm-hmm. Ik zeg het wel met een slag om de arm, want het is natuurlijk wel heel ver vooruitkijken. Maar daar houden wij weermannen natuurlijk wel van.
2: Nou, en houden wij daar weer van om aan vast te houden, dus doen we bij deze. Mario, dankjewel. Nog steeds die melding van de N253. Tussen Oostburg en de aansluiting met de N61 is de weg in beide richtingen dicht. Is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Ook zijn nog stil op de N57. Dat is Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 5 kilometer, 5 minuten daar. En de A29, dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein een file van 4 kilometer. Je vertraging is er een kleine 10 minuten.

0: Alex Warren hoorde je in Eternity. Dit is nieuws wat opvalt vandaag buiten onze provincie. Je hoeft niet zo heel ver te reizen naar België. Want wie gebruik maakt van de Belgische wegen moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar zijn de Vlaamse regering een akkoord over bereikt. Belgen en buitenlanders die moeten zo'n vignet aanschaffen, vertelt deze verslaggever.
1: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
0: Vanaf 1 mei wordt een tolvignet voor voertuigen tot 3.500 kilo in België verplicht. De prijzen aan de pomp die zijn vandaag opnieuw verder gestegen door de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor liter benzine ligt de adviesprijs nu op €2,54, is een cent meer dan gisteren. Minister Berendsen die hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om

0: einde te maken aan de aanvallen.
1: Onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
0: Een paar weken geleden sloten de VS en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. President Trump die zei deze week dat die wapenstilstand voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran. En PostNL bezorgt standaardpost vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Ze willen er 3 dagen over kunnen doen. Dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
2: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
0: Nou, een rouwpost en een medische post wordt dan nog wel binnen 1 dag bezorgd. En de hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald volgens PostNL en wordt elk jaar meer. Nieuws van buiten de provincie. Meer van Wouwen die heeft zometeen het laatste Zeeuwse nieuws voor je. Eerst muziek van Incognito. Always There.

0: Whitney Houston en Enrique Iglesias. And could I have this kiss forever? Het is 7:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Iets na 7:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedenavond.
6: Goedenavond. Op de rondweg bij Oostburg zijn een camper en een auto frontaal op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De weg, de N253, is vanaf de rotonde met de N61 afgesloten en daardoor staat er ook een file. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge ontkent dat het coronatoegangsbewijs bedoeld was om mensen ertoe aan te zetten zich alsnog te laten vaccineren. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie onderzoekt de besluitvorming in de coronaperiode en de getroffen maatregelen, waaronder dus het vaccinatiebeleid. De Jonge was als zorgminister in die periode verantwoordelijk voor dat beleid. Het Zeeuwse bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over de voorbereidingen rond de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Met name over de aanhoudende onduidelijkheid rond het reserveringssysteem en de beschikbaarheid van geld om bedrijven te compenseren. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland vraagt daarom in een brief aan de provincie om snel met meer duidelijkheid te komen. Gedeputeerde Harry van der Maas vindt het teleurstellend en ongewenst dat België daadwerkelijk een tolvignet voor automobilisten wil invoeren. Volgens hem wordt Zeeland als grensregio extra geraakt. Inwoners moeten extra betalen en ook de Zeeuwse economie zal eronder lijden, denkt hij. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en ook nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Als dat is gebeurd, gaat het vanaf mei volgend jaar in. Het weer in Zeeland, het blijft vanavond nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het iets af, maar niet veel. Ook morgen is het vrij zonnig en dan wordt het nog iets warmer dan vandaag, 26 tot 30 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. We gaan eens kijken op de weg met nog alleen die melding van de N253. Hoorde je in het nieuws net al. Er is een ongeluk gebeurd en de weg is nog in beide richtingen afgesloten tussen Oostburg en de aansluiting met de N61. Hou er rekening met vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Olivia Dean en zo, Easy to Fall in Love. Ja, dagelijks gaan ze met elkaar de strijd aan. Voeren ze opdrachten uit. Elsa en Veerle in Goedemorgen Zeeland on tour doen ze deze hele zomer. Vandaag niet zo ver weg vanaf onze studio. En als Soeburg kreeg Veerle een lesje in zelfverdedigingstechnieken. Die moest ze aanleren. En die moet je dan natuurlijk in de praktijk brengen bij het fietstunneltje in Soeburg.
1: Nee, kom hier.
2: Ja? Oh, politie? Samantha, mijn kool? Mijn redder? Ja. Ik denk dat het gelukt is, toch?
3: Nou ja, ik weet het niet.
2: Heb je pijn?
1: Nee, ik heb ook geen pijn.
3: Oké, hoe ging het, Veerle?
2: Ja, ik denk wel oké. Je schrikt heel erg. Het is, ik denk wel dat je veel moet oefenen. Maar nu durf ik ook dit enge tunneltje in Soeburg door.
0: Nou, dat bedoel ik. Dat heeft ze dan toch overwonnen, zou ik zeggen. Maandag een nieuwe uitdaging, nieuwe locatie dan in Goedemorgen Zeeland on tour. Peter Beekman is onze ziel van de dag. Zijn verhaal hoor je zo meteen hier bij Omroep Zeeland.

0: Suzanne en Freek en halverwege, het is bijna 7:15. We gaan naar onze ziel van de dag. Dat is Peter Beekman uit Sfeer Arendskerke. Peter, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Op toch een bijzondere, gekke en... welke term zou jij op vandaag plakken eigenlijk? Hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, verrassend, want ik heb dit meegemaakt. Nou, ze hebben het allemaal verzwegen, de familie en vrienden, maar... Het was echt buitengewoon.
0: Wat voor de duidelijkheid. Jij had vandaag je laatste werkdag in het scholierenvervoer. En je bent dus verrast daarna.
1: Ja, want de scholen die hebben aan vakantie. Dus ik kreeg alleen nog maar cliënten van Cirolo. Dus ik had vanmiddag had ik mijn laatste rit. En dan moest ik mijn bus inleveren bij een garagebedrijf. En toen werd ik door een collega thuisgebracht.
0: Ja.
1: En ik kom ik thuis... Nou, er stonden allemaal familieleden en vrienden, die stonden mij op te wachten.
0: Ja.
1: Dus, dat was zo verrassend. Ze hebben het zo verzwegen.
0: Je had het echt niet zien aankomen? Je dacht, is het wel een bijzondere dag?
1: Nou ja, we gaan op een gegeven moment, ga je wel aan dingen denken van, alle boodschappentassen waren weg, ja. Hebben ze allemaal boodschappen gedaan natuurlijk, want we eten hier ook allemaal. Dus,
0: de koelkast lag wel erg vol, dat is ook wel verdacht. Ja, precies. Ja,
1: het was echt bieter gewoon.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Maar wat ga je het meeste missen? Want hoe lang heb je dit werk gedaan?
1: In totaal 10 jaar.
0: Oké.
1: Het meeste had ik wel missen het vervoer met de cliënten en... ook bepaalde jaartijden met de kinderen. Vooral decembermaand, dat vond ik altijd fantastisch. Want dan had ik ook weer mijn bus versierd met kerstknuffels en verlichting in de bus.
0: Ah, leuk zeg.
1: Dus dat gaf toch een bepaalde sfeer. Dat was vonden de kinderen ook fantastisch.
0: Ja, dat snap ik. Wat ga je er dan niet aan missen, bijvoorbeeld?
1: Het vroeger eruit. Het vroeger eruit, want ik ga meestal om 17:30 al eruit. Uit.
0: Oh, dat is wel vroeg, hè? Ja.
1: Ja, ik neem gewoon de tijd voor alles. Dus mijn partner zegt, waarom hou je zo vroeg uit? Ik zeg, maar ik wil het gewoon rustig aan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja,
0: precies. En nu, na deze mooie verrassing, wat gaat er maandag gebeuren?
1: Maandag gaan we, denk ik, naar strand.
0: En de week daarna, en de maanden daarna, wat ga je doen vooral?
1: Ja, het is natuurlijk een prachtig jaar tijd om te stoppen met werken.
0: Ja.
1: En ik hou van fietsen, ik hou van wandelen en ik ben ook verplicht om huishoudelijke dingen te gaan doen.
0: Oh jee.
1: Er komen allemaal briefjes van dit moet ik doen, dat moet ik doen.
0: Oh, nou.
1: Maar ja, dat schrijf ik dan ook door naar de volgende dag.
0: Oké, dat kan ook inderdaad. En daar is straks tijd voor, hè? Dat is lekker.
1: Ja, precies.
0: Daarom. Nu genieten, zou ik zeggen, van vandaag, van de afgelopen 10 jaar... en die mooie verrassing die dan familie en vrienden hebben georganiseerd. Peter Beekman, stop dus nu met het scholierenvervoer. Dank dat je onze ziel voor de dag was en geniet ervan vanavond.
1: Ja, heel bedankt.
0: Dank je wel. Fijn weekend. Hoi, hoi. Onze ziel van de dag. Mooi. Peter Beekman. Het is om op Zeeland en muziek van Coldplay nu.

0: Coldplay, Viva La Vida, hier bij Omroep Zeeland. Dit heb je gemist hier vandaag op de radio. Een Vlissings koppel, Desiree en Jack, heeft een belangrijke opdracht. Ze verzorgen bij het Wereldmuziekconcours in Kerkrade de livestreams waarmee de hele wereld mee kan kijken. Het evenement dat geldt als de Olympische Spelen voor muziekkorpsen.
1: Het wordt ook echt wel het heilige gras genoemd. En het is echt heel groot. Het is, Jack die heeft soms wel eens slapeloze nachten. Ik op dit moment nog niet zo heel erg. Ja. Maar het hele huis staat vol met spullen wat we niet moeten vergeten. En dit moet en zus moet en zo moet. En nou ja.
0: Zei Desiree Grootaard. Twee weekenden zijn ze daar bezig in Kerkrade. Dan naar geit Jannie, die is eenzaam en zoekt daarom één of meerdere vriendinnen waar ze bij in mag trekken. Jannie die woont op de alpaca-boerderij in Achterkerken. Vorige week is haar vriendin overleden. Nu is ze eenzaam en ze kan niet zomaar bij de alpaca's. Mara Hommes, hoor je.
2: Nou, alpaca's en geiten die dragen dezelfde maag-darmparasieten. En de hoeveelheid die geiten kunnen hebben zonder dat ze er heel ziek van worden is hoger dan bij alpaca's. Dus alpaca's en geiten bij elkaar kan voor de alpaca's schadelijke gevolgen hebben.
3: Oh ja, dus liever niet.
2: Nee.
0: En Emma Heesters dan, die heeft een nieuwe single, Hartebreker. Ze vertelde erover vanmiddag.
4: Nou, als je de titel hoort, zou je natuurlijk eigenlijk denken, oh, dit is echt een heartbreak song. Maar het is juist heel uptempo en gezellig en leuk. Het gaat er eigenlijk een beetje over dat je als vrouw af en toe een soort van playboy voor je kan hebben en dat je zelf denkt van ja, maar ja, ik kan ook gewoon een playboy zijn. Dat hoor je niet zo vaak in nummers, vind ik. Dat een vrouw dat ook is.
0: En die single die is dus sinds vandaag uit. Eerste solo single van 2026. En na 7 uur dan gaan de Spice Girls en Davina Michel onder andere door op je vrijdagavond. Het Zeeuwse nieuws dat volg je de hele avond via onze site en de app. En morgen dan is Elias er vanaf 9 uur. Het weekend.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En het weer nog vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Poen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.